0: Met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Obdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8:00 s'avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Begeke uit Oudorp.
1: Hi, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. De commissie maakt zich vooral zorgen over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een sekswerkmeldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De Moldavische jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Cool en de gang met Ladies Night. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:05 op die vroege, maar ook best wel wonderschone dinsdagochtend. Het is nu nog helemaal strakkie blauw, maar het blijft niet heel lang zo hoor. 19 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank,
2: wat?
0: Ja. Nee, dit is misschien wel geinig. Ik volg jouw vrouw natuurlijk op Instagram.
2: Oh.
0: En jij blijkt een mathematicus. Jij blijkt een wiskundig genie. Jij hebt iets voor elkaar gekregen wat nog niemand gelukt is. Jij hebt ervoor gezorgd dat wij met de rekenmachine wereldkampioen worden volgens mij.
2: Ja. Ja, Piet. Je hoorde het al eerst bij de ontbijttafel, een maand of wat geleden al. Maar wij worden wereldkampioen. Ik heb dat nog even uitgerekend en het klopt.
0: Jij hebt een... ik heb een papiertje gezien wat jij gemaakt hebt. Op het internet geslingerd door Kim, waardoor iedereen kan lezen dat we wereldkampioen worden door jouw hand. Maar daarbij begreep ik geen reet van wat ik zag.
2: Nou, staat gewoon.
1: Ik ook niet, maar dat is ook omdat je handschrift niet kan lezen.
0: Nee, het is een combinatie van die twee. Maar je hebt een soort van... Ik weet niet of je de film A Beautiful Mind gezien hebt.
2: Nou, ik heb hem wel.
0: Daar draait iemand... daar draait iemand enigszins door... en begint de dingen aan elkaar te koppelen... waarvan je denkt, hoort dit echt bij elkaar? Uh-huh. En dat is wel een beetje de sfeer die ik proefde toen ik jouw papiertje zag.
2: Ja, nee, dat klopt ook. Die sfeer die proefde ik ook wel. Want ik ben ervan uitgegaan dat Argentinië in de finale komt. En eigenlijk haalt de wereldkampioen bijna nooit nog een keer de finale. Dus misschien dat daar ik dingen inderdaad
0: maar
2: aan elkaar...
0: Maar je moet even uitleggen wat je gedaan hebt.
2: Nee, ik heb gewoon even uitgerekend met het speelschema... wanneer we welk land tegenkomen als Nederland eerste wordt in de pool... en dan doorgaat naar de finale. Dan wil je toch een beetje weten...
0: Dus je hebt al bedacht van alle pools wie daar dan...
2: Ja, alleen de kant van Oranje wel, moet ik eerst.
0: Ja, nee, dat is prima. Ja. Dat is je gegund.
2: We zitten aan een moeilijke kant.
1: Oh ja?
0: Oké. Okay.
1: Ja,
2: we ontlopen de Spanjaarden. Dat is fijn.
0: Maar wacht even, als we eerst worden in de pool... dan mogen we toch tegen een makkelijkere tegenstander uit een andere pool.
2: Dat is even snel, maar het is ook te gek, hè? Want er zitten ook prachtige wedstrijden bij. De Brazilianen kunnen we dan tegenkomen, de Duitsers. De Belgen komen aan onze kant.
1: Oh,
2: de Marokkanen zitten aan onze kant. Dat zijn ook prachtige
1: mensen.
2: Dus als je dat allemaal zo... Tenminste, als iedereen zich wel een beetje aan de wet van Boer houdt. Dat is wel even belangrijk.
0: De wet van Boer is, er kan van alles gebeuren, maar Nederland wint.
2: Ja, dat is wel waar. Ja. En verder niet al te veel verrassingen, want dan komen die landen aan onze kant uit.
0: Oh ja.
1: Okay.
0: Ja. En onze kant, daar bedoel je onze kant van de pool mee.
2: Nou, kijk, als je eerst wordt in de pool, dan kom je in een bepaald deel van het speelschema terecht.
0: Ja.
2: Dan, en daar blijf je. Dus de landen die aan de andere kant van de boom zitten, die kom je voorlopig even niet meteen.
0: Nee, oké.
2: Okay. Wat is het eigenlijk?
0: En ik wist daar ook met mijn oren te klepperen. Maar ik zit even te denken, want moet je hier niet ook even afspraken mee maken met de FIFA? Want die zijn toch over het algemeen wel nog wel eens te poren voor een afspraak hier en daar, toch?
2: Ja, die zou ik even kunnen bellen misschien. Die kennen misschien ook nog wel wat mensen. Maar ja, ik zit dus nog een beetje met die Argentijnen in mijn maag. Want dat is de finale die ik bedacht heb.
0: Ja,
2: dat kan natuurlijk niet.
0: Stel dat Nederland, Argentinië, hoezo kan dat niet?
2: Nou, als je wereldkampioen bent, dan kom je meestal het jaar erop niet in de finale. En de Argentijnen zijn nu wereldkampioen.
0: Oh, dat weet ik niet. Is dat zo? Zijn die wereldkampioen?
2: Dat is ook de wet van Boer.
0: Oh.
2: Ja, als ze wereldkampioen zijn, dat is wel de algemene
0: bekend. Ja, meestal ga je een beetje onderuit inderdaad dan bij volgende WK.
2: Ja,
0: toch?
2: Inderdaad. Dat
0: een beetje te bij de hand.
2: Precies.
0: Maar Nederland-Argentinië zou wel een finale zijn, Frank. Wilt u graag een beladen voetbalwedstrijd zien?
2: Met
0: Maxima nog op de achtergrond.
2: Volgens mij zit Nederland-Duitsland er ook nog in.
0: Nee, is dat ook een optie?
2: Ja, lekker halve finaletje Nederland-Duitsland. Nederland-België halve finale.
1: Als-als.
2: Ja, natuurlijk als-als, maar...
0: Ah, ja, laat mij een beetje die droom wonen. Ja. Wat lekker, wat fijn dat we al weten hoe het hele WK gaat.
2: Ja.
0: En dat jij eruit bent.
2: En het leuke is dus, Piet...
0: We worden wereldkampioen. Ja.
3: Goedemorgen. Gaat het
0: nu gaat het weer goed.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Graadje of 7, zal we gaan.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Taylor Swift staat voor je klaar. Zometeen de krantenkopquiz. En dit is Opa Light.

0: De Rolling Stones met Honky Tonk Women.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkop quiz.
0: Ruim kwart over zes hoor trouwens. Mocht je je wekker erop gelijk zetten. Het is al 17 over. Potverdorie. Goed, de krantenkop quiz. Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan. Helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar zo je dinsdag mee te beginnen. Sterker nog, beter is onmogelijk. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Luchtalarm verdwijnt vanaf 2028. Geen geld meer voor nieuwe sirenes.
1: Kop 2.
0: Jongen steelt voor de 3e keer een cavia.
1: Kop 3.
0: Hendrik vindt zwaard van meer dan 1000 jaar oud tijdens schoolreisje. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, luchtalarm verdwijnt vanaf 2028. Geen geld meer voor nieuwe sirenes. Is het kop 2, jongen steelt voor de 3e keer een cavia? Of is het kop 3, Hendrik vindt een zwaard van meer dan 1000 jaar oud tijdens een schoolreisje?
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52. Daar laat je het weten. Voor de eer van de ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2 of is het

0: Hot Chocolate met You Sexy Thing.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Voor mij ook dinsdagochtend hoor. Even een beetje inkomen, een beetje wakker worden.
2: Tuurlijk.
1: Kop 1.
0: Luchtalarm verdwijnt vanaf 2028. Geen geld meer voor nieuwe sirenes.
1: Kop 2.
0: Jongen steelt voor de derde keer een cavia.
1: Kop 3.
0: Hendrik van 6 vindt een zwaard van meer dan 1000 jaar oud tijdens een schoolreisje. Nou, eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Ja, je weet, Anne, ik ben een vrij nostalgisch type. Ik ga dat ding nog missen.
3: Ja?
0: Maar het luchtalarm gaat inderdaad verdwijnen. Arnold, Christian, Frank, John, Chantal, Koos en René, die dachten, dit kan niet waar zijn. Maar het is toch echt zo. Er is geen geld meer voor. Ze hebben het niet kunnen vinden in het kabinet. Er zijn verouderde systemen die vervangen moeten worden. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Maar nu zeggen ze ja, dat NL Alert is eigenlijk voldoende.
3: Maar wat nou als ik in een noodsituatie zit en ik heb geen batterij?
0: Ja, dat is precies waarom dat luchtalarm echt een goed idee zou zijn dan.
3: Ja.
0: En ik denk dat ze op deze manier misschien wel duidelijk willen maken van... is het nou wel echt een goed idee? Ja, ik ben blij dat ik niet in het kabinet zit. Dat heb ik sowieso wel vaker, die gedachte. maar nu zeker. Gaan we door naar Hendrik van 6. Ach, gossie, Erwin, Jeanette, Paul, Siem en Monique dachten dat het niet echt gebeurd is. Maar echt waar... Hendrik toch? Hij zal er wel van geschrokken zijn. Komt ook uit Noorwegen. Ligt nu in een museum in Oslo. Vond hem tijdens een wandeling. Ding van vlak voor de Vikingtijd, hè?
3: Cool.
0: Ja, ik heb er even naar zitten kijken. Het ziet er niet uit alsof je er echt een goede tik mee uit kon delen. Het kan ook zijn dat hij dunner geworden is door de tijd dat hij in de grond begraven heeft gezeten.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar wat gaaf, hè?
3: Ik kom nou nooit dit soort dingen tegen.
0: Nee, dat heb ik ook niet.
3: Nee. Toch jammer, hè?
0: Nee, maar ik zoek er ook niet naar.
3: Oh.
0: Dat helpt ook niet mee.
3: Nee?
0: Meer dan 1000 jaar oud, hè? Kun je nagaan.
3: Dat is toch vet?
0: Ja, ik vind dat wel stoer, inderdaad. Die Hendrik dan, 6 jaar oud, dat vergeet je leven niet meer.
3: Nee, inderdaad, goed verhaal.
0: Gaan we door naar kop 2, want dat is de kop die niet waar is vandaag. Jongen steelt voor de derde keer een cavia. Nee, de bus. Ook dus een ventje uit Noorwegen. Ongelooflijk. Derde keer in 6 maanden tijd. Hij is aangehouden. Zaten geen passagiers in dit keer.
3: Gelukkig.
0: Iemand durft er maar in te stappen. Oh, dan heb je hem weer.
3: Bij hem ga ik niet.
0: Ja. 14 jaar oud, hè? Ik weet niet, hoor. Ik zou het lef niet hebben gehad op die leeftijd.
3: Nee?
0: Nee.
3: Ik ook niet.
0: Zorg ervoor... Nee, weet ik toch. Nu nog steeds niet.
3: Nee,
0: zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel plus het applaus is vandaag voor... Henny, Els, Naturalda, Tim, Manfred, Gea, Gieske, Marcel, Rodi en Lidie.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Verdorie, het is alweer 6:30. Wat vliegt de tijd toch? Ongelooflijk. In Bloemendaal is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het kabinet gaat gemeenten beter helpen met het opvangen van asielzoekers. Dat is de uitkomst van een overleg gisteren in Den Haag. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten dus meer hulp krijgen, vertelt premier Jetten.
6: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
5: Ja, hoe die vliegende teams, want dat is de nieuwe term, dat gaan doen, is nog niet duidelijk. Er was natuurlijk ook een hoop te doen over Loosdrecht afgelopen tijd. Gisteren begon daar de avond vierdaagse. Er waren wat geruchten dat die misschien gekaapt zou worden, ook door het anti-AZC-protest. Maar het is allemaal rustig verlopen daar, letterlijk in dit geval. De mobiele eenheid heeft gisteravond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Actievoerders die bezetten daar verschillende delen van de universiteit. Volgens de politie ging het om tientallen demonstranten, van wie er 22 zijn aangehouden. De VU zegt aangifte te gaan doen. Volgens de universiteit begon het protest op het campusterrein vreedzaam, maar ontstond er een onveilige en dreigende situatie naarmate het protest vorderde. Justitie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip over een fatale schietpartij bij een tankstation langs de A1 bij Muiden. Het gebeurde op 29 maart, een zondagavond was dat. Dan raakte een 37-jarige man uit Huizen eerst zwaar gewond nadat hij dus beschoten was. Hij overleed korte tijd daarna. De verdachte is een 23-jarige man uit de omgeving van Diemen en Amsterdam. Maar ja, de politie weet dus wel wie het is, tenminste wie ze verdenken, maar niet waar die is. En daar zetten ze nu dus een prijs op zijn hoofd. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang die loopt niet zo soepel daar op het vliegveld. Er zijn er problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers soms zo lang dat er dus water werd uitgedeeld.
7: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
8: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
5: Ja, Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zullen zijn voor de beveiligingscheck. Dan nog even praten over sociale media, want Nederlanders kunnen steeds minder goed een geïnformeerde mening vormen door al die socials. Dat zegt het commissariaat van de media althans. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar ja, die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En volgens het commissariaat is dat zelfs een gevaar voor de democratie.
9: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
5: Nou, het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken.
10: Het is een

0: Ja, zeker weten. Ik heb daar helemaal een aanpak voor. Ik kan nu niet op social media, behalve op WhatsApp.
1: Ben je echt helemaal op mij aangewezen qua nieuws nu?
0: Nou, ik heb hier wel gewoon nog een computer met internet voor mijn neus gelukkig. Dus, ik kan
1: www.instagram.nl.
0: Nee, dat werkt niet. Ja, nee, hier zou ik in theorie kunnen inloggen, maar dat heb ik niet gedaan.
1: Nee, dan valt het met die verslaving wel mee. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Het weer nog even. Vandaag is het lange tijd druilerig en er trekken opnieuw buien over. Ook morgen is dat toch wel het geval. Het is al wel wat zachter dan vorige week. Langzaam en zeker zo 15 graden.
0: Nou, potverdorie, bijna lekker. Maar het wordt uiteindelijk beter, heeft Jan Visser ons gisteren al verteld. Ben benieuwd of dat overeind blijft. Hoor strakjes wel weer. Maar we gaan eerst even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 4 files hebben we. Eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Daar staat een kwartier vast. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen. Tussen Heilo en Heemskerk. Net iets meer dan 5 minuten. Op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 bijna 10. En op de N244 Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk ook bijna 10 minuten vertraging.

0: Jean-Paul Young met Love's in the Air.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag mogen we naar Heemskerk, naar Bloementeler Bert. Die is al vroeg aan de gang. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De hanen staan alweer te kraaien op de achtergrond.
2: Ja, die zijn hier alweer druk bezig.
0: Ja, er moet van alles... Zo.
2: Ja, lopen en spijzen vandaan.
0: Alsof we ze ingehuurd hebben, Bert.
2: Ja, het is zo gauw licht voor begint dat, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk zo. En dat is ook al vroeg de laatste dagen. Dat begint steeds eerder het geval te zijn. Maar vertel eens eventjes, want jij zit in de sneeuwbollen, hè? De bloemen.
2: Ja, ik ben op dit moment de sneeuwbollen aan het knippen en... Dan hoop ik daar op tijd mee klaar te zijn dat ik buiten aan de gang kan weer.
0: Ja, is het een beetje een drukke tijd van het jaar dit?
2: Ja, dit is altijd de drukste tijd eigenlijk. Want het begint van alles. De sneeuwballen die heb ik dan eigenlijk te laat. Die heb ik ingevroren pand en dan komen ze na het buitenseizoen. Dan hoop ik even meer geld voor te krijgen.
0: Ja.
2: En buiten begint het land klaarmaken voor de amaranthus te zaaien. Dat moet ook weer gezaaid. Maar het is de laatste tijd erg koud, dus dat is nog niet echt, er begint nog niks te kiemen.
0: Nee, precies. Maar als je dan ziet dat het de komende dagen aan het eind van de week behoorlijk warm wordt weer, dan denk je ook van ik moet nog even zorgen dat alles af is waarschijnlijk.
2: Ja, en alle beregeningen aansluiten, want het schijnt dat weer droog te worden. Maar voorlopig krijgen we vanmiddag weer water, dus echt paniek is het nog lang niet.
0: Nee, precies, zover is het niet. Oké. En voor de duidelijkheid, de kippen en de hanen die je daarbij hoort op de achtergrond, die zijn niet voor niks, toch, daar in de kassa aan het wandelen?
2: Nee, ik heb ze er toen ben ik mee begonnen voor het onkruid. Want het onkruid, dat is een opwerk en dat doen we eigenlijk in de kas.
0: Ja.
2: En buiten wel ook, maar heb ik al eens geprobeerd. Maar dit na een dag vind ik alleen maar kippenveren, want er lopen allemaal vossen hier in de duin.
0: Ja.
2: Ja, die vreten die kippen op, dus dat is een probleem buiten. Dus dat moet ik met de hand, moet ik zelf doen.
0: Ja.
2: En ik heb ook, ik ben er ook achter gekomen dat ik heb vanaf de kerst heb ik nog totaal geen insecten in de kast gehad. Geen chemie gebruikt. Dus die hele kleine luisjes en zo, die pakken ze ook. Dus dat is wel bijkomstig.
0: Dat is super positief. Dat is hartstikke fijn. Dus ze pakken eigenlijk de kleine luisjes en dingetjes, die vreten ze ook allemaal op.
2: Ja, en slakjes vind ik ook niet meer. Dus
0: Wat goed. En ik hoor wel een kraai op de achtergrond die een beetje agressief overkomt. Het geluid wat hij maakt dan.
2: Nou, het zijn een beetje veel hanen. Want ik heb ook af en toe dat er een zit te brudden en dan komen er weer een soort kuikens bij.
0: Ja.
2: En ik heb nu alweer 10 kuikens lopen. Maar er zitten ook veel hanen bij. Dus
0: ja.
2: Ja, die gaan wel eens vechten met elkaar. Dus altijd haantjesgedrag heeft.
0: Ja, zo heet het niet voor niks. Maar dan is het over het algemeen wel handig als je ook een paar hanen kwijtraakt, toch? Om het voorzichtig te brengen.
2: Het klinkt een beetje raar. Ik zet ze buiten, dan mogen die buiten de sneeuwballen wieden.
0: Oh ja, en dan na een tijdje zijn ze op.
2: Dan zijn ze weg, ja. Ik weet niet, dan heb ik toch de natuur die regelt zichzelf, hè.
0: Ja, dan heb je iedereen een beetje geholpen. Maar dan blijven ze ook wel komen natuurlijk, die vossen. Als ze weten dat er van tijd tot tijd een kip klopt klaar staat.
2: Ja. Ik heb ook wel gehoord dat ze gewoon in Heemskerk in het centrum de eenden uit de vijver halen. Dus,
0: Oké. Dan beter op deze manier.
2: Ja, daarom.
0: Ja. Ik kan me herinneren, we spreken elkaar wel vaker natuurlijk, Bert, dat jij ook altijd wel rekening houdt met de veilingen en alle timing die daarbij komt kijken. Moet je nou vandaag ook op een bepaalde tijd klaar zijn ergens?
2: Nou joh, ik heb wat vandaag dan gebost is, dat staat dan klaar en dan bel ik de transporteur en die komt het dan in de loop van de nacht ophalen.
0: Ah ja, oké. Dus dan kun je...
2: Voor 4 uur, 5 uur kan je precies, moet het op de veiling zijn. En dan wordt het ingescand en dan gaat het zo. Op dit moment is het al geveild, zeg ik. Dus het gaat hard.
0: Heb je een goede prijs voor gekregen?
2: Ja, dat ging wel goed, ja. Ik ben wel tevreden. Maar het kost ook wel weer aan alle kanten, want de koelcelmotor is stuk.
0: Oh nee. En dat zijn geen goedkope. Dat is niet zoals je koelkast thuis, hè?
2: Nee, ik dacht dat... hij is al 30 jaar oud, dus... En hij deed nog goed, dus zolang hij doet, is goed.
0: Ja.
2: Maar ik had het al verder laten maken. Dat is 20.000 euro.
0: Oh nee!
2: Die ben ik alweer even kwijt dit jaar.
0: Potverdorie, dan moet je een hoop bloemen voor verkopen.
2: Ja,
0: wil je dat dan terugverdiend
2: moet
0: je hebben.
2: Voor knippen,
0: Hé, potverdorie.
2: Maar dat is het risico van ondernemingen.
0: Ja, en met een beetje mazzel is die weer wat zuiniger dan de nieuwe koeling, dan die van 30 jaar oud.
2: Ja, is goed. Dus is de energie minder gebruikt.
0: Dus scheelt al mooi. Oké. En omdat het wat kouder is de afgelopen tijd, ben je dan ook juist weer aan het bijstoken? Moet je ook weer gas gebruiken of valt dat wel weer
2: mee? Nee, want de zon die staat goed wel wat vaker erop en dan is het gauw weer warm genoeg.
0: Dan is het gauw warm genoeg in de kast.
2: Ja.
0: Goed Bert, ik zal je niet langer van je werk houden. Het is het voorjaar, het is tijd om alles zo snel mogelijk weer naar die veiling te krijgen en een beetje geld te verdienen en de koeling weer terug te verdienen, Bert.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag en je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: halve.
1: Suzanne en Freek met Snelle de Overkant. Ann,
2: ja.
1: Ik heb gisteren binnen huis een piano verhuisd.
2: Oké, ja.
1: Ja, een tijdje geleden kregen we een appje van de schilder met... nou, we hebben dit gedaan en dat gedaan toen we een dagje weg waren. Mm-hmm. En oh ja, de piano staat in de keuken.
2: Ja.
1: Dat is een onhandige piano in de keuken.
2: Hoe verhuis je zo'n ding?
1: Nou, hij stond gelukkig op wieltjes.
2: Oh.
1: Dus dat was hartstikke fijn.
2: Je hoeft hem niet op zo'n hondje.
1: Nou, hij staat dus op een hondje.
2: Oh.
1: Ja, maar dat zijn wieltjes. Ik dacht, ik gebruik niet weer het woord hondje, want dan snap je niemand.
2: Oh ja, ik vind dat leuk altijd. Ja,
1: is ook een leuk woord. Maar zo heet dat inderdaad, wieltjes met een plat ding erbovenop. Dat noem je een hondje. Ik weet ook niet waarom. Maar misschien de helpende hond. Ik heb geen idee. Ding is, we hebben natuurlijk ook de vloeren laten schilderen. Ik woon in een houten huis, dan zijn de vloeren vaak ook van hout. En bij ons ook. En die zijn geschilderd. Maar de verflaag die daarop zit, die blijft natuurlijk... Ja, in het begin is die nog een beetje zacht. Daar wil je nog niet met wieltjes overheen rijden.
2: Heb je dat gedaan?
1: Nou, ik had dus een hele grote plaat hout. En nog wat extra balkjes en dergelijke. En toen heb ik daar overheen gereden. Bijzonder geslaagde actie, al zeg je het zelf. Behalve dan het commentaar van de kinderen... Toen mijn vrouw en ik dit aan het doen waren.
2: Ja.
1: Want ik ben dan blijkbaar niet heel erg leuk in mijn communicatie.
2: Oh nee,
1: en nee,
2: verbaast mij niks.
1: Weet ik. Ik word ook een beetje zenuwachtig, want alles is net geschilderd, hè. Ik ben bang dat we even een hoekje raken of iets dergelijks. Dat wil ik allemaal niet.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan ben ik niet zo'n leuke vent, hoor.
2: Wat heb je gezegd?
1: Ik heb gewoon gezegd, niet bewegen. En dan zei ze, ik doe niks. Dat was een beetje wat er gebeurde. Dus ik heb
2: niet
1: het wel
2: fijn.
1: Gedaan.
2: Hoe heb je het goed gemaakt? Daar gaat het om, hè?
1: Heb ik het goed gemaakt?
2: Ben je niet nog even een patatje gaan halen of zo?
1: Oh, dat was een goed idee geweest.
2: Nee,
1: jongens. Neem ik zo meteen
2: papa is gewoon zenuwachtig.
1: Ja, papa is gewoon een beetje... Maar voor wie moet ik dan een patatje halen? Voor mijn vrouw of voor de kinderen?
2: Allemaal?
1: Nee, maar de kinderen die kunnen toch het heen en weer krijgen. Die waren bij de hand. Ik niet.
2: Jij ook, hoor.
1: Oh ja, ik ook misschien.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
4: Ik ben Aynes en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Eden uit Egmond.
6: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
8: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voor de kooksfabrieken van Tata Steel sluiten. Vrijdag werd bekend dat de omgevingsdienst wil dat ze dichtgaan. Maar de juridische afwikkeling zal nog lang duren, zeggen kenners. Het kabinet gaat gemeenten extra helpen met de opvang van asielzoekers. Er komen speciale teams dat overal in Nederland bestuurders kunnen gaan adviseren en helpen. En Amsterdammers, ja, die rijden nog steeds te hard in de 30 kilometer zones in de stad. Een paar jaar na het invoeren van die snelheidsverlaging vlot het nog steeds niet. Of juist wel dus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
13: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
12: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
14: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
12: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dan je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 4 files hebben we. Eentje op de A7 van Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend net iets meer dan 5 minuten. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen sta je vast tussen Heilo en Uitgeest. Bijna 10 minuten vertraging. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook net iets meer dan 5 minuten. En op de N244 van Alkmaar richting Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk bijna 10 minuten vertraging.
16: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
16: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: De ontbijttafel.
26: Met Pieter Kok.

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Komt weer een klein beetje water aan het eind van de dag. Maar mag de pret niet drukken. Het wordt ooit beter. Het is 19 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, mijn leven is veranderd sinds ik Jan Visser ken.
1: Ja, oh ja.
0: Dat is eigenlijk al, even goed nadenken, 2007 geweest, 19 jaar geleden. Toen werkte ik als technicus hier bij NH. En dat was toen nog in Amsterdam, in de studio. En toen leerde ik Jan Visser al kennen. En toen dacht ik, potverdorie, die man heeft een hele hoop verstand van het weer.
2: Ja.
0: En door zijn ogen kijk ik een beetje tegenwoordig naar de weerberichten die langskomen. En toen stuurde jij, Anne, gisteren opeens een appje.
1: Ja.
0: Met dat je had gekeken in een bepaalde app op je telefoon naar het weer. En ik durf het er niet over te hebben met Jan zometeen. Ik maak me daar de zorgen
1: Waarom?
0: Over.
1: Nou, over welke weer heb ik gebruik?
0: Nou, dat niet zozeer. Maar ik heb daar ook even in gekeken. En ik heb geleerd van Jan dat dit soort apps, die gebruiken alleen maar een soort van modellen. Dus er komt geen mens meer aan te pas. En dat ding gooit maar gewoon erop waarvan die denkt, oh ja, zo ziet het er nu uit.
1: Oh, dat het 31 graden wordt volgende week.
0: 31 graden.
1: 31, ja, dat vond ik ook veel.
0: Volgende week woensdag. En dan zegt Jan sowieso, volgende week woensdag, dan weten we echt niet wat voor weer het wordt. Kun je nooit weten.
1: Nee, klopt. Ik heb wel de Jan Visser rectificatie in mijn hoofd, hoor, als ik dat zie.
0: Nou, daar was ik dus even bang voor.
1: Dat ik dat niet heb?
0: Nou, ik dacht eventjes van, denk jij nu daadwerkelijk dat het 31 graden wordt bij jou?
1: Nou, dat denk ik niet en dat hoop ik ook niet, want daar hou ik niet van. Nee. Ik vind dat veel te heet.
0: Oh ja, je communiceerde erover alsof je het eigenlijk wel lekker vond.
1: Nou, nee, het was weer verbazing.
0: Zal eens even kijken. Ja, potverdorie, het staat er nog steeds.
1: Ja? Volgende week, toch? Niet
0: volgende
1: deze.
0: Week. Woensdag wordt het 's nachts. Nee, volgende week inderdaad, hè, voor de duidelijkheid. Volgende week woensdag 31 graden. Met 's nachts een temperatuur van 17 graden.
2: Oh, mijn hemel.
1: Ja, ik hoop dat Jan nog gaat zeggen, dat is allemaal niet zo, Pieter. Ja. Dat hoop ik. Maar het kan, maar het kan ook wel eens dat Jan Visser dan in één keer heel voorzichtig wordt. Dan denk ik, oh, het gaat echt 31 graden worden.
0: Nou, want ik zie temperaturen eraan komen. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb zo'n klein zwembadje voor in de tuin.
2: Nou, maak er maar een grote van, ja.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Gewoon.
2: En ik bedoel,
1: met dit ga je toch niet opzetten dan volgende week?
2: Nou,
1: voor 3 dagen moet je dat opzetten.
0: Nee, hij staat gewoon het hele jaar. Hè. Als hij staat, staat hij al.
1: Nee, maar dan heb je er nu even 3 dagen lol van.
0: Nee, maar hallo, dan warmt toch gewoon het water op. Het hele idee is dat je dan toch met 30 graden in je zwembad kunt springen. Daar zet je het toch voor neer. Okay. Als ik het nu neerzet, zeg maar, als ik dat gewoon bijvoorbeeld morgenmiddag even doe, dan regent het ook nog een beetje. Ze hebben gratis water erbij. Dat scheelt weer.
2: Spotgoedkoop.
0: Ja.
1: Misschien kun je hem op die krater leggen, dat zwembad.
0: Nee. Je bedoelt dat mijn gras al helemaal gegroeid is en dat je daar niks meer van ziet?
1: Is dat
0: bedoel
1: zo?
0: Je zeker? Ja, het is helemaal keurig netjes weer op mijn gras.
1: Nou, ik was laatst bij jou, ik heb helemaal niet gekeken.
0: Nee, het is je gewoon niet opgevallen omdat het er weer zo keurig netjes uitzag. Maar goed, ik dacht wel een zwembadje opbouwen, maar dat ga ik pas echt doen als ik zo meteen Jan Visser gesproken heb en hij zegt dat het inderdaad warm wordt. Maar tot nu toe geloof ik nog geen reet van.
1: Ik ook niet.

0: Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be Loved By June.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: 7:15 geweest op die vroege dinsdagochtend. Ja, en ook al deden we dit jaar niet mee met het Songfestival, we waren er toch een beetje bij. Tijdens de finale afgelopen zaterdag werd Noord-Holland genoemd tijdens de stemoproep. Ik hoorde dat en ik dacht, wat is nou precies gebeurd? En ik begreep het niet. Het klonk toen ongeveer zo.
3: Uit ons eigen land, natuurlijk. Ja.
4: Thanks to this watch party in Zaandam, Netherlands. Greetings to you from Vienna.
0: Ja, groetjes terug, Zaandam. Ik heb dit gehoord en ik dacht, wat gebeurt? Ik heb teruggespoeld, ik begreep het niet helemaal. Maar onze eigen Anne hier aan tafel, die zei, weet je wat, Piet, ik ga het eens even uitzoeken hoe dat precies allemaal gegaan is. Anne, je bent er bovenop gedoken.
5: Even vragen, ja.
0: Ja, even vragen. Je kunt het ook eigenlijk maar aan één iemand vragen. En dat is natuurlijk Katja Zwart uit Zaandam. Katja, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben elkaar wel eens vaker gesproken. Jij houdt Klopt. Niet zomaar van het Songfestival. Jij bent het Songfestival eigenlijk gewoon.
6: Ik ben helemaal gek op het Songfestival, ja.
0: We hebben dus eventjes zitten kijken van wie zou dat dan in Zaandam geweest kunnen zijn, die hier de aanstichter van was. En dat was jij natuurlijk gewoon zelf, Katja.
6: Dat was ik zelf, ja.
0: Wat leuk zeg. Maar dit was wel een beetje raar. Ineens Zaandam op tv. Hoe is dit precies gegaan? En waar heb ik naar zitten kijken? Wat gebeurde er?
6: Nou ja, je hebt altijd een teken wat wordt gegeven. Normaal gesproken door de presentatoren. Je hebt het start voting now teken en het stop voting now teken. Mensen moeten stemmen. En dat wordt dan een teken voorgegeven. Je kan nu beginnen met stemmen thuis.
0: Ja.
6: Of je moet stoppen met stemmen. En dit jaar wilden ze dat doen vanaf een watch party, zoals ze dat tegenwoordig noemen, thuis.
0: Ja.
6: Over heel Europa. En er werd een oproep geplaatst door de fanclub uit Nederland. En ik ben lid van zijn nieuwsbrief. Dus dat zag ik ergens begin mei van de Oostenrijkse omroep. Zoek mensen die dat heel hard willen roepen met een groep of een stuk of 10 mensen.
0: Ja.
6: Nou, ik denk, weet je wat, ik meld me aan en ik zie wel. En de volgende dag werd ik gebeld door iemand van de Oostenrijkse omroep.
0: Meen je?
6: Ja, kunnen we wat opnemen diezelfde avond?
0: Ja.
6: Dus we hebben een proefopname gemaakt die avond met een paar mensen. En toen de volgende dag kreeg ik er een berichtje van, ja, we willen graag met jullie door, maar je moet iets van 15 mensen verzamelen.
0: Je moet meer mensen om je heen hebben. Ja,
6: dat moet binnen 24 uur.
0: Oh.
6: Dus ik heb mijn hele adresboekje in Zaandam langs gegaan. Ja. Die kon allemaal in mijn huiskamer.
0: Ja.
6: En dan kreeg je aanwijzingen. Dan werd je gebeld door een regisseur. We moesten het opnemen met één telefoon. En de andere telefoon, daarop was de regisseur. Die gaf van instructies.
0: Ja.
6: Nou, dat moest dan een paar keer over. En dan, toen stond het erop.
0: En wie heb je dan uiteindelijk, wie zaten er allemaal bij jou op de bank? Waren dat familieleden of heb je de buren gebeld? Wat heb je gedaan?
6: Familieleden heb ik gebeld, ik heb vrienden gebeld. Die namen weer andere mensen mee. Ja, niet iedereen kon natuurlijk. Dus het moest allemaal snel.
0: Ja.
6: Dus,
0: Het werd daar in de uitzending werd het een beetje verkocht alsof je daadwerkelijk op dat moment zat te kijken met al die mensen. Maar dat is niet helemaal waar, Katja.
6: Nee, dat was niet waar. Ik zat gewoon thuis met mijn vriend en een andere vriend. Zaten we gewoon op de bank te kijken.
0: Dus gewoon van tevoren opgenomen. Ja, ze willen wel dat zoiets goed gaat. Zaandam op de kaart gezet, dat mag duidelijk zijn. Denk je dat het er ook iets mee... Ja, we roepen allemaal altijd heel hard dat het Songfestival zogenaamd niks met politiek te maken zou moeten hebben. Maar denk je niet dat er ook een gedachte achter zat van, ja, we moeten toch ergens Nederland nog kunnen noemen in deze hele uitzending?
6: Dat wist ik. Dat stond ook... Dat heb ik begrepen, want ze wilden Nederland graag voorrang geven in die filmpjes. En dan met name in de finale inderdaad, omdat Nederland niet meedeed. Een soort van symbool vanuit het Songfestival uit.
0: Oh.
6: Want er wordt wel gekeken naar vanuit Nederland. Ja. Ja.
0: En is dat dan die omroep? Is dat dan die omroep die dat uitspreekt, die dat graag wil? Of is het de EBU?
6: Dat moet de EBU zijn natuurlijk, dat kan niet anders. Ja, de EBU die maakt het Songfestival samen met de omroep. de EBU beslist daarover uiteindelijk.
0: Ja, en dat is de European Broadcast Union, om voor de duidelijkheid. Klopt. Zij zijn het Songfestival dan daadwerkelijk echt, want zij organiseren de hele tent. Ja. Maar die hebben dus een oproep ook heel specifiek bij de Nederlandse fanclub gedaan. Het is niet zo dat ze dat wereldwijd gedaan hebben van wie heeft de zin om dit op te nemen.
6: Ze hebben het wel bij alle fanclubs gedaan, maar ik heb begrepen dat ze heel graag Nederland voorrang wilden geven hierin.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Zaandam spreken ze trouwens wel best wel netjes uit, viel mij op, deze presentatoren uit Oostenrijk. Hoe is dat gegaan?
6: Pietje, of even weg. Verstond je niet.
0: Ja. Dat de presentatoren het woord Zaandam zo keurig netjes uitspreken. En heb jij dan al wat mee te schaften gehad dan?
6: Ja. Ik kreeg een berichtje van de regisseurs van hoe Zaandam, wat is dat? Want ik had gezegd dat ligt vlak bij Amsterdam. Oh, moeten we een Amsterdam zeggen?
0: Nee, zei je toen, Katja. Heel goed.
6: Nee. Dat is een aparte stad, zei ik zo. En hoe spreken we dat dan uit? Dus dat heb ik dan moeten opschrijven. En ja, kan je dat ook in een voicebericht van even sturen? Dat we het goed uitspreken.
0: Oh, echt? Dus jij hebt Zaandam. Zaandam.
6: Ja, Zaandam. Heel langzaam. Ja, precies. Maar het is keurig. Ik kreeg nog een berichtje of het goed was uitgesproken.
0: Nou,
6: jeetje. Ik heb het perfect gedaan.
0: Je bent wel eigenlijk, terwijl het eerder opgenomen was, dichterbij dan ooit gekomen bij het Songfestival, toch? Je zat gewoon zelf in eigenlijk. Katja.
6: Ja, en wat ik leuk vind is dat ik met mijn moeder erin zat.
0: Ach.
6: Want daar heb ik altijd samen mee gekeken vroeger.
0: Ja.
6: En die heeft me de liefde voor het Songfestival al bijgebracht. Heeft ze nu een beetje spijt van, maar... Dat vond ik wel erg leuk.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Heb je daar dan ook, behalve dan van je moeder, veel reacties op gekregen? Zijn er nou mensen die dit dan zien en denken, hé, dat is Katja? Of,
6: Ja, het waren maar 2 seconden.
0: 2 volle seconden, ja.
6: Ja, als je met je vingers had, met je ogen had geknipperd, dan had je het niet gemist. Maar er waren wel mensen die het gezien hebben. Dus op het moment dat het net geweest was, begon die app in één keer, die WhatsApp helemaal...
0: Oh, echt?
6: Dat is een dolle. Ja, er kwamen allemaal mensen binnen. Ik heb je gezien.
0: Ach, wat leuk.
6: Heel erg lief, ja.
0: Is het nou dat je zegt volgend jaar weer en ik wil me... bel mij maar, jongens, want ik kan nog wel eens een filmpje maken van het een of het ander.
6: Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik vond dit wel goed zo.
0: Ja,
6: het was niet lang genoeg ook dat mensen op straat... Die hebben het allemaal niet opgemerkt, gelukkig.
0: Nee, dus dat is natuurlijk zo. En Zaandam gewoon weer op de kaart gezet. Altijd een goed idee.
6: Toch leuk dat het in het Songfestival zat.
0: Nee,
6: ja.
0: Absoluut. Dat is je gewoon gelukt. Tegelijkertijd zit ik nog te denken van... want ik kan me herinneren, jij gaat heel graag wel naar repetities... en dan niet naar de officiële show. Hoe is dit jaar gegaan? Ben je dan daadwerkelijk ook nog naar Oostenrijk afgereisd?
6: Zeker. Oh, ja? Ja, daarom ben ik ook zo schor.
0: Oh, heb je weer staan blaren?
6: Nee, ik heb met heel veel mede-fans ook staan. Je staat gewoon de hele dag praten over jurken en valse noten. En,
0: ja, die waren er ook weer genoeg. Ja.
6: En wie wordt er nummer 1, weet je wel? Dus dat, je praat de godganse dag. Dus
0: heb je hem goed voorspeld trouwens, de nummer 1? Daar zag je het aankomen, Bulgarije?
6: Nee, nou, niemand zag het
0: niemand,
6: aankomen,
0: toch?
6: Geloof ik. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, ik dacht wel toen ik het gezien had, oh, dit wordt top 5, maar niet de eerste 3, zeg maar. Ik dacht, 3, 4, 5, zo.
0: Goed, ja. Zaandam staat op de kaart, mede dankzij jou. En interessant dat het toch ook het Songfestival geweest is. Dat heeft gedacht, we willen toch Nederland ook noemen waar het kan. En nou ja, dat heb je wel goed gedaan, Katja. Daar mogen we je dankbaar voor zijn.
6: Oh, nou ja. Zo vermoeid was het ook weer niet.
0: Nee, dat is ook weer zo. Nee. Dan nog laatste vraag. Gokje, doen we volgend jaar weer mee als Nederland met Songfestival?
6: Ik denk nog niet.
0: Oké.
6: Nee, ik denk van niet.
0: Schrijven we bij deze op. Dankjewel. Songfestival fan Katja Zwart uit Zaandam. Zij heeft dus Zaandam op de kaart gezet tijdens de finale van het Songfestival in Wenen van afgelopen weekend.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
12: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
13: Ik ben Rob uit Heilo.
14: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
15: Ik ben André uit Denburg op Texel.
16: Thuis in heel
17: Het is 7:30 in Naardenbos, is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De kooksfabrieken van Tata Steel blijven waarschijnlijk nog jaren open. De Omgevingsdienst, dat werd voor het weekend bekend, wil de twee fabrieken sluiten vanwege de schadelijke uitstoot. Maar de juridische afwikkeling zal nog jaren duren, zeggen kenners. De Omgevingsdienst moet het besluit nog onderbouwen en Tata mag nog een alternatieve zienswijze presenteren. Een proces dat waarschijnlijk jaren duurt. Tata Steel heeft altijd volgehouden dat die kooksfabrieken van essentieel belang zijn voor het bedrijf. Als die sluiten, zullen ze de kooks op de wereldmarkt moeten inkopen, zeggen ze. De politie heeft gisteravond 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan, zeggen ze. De bezetting begon gistermiddag met een pro-Palestina-protest, waarbij enkele tientallen demonstranten de VU opriepen om samenwerking en banden met Israëlische instellingen te verbreken. Een deel van de demonstranten ging uiteindelijk de twee gebouwen binnen. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Uiteindelijk moest de ME er aan te pas komen om de demonstratie te beëindigen. Het kabinet gaat gemeenten beter helpen met het opvangen van asielzoekers. Dat is de uitkomst van een overleg gisteren in Den Haag. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten rond AZC's, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jetten.
19: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
18: Ja, vliegende teams dus. Een soort vliegende kiep met experts. Maar hoe die gaan werken, dat is nog niet duidelijk. De eerste dag van de Loosdrechtse avondvierdaagse gisteren intussen, die is wel rustig verlopen. Er was even angst dat die gekaapt zou worden door het anti-AZC-protest. Maar het is allemaal rustig verlopen. De route werd wel omgelegd om een groepje demonstranten te ontwijken.
13: Ja, het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
16: Dat begrijp ik wel, ja. Ik moest er gisteren ook langs fietsen om naar de hockey te gaan. Ik dacht, ik fiets toch even om, want je wilt toch het risico niet onnodig opzoeken. En zeker niet met jonge kinderen.
18: Maar goed, het is dus allemaal rustig verlopen. En volgens de organisatie gaat de avondvierdaagse de komende dagen ook gewoon nog door. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip over een fatale schietpartij bij een tankstation op de A1 bij Muiden. Dat gebeurde allemaal eind maart, zondagavond 29 maart om precies te zijn. 37-jarige man uit Huizen raakte zwaar gewond nadat hij beschoten was bij de pomp. Hij overleed korte tijd daarna. De verdachte daarvan, van die schietpartij, is een 23-jarige man uit de omgeving van Diemen en Amsterdam. En de politie looft dus nu 10.000 euro uit. Als je weet waar die is. Ja, we moeten het nog even hebben over het WK-voetbal. Want we moeten de Oranjekoorts nog een beetje aanwakkeren. Hè, met minder dan 4 weken te gaan voordat het toernooi begint. Nou, de Oranje Fanclub, die is intussen wel al aangekomen in Amerika. Want daar wordt gevoetbald. En dat is ook de Amerikaanse televisie niet ontgaan, dat we er zijn. We hebben namelijk een enorme oranje dubbeldekker bij ons.
20: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
18: Ja, we zijn gezien.
21: Wauw.
18: Ja,
21: begon ze door de gang. Yeah, it's the center of attention. Jeetje, potverdorie. Dus wij noemen dat gewoon de plek waar het bier te halen is. Maar ja, goed,
18: de pap. Nou, het is natuurlijk leuk. En er wordt natuurlijk weer van left to right gejumpt.
21: Van links naar rechts. Van links naar rechts.
18: Zijn ze allemaal niet gewend. Dus we gaan daar wel een beetje opvallen, denk ik.
21: Ik moet je wel even eerlijk bekennen dat toen jij zei wanneer het WK daadwerkelijk begint, toen dacht ik wel, oh, dat is veel dichterbij dan ik dacht. Nee, ik zit daar helemaal zo ver, ben ik echt nog niet.
18: Nee.
21: Maar we weten nog helemaal niet wat de selectie wordt.
18: Nee.
21: Er wordt nog de hele tijd over gebakkeleid en gesteggeld.
18: Bijna is dat. Ja, bijna. We weten alleen dat Joey Veerman niet meegaat.
21: Nee.
20: Inderdaad.
21: Dat is heel lelijk gegaan, hè?
18: Ja.
21: Ja, Koeman heeft ergens een keer gezegd, het is niet helemaal mijn karakter, zeg maar, deze jongen. En toen heeft Joey Veerman gezegd, ja, potverdorie, krijgen we nou. Kijk, als je mij niet goed genoeg vindt, Allah. Maar zeg niet dat ik niet juist het karakter heb, want ik wil gewoon winnen.
18: Ja.
21: En Ronald Koeman heeft op zijn beurt daarna weer gezegd, nou, nu zijn we er wel uit, toch?
18: Ja, het is allemaal wel geregeld. Ja, misschien is er nog een plekje over in de dubbeldekker.
21: Ja, dat is ook leuk. Dat is misschien nog wel leuker eigenlijk.
18: Dat is zo heel lekker met Joey. Nou, ik heb een paar kampioensfeestjes van PSV op televisie gezien.
21: Joey Veerman staat niet achteraan.
18: Nee hoor, daar kan je er prima bij hebben. Dus lijkt me gezellig. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
21: Dankjewel Frankie. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.

0: mee. En de wind waait meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit het zuiden. Komende nacht valt er af en toe regen en morgen komen er nog enkele buien voor. Maar in de middag dan wordt het geleidelijk van het westen uit wat droger. Een temperatuur dan in het zuiden van de provincie zo'n 17 tot 18 graden... en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Gisteren hadden we trouwens nog felle buien in de provincie. Onverwacht fel, zeker in West-Friesland, omgeving van Hoorn... met nog een blikseminslag in Zwaag.
1: Oh, meen je?
0: Flink wat hagel ook in Hoorn, waar 15 mm viel. Dus dat ging er wel eventjes flink aan toe. Ja? En in de kustgebieden bleef het droog met geregeld zon.
1: Ik wou zeggen, want daar heb ik in West-Zaan geen last van gehad. Daar hebben we een prima middagje gehad wat dat betreft.
0: Ja, ja.
1: Wonderlijk, hè, die verschillen in de provincie.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dan moet ik je nog even iets eerlijk bekennen. Eigenlijk moet ik gewoon een andere schuld geven, want die zat te appen in de appgroep.
2: Ja, sorry Jan.
1: Dat zij in de weer-appje gezien had dat volgende week woensdag 30 graden wordt. En toen zei ik, ho, stop, hier moeten we het niet over hebben, want dan wordt Jan boos.
0: Nou, boos.
1: Teleurgesteld.
0: Nee hoor, we gaan een zomerse periode tegemoet, waarbij die begint vanaf vrijdag. Dat is donderdag is trouwens ook al prachtig weer. Maar vanaf vrijdag zien we de temperatuur al oplopen richting, zeker in het binnenland, richting 25 graden. En er zal wel wat bij komen. En op de lange termijn, ja, het kan inderdaad behoorlijk warm zijn volgende week. Maar dat hangt een klein beetje af van de exacte positie van het hoge drukgebied. Dus als het hoge drukgebied dusdanig ligt dat de stroming uit het noorden komt, dan is de temperatuur wat lager. Maar al met al, ja, gaat mij gewoon ronduit voor zomer. Dat kunnen we rustig stellen.
1: Anne, ik hoor hem geen nee zeggen op dit moment.
2: Ik ook niet,
1: Ik ben
2: Jan.
1: Onder de indruk. Nee. Jan, we gaan zo meteen daar eens even verder over praten, goed?
0: Ja, dat is goed.
1: Tot straks.
0: Tot straks.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Staat het ergens vast in Noord-Holland?
2: Ja, zeker. 5 files hebben we. En even kijken, je krijgt de allerlangste. Die staat op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel sta je 10 minuten vast.

0: Cornon Blondes. For a destination. Met What's Up.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
0: Dingen met Dario.
4: Het is precies al een tijdje 7:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. Dit is de vraag van vandaag.
5: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover.
4: Maar, hè?
5: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover.
4: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover. Ja, ondanks dat het zo klein was, denk ik. 088-850-5152, dat is het nummer dat je moet bellen om erachter te komen of je het goed hebt. En is dat het geval, kom je in de uitzending, dan zijn de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk, helemaal voor jou.
5: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover.
4: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover. Je hoeft alleen maar even te bellen met 088-850-5152... om erachter te komen of je het goed hebt. En heb je het goed, dan zijn die kaarten lekker voor jou. Zou toch leuk zijn, hè?
5: Het is een klein muziekinstrument, maar Nico Haak zong erover.
4: Ja, ik zie dat ook weer mensen proberen te bellen via WhatsApp. Helaas, dagelijks kost. Snap ik ook wel, hè, want het is wel geïntegreerd inmiddels in het gebruik. Maar daar kan ik toch echt niet opnemen. Dus doe mij een lol en pak gewoon die telefoon met 088-850-5152... om te kijken of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, goedemorgen Pieter met Fred uit de Muiden.
4: Fred uit de Muiden, wat denk je dat het antwoord is?
6: Een pianootje.
4: Een pianootje, eens even kijken. Oh, is niet goed, Fred.
6: Ah, jammer.
4: Andere bedoelt hij. Volgende keer beter.
6: Oké, dankjewel. Mazzel. Pieter. Doei.
4: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Jannie.
4: Dag Jannie, vertel eens.
7: Ik denk een ukulele.
4: Je denkt een ukulele, eens even kijken.
5: De ukulele.
4: Jannie, dat is helemaal goed.
7: Geweldig.
4: Nou, wat leuk zeg. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
4: Even een klein stukje dan van Nico Haak, hè, want daar heeft het er toch echt over gehad, hoor. Zing je mee, Jannie? Zing je mee?
7: Nou, als ik het kan, dan doe ik het, ja.
8: Wij spelen zo graag, graag.
7: Op de ukulele.
4: Het is inderdaad op de gillen. Jij wist het. En Jannie, dat betekent dat de kaarten helemaal voor jou zijn, hoor. Gefeliciteerd.
7: Dank je wel.
4: Nou, twee kaarten. Grote vraag is, wie ga jij meenemen?
7: Ik denk een vriend of zo.
4: Ach, wat gezellig. Ik wens je er veel plezier mee.
7: Dankjewel.
4: Dag, Jannie.

0: America met a horse with no name.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Nou, hij heeft zeker wel een naam en die is Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Vanuit Amsterdam straks, nu ook al. Want we gaan het hebben over de penose. De penose.
0: De penose?
3: Ja, de penose. Ja, dan moet je natuurlijk in Amsterdam zijn. En Roy Dames, een bekende documentairemaker, filmmaker. Ja, die is eigenlijk bijna 40 jaar bezig geweest om een prachtige film te maken over, nou ja, de Wallen. En wat daar allemaal bij kwam kijken, nou, dan heb je het natuurlijk over de penose. Ik ga straks een prachtige wandeling met hem maken door Amsterdam. Het hart van Amsterdam, zo heet de nieuwe film die donderdag uitkomt. En ja, ik ga van zo'n voorproefje nemen op die film. Waar is die geweest? Met wie heeft hij gesproken? Ja, wat heeft hij allemaal gezien in al die jaren?
0: En wat gebeurde er dan in die tijd inderdaad?
3: Ja, het lijkt me best een spannende tijd trouwens hoor.
0: Ja. Aan de andere kant was het ook gewoon een beetje gore troep, toch?
3: Ja, dat
0: was het. In de jaren 80 en zo, was het toch gewoon een beetje...
3: En zeker die Wallen, al de mensen die daar woonden, die beschermden elkaar, die deelden alles met elkaar. Maar als je naar buiten kwam, als je van buiten keken ze echt op je neer. Werd je gepest ook als kind als je vanuit die buurt kwam, hè?
0: Oh, echt?
3: Het is, zeker. Nou. Dus het is, er zit een interessante wereld achter.
0: Genoeg om het over te hebben, zometeen horen we jou. Dankjewel, Sjoerd.
2: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
4: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
5: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
2: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
4: Carnival.

0: elke zaterdag. Tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5 hier op de radio.
1: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Kan niet wachten.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is? Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit Huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hof.
14: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
15: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Hier zal ik maar wonen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voor de koksfabrieken van Tata Steel kunnen sluiten. Voor dit weekend werd bekend dat de omgevingsdienst wil dat ze dichtgaan, maar de juridische afwikkeling zal lang duren, zeggen kenners. De eerste dag van de avond, vierdaagse in Loosdrecht, is gisteravond rustig verlopen. Vooraf was de organisatie misschien bang dat het wandelevenement gekaapt zou worden door het anti-AZC-protest daar. Maar dat is niet gebeurd. En Amsterdammers die rijden nog steeds te hard in de 30-kilometer-zones in de stad. Volgens wetenschappers komt dat omdat de gemeente vaak de wegen niet aanpast en dan voelen ze nog als 50 wegen. Nou, hoe dat zit hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
19: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
18: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
2: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
18: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 3 files hebben we. Eentje op de A7 Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, net iets meer dan 5 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk, 5 minuten vertraging. En op de N9 van Alkmaar richting Den Helder sta je vast tussen Schorrel en Petten. 10 minuten komt door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Vrachtwagen heeft een lekke band en je wordt via de parallelweg geleid. De borden moet je volgen. U82 duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur vanochtend.
21: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
22: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
24: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: kippensoep.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Mark Dynamic met de kapitein.
1: Deel 2.
0: Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En dat is volkomen terecht, want dit is hem. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege dinsdagochtend. Het is nu nog redelijk knap weer. Geniet er maar van, er komt wat water aan. Daarna, jongens, daarna, potverdorie. Jan heeft dat nog niet eens ontkracht. Gaat hij misschien zo meteen nog wat doen. Gaan we het hebben over potentieel zomersweer dat eraan komt. Het is 19 mei, je hoort Anna al giechelen. Ze doet redactie, productie en vrolijkheid. En dat doet ze met verve. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: En dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, ik sta laatst minding my own business. Lekker in de kroeg in het dorp, want we hebben weer een kroeg.
2: Hé, wat goed van jou.
0: Ja, hartstikke gezellig. En ik raak daar met iemand aan de praat. En een leuk gesprek over van alles en nog wat. Over het dorp Westzaan waar ik woon. Een prachtig leuk dorp. En gezellig. Geanimeerd gesprek, zou ik willen zeggen. Een geanimeerd gesprek hebben wij samen.
2: Gewoon een leuk gesprek.
0: En wat gebeurt er? Hij zegt na een tijdje, we hebben het over zijn werk. Hij vertelt dat hij een metaalbewerker is. Hij is aan het lassen en dat soort dingen.
2: Ja.
0: En hij is op dat moment een hele mooie trap aan het maken. Vertelt daar verhalen over. Het is heel moeilijk, hè? Überhaupt, een trap maken is ontzettend moeilijk.
2: Ja.
0: En als je dat dan met metaal moet doen, niet te doen.
2: Nee.
0: Echt dramatisch.
2: Maar is dit zo'n spiraaltrap?
0: Spiraaltrap.
2: Zo'n brandtrap.
0: Was inderdaad een spiraaltrap.
3: Een tol-trap heet dat gewoon.
2: Oh,
3: jongens.
2: Sorry. Heet dat zo?
3: Ja, spiraaltrap is. Ja, ik weet
2: niet. Je snapt wat ik bedoel, toch?
0: Anyways,
3: DNA-trap.
0: Het was gewoon een ingewikkeld ding. Hij moest ook in de muur verwerkt worden. Prachtig allemaal. Hij heeft wat foto's laten zien. Ik was onder de indruk. Zei hij na een tijdje, mag ik eigenlijk vragen, wat doe jij voor werk? Heel niks. Hij vroeg het heel netjes.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, tuurlijk, weet je wel. Alle ruimte voor wil ik heus wel vertellen. Ik vind mijn werk best wel leuk, dus nee, heb ik geen moeite mee. Dus ik begin te vertellen over, ja, ik maak een radioprogramma. Oh ja, en waar doe je dat dan? Ik zei, ik doe dat bij NH. We noemen het vroeger even in het Radio Noord-Holland. Ah, dat ken ik wel, zegt hij. Dat staat bij ons altijd aan. Dat luister ik elke dag.
2: Oh, gezellig.
0: Ik zeg, ik maak het ochtendprogramma tussen 6 en 10.
2: Mm-hmm.
0: En hij zegt, en we hadden elkaar al aan elkaar voorgesteld. Ik heette namelijk Pieter. En hij ook.
2: Schept een band.
0: Dus dat onthoud ik dan wel op zich. En hij zegt, nee, maar is, ik zeg, heb je wel eens van Anne gehoord? Ja, Anne ken ik wel.
2: Echt? Wat leuk.
0: Ik
2: hallo.
0: Zeg, en Frank? Ja, Frankie. Ja, natuurlijk ken ik Frankie. Maar mij kende hij niet. Hij had geen idee. Het kwam ook niet meer tijdens het gesprek. Is er niet zo dat hij zei, oh, ben jij dan? Nee, niks. Oh, niks. Frankie, Anne, prima.
3: Was het wel.
0: Pieter, geen idee.
2: Ik kan morgen thuis blijven.
0: Ja, dus ik wens jullie veel succes. Ik ga lekker ervan door. Ik kom er wel uit. Oh. Kijk, knorretje.
2: Ja, sorry.
0: Dat kan normaal. Zometeen met Thomas Jak het over Tata Steel hebben.

0: Wat is er aan?
1: Niks, ik was aan het meezingen. Hoezo?
0: The Beach Boys. ik weet nog wel een interessant feitje over de Beach Boys.
1: Oh ja, vertel.
0: Nou ja, kijk, als je nu een band zou oprichten die de Beach Boys heet, dan weet je wel ongeveer wat je krijgt.
1: Ja.
0: Dat was vroeger niet.
1: Surfende gasten bedoel
0: je? Dat waren wel surfende gasten, maar lelijk. Ze waren dus heel lelijk.
1: Ze konden toch ook echt niet surfen?
0: En ze konden ook niet zingen. Nee, wel, ze konden dus prachtig zingen. Ze konden prachtig zingen. En nog steeds...
1: Nee, surfen. Ze konden toch niet surfen?
0: Konden ze echt niet surfen?
1: Nee, volgens mij kon er één surfen of zo.
0: Nou, dat is op zich. De Beach Boy is het dan. Ja. Of, nou ja, ze heten ook niet de Surfer Boys, hè?
1: Nee,
0: ze waren
1: surfen.
0: Gewoon op het strand. En waren daar dan vrij lelijk.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Goed, serieuze zaken. Want er is nieuws uit IJmuiden. De koksfabrieken van Tata Steel, die blijven nog wel een paar jaar open. Vrijdag werd bekend dat de Omgevingsdienst de twee fabrieken wil gaan sluiten vanwege de schadelijke uitstoot voor mens en milieu. Maar dat duurt dus nog wel eventjes. Gaan we het over hebben met onze verslaggever Thomas Jack. Thomas, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
0: Waarom gaat dat nou zo lang duren? Hoe zit het nou precies? We hebben het, hoe vaak, Thomas, eventjes. Hoe vaak hebben wij het hier al wel niet over gehad?
4: Nou, ik heb wel een beetje het gevoel dat ik een vaste rubriek heb bij jullie in de ochtend.
0: Nou,
4: dus ja.
0: Bijna wel. En daarbij gaat het altijd over die kooksfabrieken. En zonder gekkigheid, ik maak dit programma bijna 6 jaar.
4: Ja.
0: En er wordt hier heel vaak over gesteggeld. En ik heb het idee dat het enige waar we in verzand zijn, dat een soort van juridische termen zijn. Want nu is de omgevingsvergunning, die nooit deugde volgens mij op dat vlak. Want daar werd altijd wel over gesteggeld. Daar hebben ze nu van gezegd van, nee, nu is het echt klaar.
4: Ja, ja.
0: Maar dan gaat die toch weer niet dicht.
4: Nou ja, hij gaat wel dicht. Ik zal je zeggen hoe het zit. Het plan is nu inderdaad naar Tata Steel gegaan. De Omgevingsdienst heeft gezegd, het is inderdaad zo vervuilend. En er zijn al zoveel boetes geweest. En het sleept al zo lang voort. Het is klaar met de boetes. We gaan die kooksfabrieken gewoon sluiten. Maar dat plan moet wel een beetje zorgvuldig opgesteld worden. Dus dat komt pas over... Nou ja, ik sprak de Omgevingsdienst en die zei, dat is niet morgen, dat is niet over een half jaar. Dus daar leid ik uit op, of dat maak ik uit op november op z'n vroegst. Dan zullen ze een datum gaan noemen. Maar we leven natuurlijk in Nederland, waar je allerlei bezwaars en beroepsprocedures hebt. En dat is natuurlijk ook goed. Maar die zijn er wel. Dus Tata Steel heeft daarna nog de kans om in bezwaar, beroep en hoger beroep te gaan tegen die plannen. En ik heb eerder dit jaar wel eens met de directeur van Tata Steel gesproken, Hans van den Berg. En die heeft gezegd van ja, die kooksfabrieken die zijn nog een paar jaar, tot 2029 hebben ze nog sowieso eentje nodig. Daarna willen ze ook nieuwe fabrieken bouwen waarbij die kooksfabrieken niet meer nodig zijn. Dus wat heel waarschijnlijk is, hij heeft ook gezegd, wij gaan dat aanvechten. En die 3 jaar, tussen 2026 en 2029, als die kooksfabriek overbodig is, die kunnen ze, als ze gewoon blijven aanvechten in beroep gaan, misschien wel dan even over de streep trekken, zeg maar. En nou ja, de verwachting is ook wel dat gaat gebeuren.
0: Dus het is het overbruggen eigenlijk van de periode totdat ze ze niet meer nodig hebben.
4: Precies, precies. Ja. Ja.
0: Zou je nou nu kunnen zien deze situatie politiek als een soort van overwinning voor de Omgevingsdienst, waarbij ze zeggen van ja, we hebben hen echt gedwongen om nu eerder eigenlijk aan de bak te gaan met de vervanging van die kooksfabriek dan ze normaal gesproken zelf gedaan zouden hebben? Of is dit eigenlijk gewoon altijd al het plan van Tata geweest?
4: Ik weet niet of dit het plan van Tata is sowieso om die kooksfabrieken, die ook verouderd zijn en helaas af en toe ook giftige stoffen uitstoten, om die nog eventjes, zoals ik net zei, over de streep te zetten, totdat ze een nieuwe fabriek hebben waarbij die kooksfabrieken niet meer nodig zijn. Maar bij die ene fabriek duurt dat nog dus tot 2029, maar er is nog een kooksfabriek en die moet nog tot 2035 open blijven.
0: Oh.
4: Dat is wel een iets ander verhaal. Die zal ook wel echt eerder gaan sluiten dan 2035. En dat is wel een probleem dat Tata Steel zou moeten oplossen. En is dat een politieke overwinning? Dat zou ik ook niet zo willen beschrijven. Misschien zien sommige partijen dat wel, maar de Omgevingsdienst is gewoon de toezichthouder van Tata Steel. En die hebben al heel vaak boetes gegeven. En
0: echt
4: nu
0: miljoen,
4: zijn ze overgegaan. Echt, en meer dan 20 miljoen voor die kooksfabrieken. Ja, in de afgelopen jaren.
0: Ongelooflijk. Voor de duidelijkheid, die kooksfabrieken, want ik heb het nog nooit helemaal begrepen, maar die zijn nodig om dan daarna... Je maakt van steenkool kooks, toch? Was dat het niet?
4: Ja, klopt.
0: En daarmee
4: klopt,
0: kun je het staal weer. Want dat is een soort zuiverdere vorm van... heb ik het dan goed? Van steenkool?
4: Dat is het precies inderdaad. Dus koks, kolen gaan naar die kooksfabriek. Die worden verhit. Dan wordt het gezuiverd. Nou ja, alle giftige stoffen gaan er dus uit. Die komen naar buiten.
0: Die krijgen lekker, ja. Die krijgen de Beach Boys op hun dak daar op het strand.
4: Die krijgen precies. En daardoor zien ze er zo uit zoals jij net beschreef. maar inderdaad, en dan gaan die ijzererts de hoogoven in met de kolen om die oven dus zo hoog op te stoken. En in die hitte wordt dan ijzer gemaakt. Ja.
0: Ja. Ja. Goed, maar eventjes kort en goed. Het betekent dus, eigenlijk moeten we er rekening mee houden dat er de komende tijd nog heel veel procedures gaan plaatsvinden. Die ook weer heel erg veel geld kosten voor alle partijen. Ook voor de omgevingsdienst natuurlijk, die dit allemaal moet doen. Ja. Dan uiteindelijk volgt sluiting. Zou er niet een soort van spoedsituatie kunnen ontstaan waarbij wordt gezegd van nou, hier hebben we nu lang genoeg over gedaan. Een rechter die bijvoorbeeld zegt van het is nu wel even klaar. De boel moet eerder dicht.
4: Dat zou kunnen. Dat zou absoluut kunnen. Dat er inderdaad politiek gezien wat gebeurt, waardoor deze zaak toch wat voorrang krijgt, omdat het een groot maatschappelijk belang heeft. Dat zou kunnen gebeuren, maar voorlopig kan ik daar niks over zeggen.
0: Oké, dan het definitieve besluit, want dat moet natuurlijk wel na een tijdje op tafel liggen. Is daar iets over te zeggen? Wanneer is dat te verwachten allemaal?
4: Ja, dat zal dus nog zeker wel een half jaar duren, zei de omgevingsdienst. Want eigenlijk was dit nog helemaal niet naar buiten gekomen. Die brief is vorige maand al opgesteld. Daar heeft niemand met een woord over gesproken. Totdat het moederbedrijf in India in zijn jaarverslag heeft gezegd van hier is toch wel een probleempje. Want die kookstudieken zullen dichtgaan. En toen is iedereen naar buiten gekomen. En dat zal nog wel een half jaartje duren.
0: Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. En je houdt dat gelukkig allemaal voor ons in de gaten. Dankjewel verslaggever Thomas Jak over die sluiting van de kooksfabrieken van Tata Steel. Die dus nog wel even uitblijft.

Jenna Spyro met Material Lover. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Het is 6:06. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Maar dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. Eens even kijken of die zomer er echt aankomt. Het lijkt er wel op. En in het nieuws hoor je ons verslaggever Eline Boshuizen vanaf Schiphol over de drukte daar. Zometeen.

0: praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
12: Hoi, ik ben René uit Wormer.
13: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30 en Boekelmeer is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Reizigers moeten ook vandaag weer rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven daar met een nieuwe opzet voor de beveiliging. Dat leidt tot grote problemen bij het personeel en daardoor lopen die wachttijden dus fors op. Ik praat erover verder met verslaggever Eline Bolshuizen. Eline, goedemorgen. Jij bent op Schiphol. Is het al druk daar?
17: Goedemorgen. Druk zou ik het niet willen noemen. Bedrijvig wel. Het is eigenlijk ja, business as usual, omschrijft Schiphol het zelf. Zeg ja, het is druk, maar dat is eigenlijk wel normaal. Het is overigens geen garantie natuurlijk voor de rest van de dag, want beveiligers zijn heel erg ontevreden. Jullie hebben het vast meegekregen. Gisteren stonden er intens lange rijen bij de beveiliging. Hè. Dus voordat je achter de security terechtkomt bij de gates, daar stonden dus hele lange rijen van. Ja, soms hebben mensen wel een uur staan wachten. En dat kwam omdat het de eerste dag was dat er over werd gegaan van 5 naar 3 bedrijven. Met allemaal dezelfde beveiligers. Maar die beveiligers kwamen dus allemaal voor een ander bedrijf te werken. En er was nogal wat onvrede.
18: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
16: Ja, een boze beveiliger dus. Hoe kan het nou zo ontstaan? En wat gaan ze daaraan doen op Schiphol?
17: Ja, de beveiligers hebben zich gisteren dus massaal ziek gemeld. En daarnaast waren er ook overgangsproblemen, opstartproblemen kun je eigenlijk wel zeggen. Want ja, al die mensen kwamen dus voor nieuwe bedrijven te werken. Moesten opeens een nieuwe pas, nieuwe kleding. Nou, sommige beveiligers hebben bijvoorbeeld nog geen kleding. Dus die staan vandaag gewoon in spijkerbroek te werken. Ze hebben ook gezegd, Schiphol heeft gezegd, ja, liever dat jullie wel werken en dat jullie gewoon komen dan dat we weer minder mensen hebben. Dus ja, Schiphol heeft vandaag, zeggen ze, genoeg mensen. Of dat echt het geval is, want ja, ziek melden, dat kun je natuurlijk, dat weet je misschien nog niet. Hè? Dus ik zou ook willen zeggen tegen reizigers, hou er rekening mee dat die er wel zijn. Want ja, het kan zomaar weer gebeuren.
16: Ja, het is nu nog niet het drukste moment daar op Schiphol, denk ik. Hè? Dat is over, pas over, nou ja, laten we zeggen, anderhalf uur zo'n beetje, zeg ik dat goed?
17: Ja, nee, weet je, het wisselt per dag. Soms kan het in de ochtend ook al heel druk zijn. Echt dan heel vroeg in de ochtend. Dat is vandaag niet geweest. Maar inderdaad, er zijn verschillende piekmomenten op de dagen. En ja, dus dat zijn momenten waarop het dan even wat drukker is. En de rijen dan ook even wat dikker worden. Ja, en als er dan niet genoeg beveiligers zijn, dan kan het natuurlijk al snel weer vervelend worden.
16: Jij houdt het in de gaten voor ons daar op Schiphol. Verslaggever Eline Boshuizen was dat over de lange wachtrijen. En ja, ook vandaag wordt er weer veel vertraging verwacht voor de security daar. Het kabinet gaat gemeenten extra helpen met asielkwesties. De gemeenten zijn er nu zelf verantwoordelijk voor, maar hebben vaak de expertise niet om opvang en communicatie daarover goed te doen. Een speciaal team van experts gaat de gemeenten nu helpen. Die vraag was er omdat er bijvoorbeeld in Loosdrecht al weken onrust is, ook vanwege een asielopvang daar. Drie Friese verdachten van de moord op de 18-jarige Freek Posma uit Alkmaar moeten volgens het Openbaar Ministerie langer vastzitten. De rechtbank beslist vandaag of ze in voorarrest blijven. Posma werd eind 2023 doodgeschoten bij een huis in Alkmaar, vermoedelijk na een conflict over drugs. Posma zou een partij drugs van de verdachte hebben gestolen, die toen naar Alkmaar zouden zijn gekomen om verhaal en die drugs terug te halen. Nou, een klassieke drugsruzie dus. In totaal zijn er 7 verdachten die bij de dood van Posma betrokken zouden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt volgend jaar verwacht. Amsterdammers rijden nog steeds te hard in de 30 kilometer zones in de stad. Volgens wetenschappers komt dat vaak omdat de gemeente de wegen niet overal heeft aangepast. Dan voelen ze nog als 50 wegen. In totaal werden er 54 wegen onderzocht door de wetenschappers. In slechts de helft van werd de zogenaamde weginrichting aangepast. In alle andere gevallen werden dus alleen nieuwe bordjes neergezet van 50 naar 30. Automobilisten rijden nu wel wat minder hard. In het eerste jaar daalde de snelheid met 5% toen die snelheid omlaag ging. Daar is nu nog eens 2% vanaf. En Volendam maakt zich op voor de play-offs voor Europees voetbal. Nou, niet hun eigen clubje natuurlijk, maar donderdag speelt Ajax tegen Groningen in het stadion van FC Volendam. Want ja, dat verhaal is bekend. Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles in de eigen arena. Maar goed, in Volendam zijn ze de broertje niet. En sterker nog, ze heten de Amsterdamse fans van harte welkom.
19: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
20: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
21: Ik vind het wel leuk. Dat we is toch een beetje, ja, feestelijk, toch?
16: Nou, dan moeten we nog maar even afwachten.
22: De rood met witte loper ligt in ieder geval.
16: Aan de Volendammers ligt het niet.
22: Nee, nu Ajax nog.
16: Laten we het een beetje gezellig houden. Want de vorige keer was het niet zo heel erg gezellig in Volendam. Er waren wat rellen, hè, eergisteren daar. En daarom hebben ze dus in Volendam nu ook gezegd, de Groningen-fans, want dat is de tegenstander, die zijn niet welkom. Die fans mogen er niet bij zijn.
22: Ja, daar wordt best een beetje boos op gereageerd. Ja. Hè? Door FC Groningen in dit geval. Die zeggen van, ja, wat zullen we nou krijgen, zeg.
16: Ja,
22: nu worden wij bestraft voor het gedrag van andere supporters.
16: Ja, dat is een beetje hoe het gaat natuurlijk. Maar uiteindelijk wil zo'n burgemeester gewoon geen gedoe in zijn dorp.
22: Nee.
16: Dat snap ik ook wel weer.
22: En het is lastig ook, hè, want die hele arena en de omgeving is natuurlijk ingericht op die toegangersstromen en dergelijke. En dat is in Volendam toch net even anders.
16: Ja, inderdaad. En met Ajax was geen afspraak te maken. Want ja, niemand dacht dat ze vijfde zouden worden.
22: Nee.
16: Ze hadden een doelpuntje moeten maken.
22: Dan was één doelpunt was genoeg geweest,
16: ja,
22: hè?
16: Inderdaad, maar ja.
22: Ik bedoel, ik heb er
16: nog eens om in Amsterdam.
22: Nou, inderdaad, ja.
16: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
22: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
23: Pieter, goedemorgen.
22: Als we nou even heel snel de komende paar dagen doen en dan meteen hot seat door naar donderdag en vrijdag, toch?
23: Ja, zoiets inderdaad, ja. Nou ja, inderdaad, laten we beginnen met vandaag. Het is inmiddels tamelijk bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en zeker in de loop van de middag en vanavond kan er af en toe wat regen vallen. Later krijgt de regen misschien een wat buiig karakter, dus dat betekent dan weer wat minder, dan weer wat heftiger. Temperatuur komt uit op 15 tot 16 graden op de meeste plaatsen en de wind waait uit het zuiden en is matig aan de kust vrij krachtig. Nou, de komende nacht dan valt er ook nog af en toe regen en morgen passeren in de ochtend enkele buien. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. En in de middag wordt het geleidelijk wat droger, met af en toe ook zon. En de temperatuur kan dan in het zuiden van de provincie oplopen naar 17 tot 18 graden. En nog steeds de zuidwestenwind. En dan inderdaad vanaf donderdag, dan zien we onder invloed van hoge druk. Hoge drukgebied dat zich over West-Europa ontwikkelt en in de richting van Duitsland en ons land trekt. En dat betekent een snelle overgang naar zonnig weer. Misschien dat er donderdag nog wat wolken zijn van een zwak warmtefront, maar de temperatuur loopt al op naar zo rond de 19 tot 20 graden.
22: Kijk eens.
23: En op vrijdag wordt het al, ja, dat gaat er echt best wel heel hard, Pieter, hoor, vrijdag. Want er zitten we al plaatselijk misschien al zo rond de 24, 25 graden.
22: Hallo.
23: En verder landinwaarts, richting Brabant, dan komt de blend of models, zoals ze het in Amerika noemen. Dus alle modellen bij elkaar komen met temperaturen van zo rond de 27, 28 graden in zuidelijk Nederland.
22: Jan, wat heerlijk allemaal.
23: En dan zaterdag nog een schepje bovenop.
22: Je schiet helemaal vol, hoor ik, Jan.
23: Nou ja.
22: Je wordt helemaal anders emotioneel ervan.
23: Maar goed. Hebben we wel vaker meegemaakt, dit.
22: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja. Weer voor een klein barbecue'tje in de tuin als je een tuintje hebt.

0: Nou, weet je wat, we hebben natuurlijk, we krijgen nog wat regen. We hebben regen gehad. En ja, dan met die hoge temperaturen, ja, dan is het, dan is de natuur niet meer bij te houden.
1: Nee, dat mag je zeggen. Ik moet inderdaad en het gras nog maaien en de heg nog snoeien. Maar dat kon de afgelopen paar dagen niet, want het was de hele tijd zeikie wat maakte.
0: Ja.
1: Goed, Jan, we zijn op de hoogte.
0: Dan,
1: we gaan er ontzettend van genieten. En ik wens je vast een goede dag.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doei. Hoi. Nou, we moeten allemaal nog proberen de files te doen. Succes daarmee. Han, waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Dank je. 8 files hebben we. Je krijgt de langste 4. Allereerst die op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel 10 minuten. Het langste in de file sta je op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp bijna 20. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel een kwartier vertraging. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder sta je vast tussen Schorrel en Sint Maartenzee. 10 minuten, komt dus door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht en dat duurt nog allemaal tot 9 uur.

0: De Mannen van Bluff met Zaterdag
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, in de locatie is het centrum van Amsterdam. Sjoerd, goedemorgen.
3: Zeker, Pieter. Goedemorgen. En dan is een beetje de vraag natuurlijk, hè. De Zeedijk, is dat nou afschuwelijk lelijk en vies? Of is dat nou echt zo'n parel in het
0: prachtig.
3: Centrum van Amsterdam?
0: Ah, ja, is prachtig toch, ja, de Zeedijk.
3: Ja. Maar ja, kijk er nu doorheen. Nou, dat is één grote bende hoor, Pieter. Dus het is ook ja, maar net hoe je het bekijkt.
0: Afval natuurlijk. Moet misschien nog opgehaald worden.
3: Ja, dat is wel waar inderdaad. Ja. En ik sta tegenover Café de Zon met niemand minder dan Roy Dames, documentairemaker. We kennen hem van Foute Vrienden. En vanaf donderdag zijn nieuwe docu in de bioscoop, Het Hart van Amsterdam. Vind jij het nou mooi of vind jij het nou lelijk, de Zeedijk?
4: Gemengde gevoelens. Hij is natuurlijk mooier geworden. Ja. Vroeger was alles dichtgespijkerd.
3: Ja.
4: In 1984. En allemaal junks. Het was net een Kalverstraat. Maar de mensen mis ik wel. De Amsterdamse humor. De gemoedelijkheid. Ja. Ook. Ja. Natuurlijk, er was van alles aan de hand. Een van de weinigen die er nog zijn is Café de Zon. En zo zijn er nog wat, maar...
3: Je zei ook, Sjoerd, dan spreken we hier af, hè?
4: Ja. Café de Zon.
3: Ja, de ingang van de Zeedijk eigenlijk, hè?
4: Absoluut. Ja. Niet de andere kant, maar deze kant.
3: Ja. Hey Roy, laten we gewoon de Zeedijk oplopen. Want jij hebt er 42 jaar over gedaan om een docu te maken over... Nou, het begon, hè? Je ging het op papier schrijven. Je noemde het Het Hart van Amsterdam. De werktitel was dat, blijkt uiteindelijk ook de echte titel te worden.
4: Ja.
3: 42 jaar geleden ben jij hier begonnen. Nou ja, met interviews, filmpjes draaien.
4: Ja, ik begon samen met Arnold Scheer. Dat was eigenlijk de eerste. Die werd door Hans Hofman, was een paparazzi, hier in de buurt gevraagd. Apparatuur van Holland Equipment, de JVC-camera. Ik mag geen reclame maken. En we begonnen vanuit het koffiehuis van Frits van de Wereld.
3: Frits van de Wereld?
4: Ja.
3: Over Penose gesproken, hè?
4: Ja, dat was, ja...
3: Die had het hier voor het zeggen.
4: Die had het wel voor het zeggen, ja. En het andere man die het voor het zeggen had... dat was toch wel Zwarte Joop, hè, van de Casa Rossa.
3: Ja.
4: Die twee, die mochten elkaar niet.
3: Goeie namen ook, hè?
4: Ja. Zwarte Joop,
3: ja.
4: Joop de Vries.
3: Nee, maar die waren vijanden, hè?
4: Ja, vijanden, beetje vijanden.
3: Ja.
4: Frits zat natuurlijk in de hash. En Zwarte Joop moest er niets van hebben, van die hash. En die zat in de seks, in Casa Rosso.
3: Ja.
4: En in de gok.
3: En nu is alles een beetje bij elkaar gekomen hier.
4: En precies.
3: Ja.
4: En, maar wij zaten voornamelijk bij Open Frits. Open Frits noemen we. En elke ochtend koffie drinken. Hij zat voor het raam.
3: Zullen we naar dat plekje lopen waar hij zat? Want hij is in 1992 overleden, Frits van der Wereld.
4: 94.
3: En hij had hier dat koffiebarretje. Hè? Nou ja, een hashtent eigenlijk, komt het eigenlijk om neer.
4: Nou,
3: maar waar de grap was, is dat hier zaten heel veel zwervers, bedelaars en dat soort dingen.
4: Ja.
3: Maar jij werd met rust gelaten.
4: Ja, ik
3: jij
4: denk,
3: draaien.
4: Ja, ik denk dat ze gezegd hadden, vooral ome Frits, van laat die jongens met rust.
3: Ja.
4: Want het zijn goede jongens en ze zijn een beetje aan het filmen. En dat is het. En als je niet op de film wil, dan ga je niet op de film. En zo ging het. Dus wij liepen hier gewoon rond en hebben hier gefilmd.
3: Hey, donderdag dan is die, morgen is de première trouwens.
4: Ja.
3: En dan donderdag is die in alle bioscopen. Er zien heel veel bioscopen. Dan zien we dus beelden van 42 jaar geleden van de Zeedijk. En wat zijn dan de jongste beelden die we zien? Want ik geloof dat jij een half jaar geleden nog iets hebt opgenomen.
4: Ja, we hebben de mensen dus min of meer gevolgd. De eerste 20 jaar heel weinig. Maar daarna begonnen we weer te filmen. Ik had mijn eigen apparatuur. Dus het was vrij makkelijk in die zin. Ja, toen hebben we nog mensen gevolgd. Veel.
3: Ja.
4: Heel veel gevolgd. Tot een half jaar geleden. En de meeste mensen zijn natuurlijk overleden. Enkele leven nog, zoals Jonge Manus. He, Jonge Manus, de zoon van Mooie Manus. En Henk de Vries natuurlijk, die een belangrijke rol vervult.
3: Ja, ik kan u net doen als ze allemaal kennen, Roy. Maar
4: Henk de Vries is de man...
3: Er zitten natuurlijk nu mensen te luisteren. Oh, ja, maar ja, ik moet er even
4: iedereen
3: schakelen.
4: Iedereen kent de Bulldog.
3: Oh,
4: en, Henk is toen begonnen met de Bulldog. Ja, dat is uitgegroeid tot een...
3: Iberië bijna, hè?
4: Bijna, kan je wel zeggen. En hier is het allemaal begonnen.
3: kom, we gaan nog een... Want we blijven natuurlijk... Ja, je moet eigenlijk lopen door de Zeedijk. Overigens kwam net, Pieter, kwam een snoeihard de politie hier door de straat rijden voordat we begonnen. En ja, die is hier nu gestopt en er is hier iets gaande. We hebben eigenlijk geen idee wat er aan gaande is. Ja. Maar brengt dat dan in jou ook terug naar vroeger? Want hier was natuurlijk heel veel politie vroeger, hè?
4: Je zal het verbazen. Nee dus. Er was niet zoveel politie.
3: Nee?
4: Nee. Nee. Het was alles kon hier. Ja. Ze kwamen er niet veel, ze kwamen er wel. De belangrijkste was Joep de fluiter. Die floot altijd. Dus die jongens van de Penose, die hoorden me aankomen. Ja. Dus ze wisten wat ze weg moesten doen. En ze werden gewaarschuwd.
3: Nee, had jij nog een bijnaam eigenlijk, Roy? Dat je Roy of camera Roy of zo?
4: Nee, gewoon Roy. Roy.
3: Ja, Roy, ook Roy.
4: Roy en jongen. Ja. En moet ik nog iets vertellen over hoe het ontstaan is?
3: Nou,
4: en waarom
3: maar
4: het ontstaan is?
3: Tuurlijk, ja.
4: Dat is wel belangrijk.
3: Ja.
4: Hier op de Wallen, vroeger werden de mensen buiten de Wallen niet geaccepteerd.
3: Nee.
4: Dus als jij als jongetje naar school ging,
3: werd je gepest.
4: Werd je gepest. Als jij naar school ging buiten de Wallen, dan was je tuig en dan moest je wegwezen. Het gevolg was, ze konden ook geen werk krijgen. Het gevolg van alles is dat de enigste mogelijkheid om verder te komen is elkaar helpen.
3: Ja.
4: Een van de mogelijkheden, Mien Vet, de moeder, de grootmoeder van Henk Vet, verhuurde hoerententen.
3: Ja.
4: Aan de meiden. Een van de weinige mogelijkheden was dus prostitutie.
3: Ja.
4: En dus ook...
3: Want Roy, even, ik ga je onderbreken. Want de mannen, die gaven het uit in de kroeg.
4: Klopt.
3: En de dames die moesten voor het gezin zorgen. Dus die moesten extra geld in het laadje krijgen.
4: Helemaal. Ja, zo toch? Was het.
3: En dit gaan we allemaal zien teruggooien in jouw
4: dat zie je.
3: Ja.
4: Dat zie je. En natuurlijk de overgang van de hash, van de softdrugs naar de georganiseerde misdaad. Dat is heel belangrijk hier geweest.
3: Ja. Morgen de première.
4: Ja.
3: Wat ga je aan doen?
4: We gaan plezier maken. Er komen ontzettend veel mensen op af. Ja. In de Puls. Het wordt één groot feest. En ik hoop dat de mensen de film mooi vinden. En we gaan ervoor.
3: Ja. Donderdag, Pieter. Voor de normale mens te zien in de bioscoop. Het Hart van Nederland. 42 jaar is hier ermee bezig geweest.
1: Mooi.
3: Roy Dames. Ja, mooi hè.
1: En daar lopen we nu over.
3: Ja. Wat zei je?
4: Arnold Scheer.
3: Ja, dat vergeten we niet.
1: Sjoerd, kijk je wel nog even wat er aan de hand is bij de politieauto ook trouwens?
3: Ja, ga ik even doen. Ja, nu we er toch zijn.
1: Ja, precies. Dankjewel vanaf de Zeedijk, onze eigen Sjoerd.

0: Naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip. We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
10: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
11: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
12: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Schiphol gaat er alles aan doen om lange wachtrijen vandaag te voorkomen. Ze zeggen extra personeel in te zetten en beveiligers werken vandaag soms niet in volledig uniform, omdat dat er dan nog niet is. Gisteren ging het namelijk mis op Schiphol nadat beveiligers zich massaal ziek melden. Ze gingen over van 5 naar 3 bedrijven. De eerste dag van de avondvierdaagse in Loosdrecht is toch rustig verlopen. Vooraf was de organisatie bang dat het wandelevenement gekaapt zou worden door de anti-AZC-protesten daar, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. En ja, we rekenen ons weer massaal rijk, want iedereen die in loondienst is, die krijgt deze maand vakantiegeld. Heb jij het al uitgegeven? Nu eerst het nationale en het internationale nieuws nog even.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
17: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
16: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
18: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
16: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt.
19: En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
17: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
19: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Ach, Katrien, kan iedereen overkomen, toch?
20: Mag gebeuren, ja, hoor.
14: Tuurlijk moet je de verkeersinformatie van de ANBB van Annis horen.
20: 8 files hebben we en je krijgt de langste 4. Allereerst die op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel, een kwartier vertraging. Het langste in de file sta je op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp, 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. Melding op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer, tussen knooppunt Koenplein en de Koentunnel, daar staat een te hoog voertuig. En file nog op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenvelder, 10 minuten.
14: Ja, die ging gewoon weer hartstikke goed natuurlijk, aan.
20: Gelukkig, hè?
21: Dit is een uittip.
22: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
21: Dit was een uittip.
23: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Koek.

0: Tim Finn met A Fraction Too Much Friction. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 12 minuten over 9 op een tot nu toe droge dinsdagochtend. Maar heel lang blijft dat niet zo. Maar dat kunnen we nog wel hebben hoor. Want er komt er toch een partij zomer aan. Hoho! Zelfs Jan heeft het gezegd, zover het oog kan reiken, hoge drukgebieden. En geen plaknachten des doods. En al helemaal niet des doods.
1: Nee.
0: Anne, je bent erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Ja, goedemorgen.
0: En als het zo mooi weer wordt, dan denk ik meteen in Noord-Holland aan kermis.
1: Kermis?
0: Ja, man. Vroeger in de zomer had ik kermis bij ons in het dorp Broek en Waterland, waar ik toen woonde. Prachtig mooi. Ik ben niet heel erg van de zweepmolens en reuzenrad. Kwam pas na heel veel jaar trouwens dat reuzenrad hoor. Dat hadden we vroeger niet.
2: Nee.
0: Maar goed, ik was altijd...
1: Auto's?
0: Nee, vond ik heel eng.
1: Oh ja?
0: Ja. Eng? En we werden ook bang gemaakt door mijn ouders.
2: Hè?
0: Ja, nou, er was ooit een keer een meisje die was gebotst met de botsauto en die was met de tanden op het stuur geklapt.
1: Oh, wat.
0: En toen moest ze naar de tandarts. Ja, goed, heel dramatisch. Werd daar overgedaan bij ons thuis. Dus in de botsauto's, daar kon je eigenlijk
2: een botsauto, man.
0: Echt waar?
2: Ja, wel.
0: Maar helemaal niet.
2: Ik vind jou ook wel zo'n man met zo'n sleutelhanger met een muntje eraan.
0: Ja, precies.
2: Ja?
0: En, maar dan ben je leuk en dan bots je ook niet.
2: Nee.
0: Dan ben je zeg maar een non-botser in de botsauto.
2: Kan je ook staand.
0: Ja,
2: terwijl je de antenne.
0: En dan die antenne vasthouden. En dan zo met dat handje sturen. Ja, oh, Frank weet precies wat je bedoelt.
2: Ja, en we weten allemaal wat er gebeurt als je helemaal naar links draait, Piet.
0: Ja, dan ga je achteruit.
2: Die achteruit,
0: ja. Prachtig, mooi. Oh, nee, ik was wel dol op de botsauto's, maar het was dus ook een beetje gevaarlijk.
2: Ja.
0: Vond het een beetje eng allemaal.
2: Tuurlijk. Stiekem in de botsen.
0: En ik kon ook niet echt handelen dat mensen daadwerkelijk wilden botsen. Dat kon ik niet helemaal.
2: Nee. Oh, dan had je altijd twee van die zware gasten.
0: Ja.
2: Heffetoren, ja, die.
0: En zo goed was ik toen nog niet in natuurkunde dat ik wist dat als zij twee zware gasten waren en ik een klein ventje, dat ik dan altijd de Sjaak was. Ik dacht, als ik hem zo raak, dan heb ik er nog wel wat aan. Maar dat was nooit.
2: Nooit.
0: Nee. En ik had natuurlijk ook altijd wel, er waren ook wel jongens in het dorp die dan de zomer meegingen met de kermis.
1: Ja? Oh, ja.
0: Ja. Ja. En dan had ik in mijn hoofd daarvan gemaakt, we weten niet zeker of ze terugkomen.
1: De jongens of de kermis?
0: De jongens.
1: Ja, hoezo?
0: Dan dachten we, misschien blijven ze wel voor altijd bij de kermis.
2: Ja.
1: Oh.
0: En ik had daar helemaal een verhaal van in mijn hoofd gemaakt. Maar ik weet niet precies waar dat vandaan.
2: Ze kwamen toch terug.
0: Meestal wel.
1: Ja. Jammer.
0: Ik heb niet echt bijgehouden wie er wel en niet ging. Maar volgens mij kwam het overgrote deel gewoon terug. Maar ik zat wel te denken, wat was je lievelingsattractie? Maar van Frank weet ik het inmiddels.
2: Ja, klopt.
1: Nou, ik durfde echt vrij weinig. Het zal je verbazen.
0: Ja. En je moest overal bij huilen waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Oh, ja. En je vond andere dingen al zielig voor andere mensen.
1: Ja, dat ook.
0: Vond je het al vervelend als je ergens iets won? Voor degene die iets weg moest geven? Ja, dat was het niet, hè?
1: Nee, dat was het niet. Nee, we hadden, maar toen was ik echt heel klein. Hadden wij
0: was dat nog met guldens?
1: Ja.
0: Echt?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Nee,
0: 2002,
1: nee.
0: Hè?
2: Dat was heel klein, hoor. Ja.
1: Nee, we hadden een soort bootjescarousel. En dan kon je in een bootje. En dan was er een man van de kermisattractie.
0: Ja.
1: En die had dat was een soort kapitein. En dan kon je echt rondjes mee. En dan op een gegeven moment had hij een soort... Ja, wat had hij? Een soort bal aan een hengel. En als je die ving, mocht je nog een rondje.
0: Ja.
1: Ja, dat was mijn lieveling.
0: Heb je hem wel eens gevangen, ook die bal?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Best vaak. Ik was best wel goed daarin.
0: Gaat ze nog een rondje?
1: Ja, mocht blijven zitten.
0: En dan dacht zij dus dat ze er goed in was. Dat is ook mooi, hè?
2: Ja,
1: hij hielp me wel, waar denk ik.
0: Maar ja, omdat hij dacht, nou, zij is al zo vaak geweest. Ik heb al 200 euro verdiend.
1: Nee, dat vond ik heel leuk. Verder vond ik alles eng. Spookhuis vond ik niet leuk.
0: Oh, we hadden vroeger bij ons op de kermis de Balkorotor.
1: De wat?
0: De Balkorotor.
1: Wat is dat?
0: Klokje.
2: Horloge. Wat is dat? Een attractie uit Joegoslavië?
0: Nee, ja, ik weet niet wat het...
1: Balkorotor?
0: De Balkorotor heette het volgens mij. Er was een draaiende spiegelschijf. Met daarboven een arm met een klein schijfje daaraan. En als je als je geld erin gooide, en dan volgens mij kon je nog een knop vasthouden ook, dan kon je enigszins bedenken wanneer die schijf opzij ging duwen. En die draaiende spiegelschijf ging eronder door. En dan kon je daarmee, wat er op die spiegelschijf stond, proberen van dus die spiegelschijf af te tetsen. In het bakje waar je dan gewonnen had. En dan kon je dan, zeg maar, er zaten punten in. Of er zat inderdaad een horloge. Of er zaten dat soort dingen. En zo kon je punten sparen. Mm-hmm. En met die punten kon je dan weer iets, ja, tussen aanhalingstekens, kopen in die kar.
1: En wat won je dan?
2: Ook wel goed.
0: Nou ja, maar je kon dus iets kiezen. Dan kon je zeggen van, nou ja, ik heb met mijn Balco Rotor arm heb ik 200 punten. Maar aan het einde van zo'n wedstrijd.
2: Even stop. Hoe heet die arm?
0: De Balco Rotor. Volgens mij Balco Rotor. Ja, volgens mij wel. En je hebt hem al gevonden, inderdaad. De Balco Rotor.
1: Ik heb niks van wat je zei.

0: En nieuw van Ruben Heijn, It Feels Right.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, er is een probleem. We eten minder haring. We hadden het er gisteren al eventjes over. En met we bedoel ik eigenlijk Anne. Want het is voor jongeren en jij bent een jongere.
2: Ja, ik ben 28, hè?
0: Ja.
2: Ben ik dan een jongere?
0: Vind ik wel. Het is niet hip genoeg meer. Dus daar probeert het Nederlands Visbureau wat aan te doen. Met allemaal verschrikkelijke acties. Ik begrijp het niet helemaal. Dus ik moet maar eens even bellen met onze enige echte Volendamse visboer. Nico Jonk. Nico, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Is dat zo, ja? Eten jongeren minder haring? Merk je dat bij jou ook?
3: Nou, bij ons merk ik dat niet echt.
0: Nee, in Volendam is dat probleem niet echt aan de orde.
3: Nee. Ik hoor wel dat het landelijk wat stagnatie biedt, maar bij ons helemaal niet.
0: Oké. En waar zou dat nou aan kunnen liggen dan, denk je? Dat dat toch een beetje gebeurt onder de jongeren dan, als je het in heel Nederland bekijkt?
3: Nou, ik denk dat het van huis uit ook belangrijk is dat jij af en toe een haring krijgt van je ouders.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, het is een stukje opvoeding eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zie dat bij ons, zie ik de ouders met een kind komen. Dat zijn dan ook jeugdige ouders.
0: Ja.
3: En die kinderen zijn ook variërend van 3 tot en met 10. En ja. Die eten gewoon een haring. Samen met de ouders. En daarbij begint het eigenlijk.
0: Het is niet zo dat die meteen die visfrietjes krijgen, want die zie ik overal de hele tijd.
3: Ja, dat is gebeurd ook, maar met name ook haring.
0: Ja. Ja, en de visfriet is een beetje de gateway-vis.
3: Voor kinderen wel, ja.
0: Ja, oké. Ik krijg ook heel regelmatig appjes hier in de studio over mensen die klagen over het feit dat bijvoorbeeld hun favoriete haringkar verdwenen is.
3: Ja, dat is in het straatbeeld, met name ook in de grote steden.
0: Dat wordt minder, hè?
3: Dat wordt minder.
0: Waarom is dat dan?
3: Nou kijk, de gemeentelijke APV's, de plaatselijke verordeningen, die zeggen gewoon van ja, luister. We willen dat een beetje opschorten. En dat hoort niet binnen het straatbeeld waarschijnlijk, waarover ik het niet mee eens ben. En het ondernemerschap is ook daarbij een beetje teruggedraaid in die zin van vergunningen worden maar uitgegeven voor een paar jaar.
0: Ja.
3: Dan ga jij die investering niet meer doen.
0: Nee, dat ga je natuurlijk niet doen. Nee. Heb jij zelf ook zo'n haringkar voor op locaties, zo op feesten, partijen, dat soort dingen?
3: Nou, ik heb jarenlang ben ik met een verkoopwagen ben ik diverse standplaatsen heb ik.
0: Oh ja, heb je ook gehad? Ja,
3: bezocht. Ja, diverse. Ja, en ik had wel de vergunningen in de hand voor de komende jaren.
0: Ja.
3: Maar als je nu zeg maar een standplaatsvergunning krijgt, ja, wil de gemeente daar soms wel eens een paar jaar aan koppelen.
0: Ja, dat is
3: in plaats
0: niet te doen.
3: Van jaren. Dus
0: ja.
3: Dan ga jij geen duizenden euro's investeren om iets leuks of iets moois neer te zetten.
0: Nee, snap ik wel. Het seizoen komt er natuurlijk wel weer aan. Hè? Met ongeveer een maand, dan is het weer zover. Dan is de Hollandse Nieuwe er weer. Is het een goed visie eigenlijk? Is hij een beetje goed voor je om maar eens wat te noemen?
3: Nou kijk, een haring is gewoon ontzettend goed. Die bevat veel omega-zuren, 3, 6, 9 bijvoorbeeld. Dat zit in haring. En ja, haring in het land ook, aan de kant zeggen ze wel eens.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk.
3: Dus ik promote zeker.
0: Ja.
3: En
0: ben jij iemand die zegt, want ik ben zelf, zeg ik eerlijk bij, erg van met een vlagje en een prikkertje en dat die al in stukjes is? Of ben jij iemand, je moet hem toch gewoon bij de staart pakken? Of is dat eigenlijk een beetje ordinair voor de toeristen?
3: Dat is ook gebonden aan steden.
0: Is dat zo?
3: Kant van het land, ik heb in het oosten van het land gestaan, daar was men alleen haring aan de staart gewend.
0: Echt?
3: Oh. En zonder zuur, geen zuur, alleen een beetje uitjes. Dat was het. Niet aan stukjes.
0: Zelden.
3: Okay. In het westen iets meer aan stukjes.
0: Ja.
3: Met een uitje en een zuurtje.
0: Ja, dus, en in Noord-Holland zou je dus zeggen, eigenlijk in stukjes en dan gewoon netjes met een uitje en een zuurtje, toch?
3: Ja zeker.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En met de haringstand en dergelijke, heb je al dingen gehoord, geluiden van hoe we ervoor staan dit jaar? Of er een beetje knappe haring aankomt?
3: Nee, nog niet. Nee. Het is meestal al een week of twee van tevoren weet men ongeveer.
0: Dan wordt er wat gezegd.
3: Is. Ja. Het ligt maar wat voorjaar of de temperaturen zijn daar in Denemarken en Noorwegen.
0: Ja.
3: Want daar vanuit wordt meer de haring getest qua plankton wat of in het water zit.
0: Ja.
3: En als het een beetje knap weer is daar, dan vreten die beesten helemaal rond. En dan is het tijd van de week.
0: En dan zijn ze het lekkerst, ja.
3: Dat is het lekkerst.
0: Hartstikke goed. Maar laatste vraag dan. Is het nou echt nodig om die haring weer hip te maken? Moeten we er een soort van iets populairs voor de jeugd van maken? Of want ik heb gehoord dat ze ook dat vaatje niet meer willen gaan veilen en zo, hè?
3: Nou, die veiling gaat wel door. Dat is geen probleem. Maar ik ben van mening dat men gewoon, dat de ouders op zich, dat die gewoon meer die kinderen nou eens een keer een haring laten proeven. Laat die kinderen nou eens een haring proeven.
0: Daar gaat het om. Neem je kind of kleinkind eens een keertje mee naar de visboer. Ja. En dan geef hem een haring. En niet als iets geks, maar gewoon als iets heel normaals. Want dat is het.
3: Ja, dat is het eigenlijk. Ja.
0: We gaan ervan genieten. Dankjewel. Nico Jonk, visboer in Volendam.

0: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jaker den Hollander en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Lotte uit Hilversum.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9:30 in Kastrikum, is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met langere wachttijden op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven namelijk met een nieuwe opzet voor de beveiliging. Maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel, vertelt deze beveiliger.
8: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
7: Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. Schiphol zet voor vandaag wel extra personeel in. En vooralsnog valt de drukte erg mee. Hoorden we net van verslaggever Eline Boshuizen. Het kabinet gaat de gemeente extra helpen met asielkwesties. De gemeenten zijn daar nu zelf nog verantwoordelijk voor, maar hebben vaak de expertise niet om opvang en communicatie daarover goed te doen. Een speciaal team van experts gaat gemeenten nu helpen. Dat zijn zogenaamde vliegende teams, vertelde premier Jette gisteravond. Die vraag die ontstond naar die teams omdat er bijvoorbeeld in Loosdrecht al weken onrust is vanwege de asielopvang. Ja, en over die asielopvang gesproken, de eerste dag van de Loosdrechtse avondvier Vierdaagse verliep rustig gisteren. De route werd nog wel omgelegd om een groepje demonstranten te ontwijken. De organisatie was bang dat de Vierdaagse namelijk gekaapt zou worden door het anti-asielprotest. Maar dat gebeurde niet. En, maar het omlopen, ja, dat hoorde er wel bij. En dat snapten deze ouders eigenlijk wel.
9: Ja, het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
10: Dat begrijp ik wel, ja. Ik moest er gisteren ook langs fietsen om naar de hockey te gaan. Ik dacht, ik fiets toch even om, want je wilt toch het risico niet onnodig opzoeken. En zeker niet met jonge kinderen.
7: Maar uiteindelijk verliep het dus allemaal zonder problemen. En de organisatie heeft gezegd, de avondvierdaagse gaat de komende dagen waarschijnlijk gewoon lekker door. Amsterdammers rijden nog steeds te hard in de 30 kilometer zones in de stad. Volgens wetenschappers komt dat vooral omdat de gemeente de wegen vaak niet heeft aangepast. Dan voelen ze nog als 50 wegen. In totaal werden 54 wegen onderzocht. In slechts de helft werd de zogenaamde weginrichting daadwerkelijk aangepast. En in alle andere gevallen werden alleen nieuwe bordjes neergezet. Ja, dat werkt niet, zeggen de kenners. Je moet ook de weginrichting aanpassen. Dat betekent dus andere stenen neerleggen, bijvoorbeeld. In totaal daalde de snelheid wel met 5% in het eerste jaar. En daar ging het laatste jaar nog eens een keer 2% vanaf. Nog even over vrolijke dingen praten. Want de komende tijd staat bij veel mensen het vakantiegeld weer op de rekening. En de grote vraag is dan natuurlijk, heb je dat misschien al uitgegeven?
11: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handen van het geld.
12: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
13: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
14: Nee, waarom zou ik?
15: Precies, geld moet rollen, Piet.
16: Ja, de openstaande rekening in de kroeg betalen vind ik ook wel een mooie.
7: Dat vind ik ook altijd een mooi moment in het jaar.
11: Nou ja, zeg.
16: Ik weet niet welke kroeg daar komt, maar dat bij mij zit dat er niet in.
7: Nee, dat is lang geleden. Maar vroeger ging dat wel zo, ja. Je was zo vaak zo gezellig in dat café. Dat moet je ook niet de hele tijd betalen.
16: Nee, moet je ook niet de hele tijd nadenken over wat je allemaal nog...
7: Zo werkt
16: dat dan. Komt al volgende keer alweer. Ga je ook niet minder van drinken over het algemeen, tip van Piet. maar hebben jullie al een bestemming voor je vakantiegeld, Frank?
7: Nou ja, ik heb een baby die eet veel geld op. Ja, dus, nou ja, ik weet eigenlijk niet. Ik denk gewoon lekker op vakantie.
5: Oh ja,
7: ja, ja joh.
5: Wat lekker.
7: Lekker wat vrije dagen. Was ik wel aan toe. Goed.
5: En jij, Jan?
17: Ik denk ook gewoon vakantie hoor.
5: Oh, wat goed.
17: Gebruik jij het niet voor je vakantie?
5: Nou, dit jaar wel. Dus ik heb een huisje gehuurd in Frankrijk.
7: Echt?
17: Doe maar weer.
5: En dan dat moet ik nog betalen. Dus dat gaan we doen.
7: Maar dat komt er wel aan.
5: Je
7: hebt net je huis verbouwd.
5: Dat was ook niet gratis, inderdaad. Maar goed, dat is inmiddels uitgegeven. Dus daar kan ik niet meer terug.
7: Nee.
5: Ja. Dat was het vakantiegeld van mijn vrouw. Dat komt een maand eerder.
7: Oh ja.
5: Dus dat is inmiddels ook op. Ja, ik weet ook niet waarom.
17: Oh, maar, wat lekker.
5: Ja.
7: Heeft jouw vrouw hard voor gewerkt?
5: Zeker weten. En ik dan voor de vakantie. Dus
7: verschil moeten weten.
5: Kijken waar het vandaan komt. Hè.
7: Nou, je nieuws in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel jongens. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
18: Vanochtend is het droog, maar wel overwegend meest bewolkt. Ook vanmiddag in eerste instantie nog droog. Later in de middag en vanavond valt er af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar rond de 16 graden. De wind is in het algemeen meest matig, aan de kust later vrij krachtig uit het zuiden. De komende nacht valt er nu en dan regen. Morgen in de ochtend misschien plaatselijk een bui. Later op de dag waarschijnlijk wat droger, vooral in de kustgebieden, met ook af en toe zon. En het wordt dan 17 tot 18 graden. De wind is meest matig en aan de zee soms vrij krachtig.

0: Waylon met de happy song.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: En misschien ben je strakjes zelf ook wel knijter happy als je hem binnensleept, hè? Die prachtig mooie exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Wat is dat leuk ding? Met zijn gele handvat en de gaatjes erin waardoor het op een stukje kaas lijkt en het logo van de ontbijttafel erop. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat?
2: Dat is hem, hè?
0: Ja, dat is hem. Doe je dat op de juiste manier, eentje die mij aanstaat, dan win je hem de ontbijttafel kaasgaaf. En we krijgen toevallig net eentje teruggestuurd. Die is niet goed aangekomen bij iemand.
2: Nee, klopt. Had ik laatst al een keer vernomen. En we hebben dan een nieuwe.
0: Oh, die is, dat is wel verstuurd, ja, allemaal.
2: Maar hij
0: dat
2: is nu
0: allemaal
2: helemaal teruggekomen.
0: Ja, nou, jeetje.
2: Kan ik eens kijken van wanneer dit was? Echt lang geleden, hoor.
0: Maar die persoon heeft nu wel een kaas gehad?
2: Ja.
0: Nee, oké, dat had wel even...
2: Maart.
0: Wat, Maart nog? Krijgen we nu terug. Oké, ja, ik hoorde wel degene die hem terug kwam brengen zeggen... Ja, ik geloof dat hij al een tijdje boven ligt.
2: Oh.
0: Bedankt.
2: Wist ik niet.
0: Goed. Kan jou niet overkomen, hoor. Want als jij hem wint, dan is hij ongetwijfeld meteen binnen een paar dagen... bij jou op de deurmat beland.
2: Hij kan door het brievenbusje, hè?
0: Ja, precies.
2: Je hoeft niet thuis te zijn eigenlijk.
0: Nee, je hoeft er met een speciaal pakketje op je te Gewoon even het woord kaasgaven appen. En wie weet is dat ding dan zometeen van jou. Als je aan al mijn regels houdt, voor de duidelijkheid. Mocht je niet kunnen appen, dan kun je bellen met 088-850-51-52. Maar hou er rekening mee. Die lijnen staan roodgloeiend. Dus het is niet zeker dat je daar doorheen komt. Ik wens je heel veel succes. En misschien is die zometeen voor...

0: Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, in theorie ben ik er klaar voor. Hoe zit het met jou?
3: Ik ook heel erg in praktijk.
0: Mooi zo. Laten we dan iemand gaan bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Dan kunnen we hem weggeven. Prachtige mooie kaasgaaf. Kijk, dit begint al goed.
4: Kaasgaaf.
0: Jawel! Is gewoon goed hoor. Met wie spreek ik?
4: Joop.
0: En wat zei je, sorry, daarna nog?
4: Sorry?
0: Je zei Joop en toen zei je nog iets?
4: Uit Haarlem.
0: Uit Haarlem? Is mooi wonen, hè, daar in Haarlem.
4: Ja, prima, prima hoor. Ja hoor.
0: Maar wel een groot tekort aan kaasgaaf heb ik me laten vertellen.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus nou, dat treft, want je hebt er eentje gewonnen. Hij komt jouw kant op, Joop.
4: Nou, hartstikke fijn.
0: Ja, waar komt hij te liggen bij jou?
4: Aan de magneetstrip.
0: Oké, die heb je gewoon boven de aanrecht. Aanrecht, ja. In de, oh, leuk.
4: Dat is zo'n strip waar alles wat van metaal is tegenaan plakt.
0: Ja, precies. Nou, dat treft, want dat is hij deels ook. Dus kun je hem lekker gaan bekijken. Elke dag eens even langs de keuken wandelt.
4: Heel fijn, ik ben er erg blij mee.
0: Nou, mooi zo. Geniet ervan en stuur nog eens een fotootje van hoe die erbij hangt aan de magneetstrip.
4: Doei. Dan
0: binnenkort. Goed?
4: Jawel.
0: Dag Joop, maak er een mooie dag van.
4: Dank je, doei.
0: Mazzel, doei.
4: Prettige dag verder.

0: James Blunt met Stay the Night. En tegenover mij een enorme Bart Slim.
1: Ja, kolossale Bart Slim.
0: Wat heb jij in hemelsnaam allemaal in je mond zitten?
1: Ja, niks. Ja, een zwelling. Nee, ik was gisteren bij de kaakchirurg. Dus ik zou je de details besparen, maar het was geen pretje.
0: Nou, als dit de dag later er nog zo uitziet, dan kan het niet vrij geweest zijn.
1: Dan had je hem gisteren moeten zien.
0: Hij ziet er ook niet goed meer uit.
1: Dat was
0: teruggemapt.
1: Ja, dat was niet fijn. Maar goed, wij gaan ons
0: gaat dit weer over? Wat is het idee?
1: Nou, nee, ik moest het is een beetje ingewikkeld vragen. Want ik had een implantaat.
0: Oud,
1: al heel lang, 15 jaar, maar die zat niet meer goed. Dus die moest eruit. En dat na 15 jaar zit die redelijk vast. Dus dat ging met grof geweld en veel gekraak en gedoe.
0: En nu doe je een Albert Heijn reclame na.
1: Ben ik aan het gaan bestraffen.
0: Precies. Verdorie.
1: Dus van die dingen. Stevie Wonder ga ik draaien. Signed, sealed, delivered. En Stella Lefty met het liedje Boston. Komt ze niet vandaan, want ze komt uit L.A. En ik doe vandaag een bakkie met Michel Dodeman. Schrijver en werkzaam onder andere voor Hartgras. En hij gaat met zijn Hartgrasmaten de theaters in aanloop naar het WK voetbal.
0: Ah, dat is leuk zeg. En wordt dan en passant het hele seizoen van Ajax ook nog even onder de loep genomen, denk je?
1: Ze richten zich vooral op het WK wat eraan zit te komen. Maar je kan dat niet onbesproken laten.
0: Nee, er zit ook niet heel veel Ajax bij natuurlijk. Nee, denk ik, bij de selectie. Weet ik niet eigenlijk, Frank.
1: Dan zit het erbij.
0: Wat is er nou? Toch? Zit er nog een beetje in de WK-selectie? Komt er nog eens een Ajax-iet voorschijn?
2: Er een in Wout Weghorst is het, denk ik. Bij Kroatië dan nog Zoetelo en dan heb je het wel gehad.
0: Dan zijn we er alweer. Ja. Godverdorie, snel gegaan nog. Want Gods heeft het niet eens gehaald in België, zou ik
1: zeggen.
0: Nee. Godverdorie.
2: Ze toch niet Gods genoeg.
0: Goed, zometeen dus Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Dit is een uittip.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
4: Dit was een uittip.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
15: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
16: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 10:00. Belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Schiphol gaat er vandaag alles aan doen om lange wachtrijen te voorkomen. Ze zeggen extra personeel in te zetten. En beveiligers werken vandaag soms niet allemaal in volledig uniform, omdat de kleding nog niet helemaal op orde is. Gisteren ging het namelijk mis op Schiphol, nadat beveiligers zich massaal ziek melden. Op het vliegveld zijn sinds gisteren 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven actief. En dat is een flinke reorganisatie. Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat de koksfabrieken van Tata Steel kunnen sluiten. Vrijdag werd nog bekend dat de omgevingsdienst wil dat ze dicht gaan. Maar ja, de juridische afwikkeling neemt veel tijd in beslag. En de eerste dag van de avondvierdaagse in Loosdrecht is rustig verlopen. Vooraf was de organisatie bang dat het wandelevenement gekaapt zou worden door het anti-AZC-protest. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts 1/3 van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
20: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.
2: Calimera.
3: Bonjour.
2: Dzień dobry.
3: Buenos días.

0: heel graag een keer heen willen. Het lijkt me een fantastische stad. Stella Lefty zong erover, je hoort op Boston. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. En ik heb me toch weer een partijtje platen voor je klaargezet om je vingers bij af te likken. Ja, als er niet minstens één plaat voorbij komt de komende pakweg 2 uur... die jou doet besluiten om je radio net even iets harder te zetten, nou, dan beschouw ik het als een mislukte dag. Die afspraak wil ik wel even met je maken. En dan word je ook nog eens bijgepraat over het nieuws uit Noord-Holland. En dan heb ik het dus niet over het oude nieuws of nieuws dat er niet toe doet. Nee, het is het laatste en meteen ook het meest urgente nieuws uit Noord-Holland dat je hier hoort in een bulletin gegoten en voorgelezen door Frank Boer. Dus dat zit wel snor. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht voor je. En ik doe straks een bakkie met Michel Dodeman. Hij is schrijver en ook theatermaker. In aanloop naar het WK voetbal toert hij door Nederland met een aantal collega's van het literaire voetbaltijdschrift Hartgras. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben. En mocht je nou denken, wat klinkt die gozer raar en wat heb je een rare muil? Ja, dat kan kloppen. Ik lag dus gisteren even bij de kaakchirurg in de stoel. Nou, het was niet fijn. Het was behoorlijk pittig zelfs. Dus ik zit nog een beetje met de naweeën qua pijn en qua zwelling en zo. Maar goed, we gaan ons er doorheen slaan, maar dan weet je dat. Misschien maar een plaatje extra draaien. Want het gaat op deze dinsdag toch vooral om de muziek. Straks Share and Believe, eerst The Searchers en Needles and Pins. En net als voor Henk Brugge, die zich de nieuwe trainer van Telstar mag noemen, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Visite Natine. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja hoor, dat gaat er nog wel in. Een lekker bakkie. En dat doe ik vandaag met Michel Dodeman uit Amsterdam. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart.
1: Koffie met heel veel melk, kan ik me herinneren. Klopt dat?
2: Ja, met een soort schuimkraag. Ja, ik doe er vandaag ook maar een stoomtabletje bij, want ik ben een beetje verkouden. Dus
1: okay,
2: dan kan ik een beetje...
1: Ja, ga ik voor je klaarmaken. Hey Michel, jij bent schrijver. Onder andere een prachtig boek geschreven over Ronaldinho. Je schrijft ook regelmatig voor Hartgras. En met een aantal van jouw mede-hartgrassers ga jij iets bijzonders doen. Ben je iets bijzonders aan het doen in aanloop naar het WK voetbal? Vertel, wat zijn jullie aan het doen?
2: Ja, we zijn bezig met een theatershow, eigenlijk als voorbeschouwing op het WK.
1: Ja.
2: En het wordt een avond met muziek, met cabaret, verhalen, een quiz. Het wordt eigenlijk een soort revue als voorbeschouwing op het WK, waarbij we het WK van alle kanten eigenlijk, zowel de donkere als de mooie kanten laten zien.
1: Ja, en wie zitten er dan allemaal in het clubje?
2: Nou, het wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong en Wessel Penning. Wilfried regisseert het ook. En onder andere Henk Spaan is te zien. Frans Tomezen.
1: Ja.
2: Suze van Kleef. Danielle Clivon. Ivo Victoria. En we hebben ook gastoptredens van Michiel Romein. Theo Maassen. Martin van Waardenberg.
1: Oh, wauw.
2: Dus echt een beetje Real Madrid had de Galactico's bij met dit ensemble.
1: Ja, ik had al wat behind the scenes scènes gezien. Volgens mij hebben jullie ook hele knappe trainingspakken ook, toch?
2: Klopt, ja. Ja, we hebben echt van die mooie oranje en zwarte kruiftrainingspakken.
1: Ja, schitterend. Hey, en wat is dan precies jouw rol binnen dit gezelschap? Ik ken jou vooral als schrijver, maar dit neigt toch meer naar cabaret?
2: Ja, ik mag als woordvoerder van Gianni Infantino vertellen waarom dit het mooiste WK ooit wordt. Want er zijn natuurlijk een hoop redenen daarvoor. Het wordt het meest lucratieve WK. Het past perfect in de FIFA-traditie.
1: Ja.
2: Dus ik voel me een beetje de advocaat van de duivel deze avond.
1: Ja, de naam is al even genoemd, hè, Gianni Infantino. Dat WK dat begint dan over een maand, hè, 11 juni. Zoals dat eigenlijk bij elk WK gaat, is er dan aan de voorkant een hoop gedoe over. Nu gaat het onder andere over de enorm hoge ticketprijzen. Hè. Er is natuurlijk ook nog gedoe over de deelname van Iran. De hele geopolitieke situatie hangt natuurlijk een beetje over dat WK heen. Dan zou je kunnen zeggen business as usual. Want er is altijd wel wat, toch, rondom WK?
2: Ja, eigenlijk wel. Het past eigenlijk best wel in de traditie. Want in 2018 hadden we Rusland, was natuurlijk een heel politiek WK. 2022 Qatar was ook een politiek WK, waar het eigenlijk van tevoren over alles ging, behalve over het voetbal. En dat lijkt nu weer een beetje zo te zijn. En ik denk ook dat tijdens het WK zelf, ja, het wordt natuurlijk het toernooi van Donald Trump. Die gaat er wel bij staan. Je zag het vorig jaar al bij dat club-WK. Hij vooraan stond bij de prijzenuitreiking. Nou ja, dat ga je nu natuurlijk weer krijgen. Elke dag wordt het eigenlijk nieuws over Trump, denk ik.
1: Ja, het wordt inderdaad het WK van Trump. Jullie doen het in aanloop naar dat grote eindtoernooi. En doen jullie tijdens het WK dan ook wat? Of zijn jullie dan vooral toeschouwer en liefhebber?
2: Nou, de laatste show is in Amsterdam, in De La Mar, 12 juni. Die valt net in het WK. Volgens mij is dat één dag voor de eerste wedstrijd van Nederland.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk vooral in aanloop naar het WK. Maar we staan bijvoorbeeld 8 juni in Zaandam. Nou, dan zitten we wel echt in de WK-tijd.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Hey, en nu we dit allemaal zo even hebben benoemd, hè, dat gedoe en de ophef al voor het zover is. Ja, hoe sta je er zelf eigenlijk in? Ga je gewoon kijken en we zien wel waar het schip strandt? Of ja, ik vind het een beetje lastig om daar dan een standpunt over in te nemen of zo, hè?
2: Ja, het is eigenlijk gewoon zonde dat het alleen maar daarover gaat en zo weinig over voetbal. Je zou een keer gewoon het WK willen. Eigenlijk net als het EK 2024 in Duitsland, waar het gewoon echt over het voetbal kon gaan. En waar je niet bezig hoeft te zijn met politiek. Maar ik moet zeggen dat dit dempt misschien de zin of de spanning ervoor ook wel een beetje. Maar goed, je weet ook hoe dat gaat als Nederland eenmaal één keer heeft gewonnen.
1: Ja.
2: Dan is iedereen alleen nog maar daarmee bezig. Dus ja.
1: Precies. Ja, en als we het daar dan over hebben, dicht jij ons Nederlandse elftal nog wat kans toe? Want ik hoor wel positieve verhalen over het WK.
2: Nou, het is wel een heel sterk elftal. Ik denk dat voor mij zijn echt de absolute topfavorieten, denk ik, Argentinië, Frankrijk, Spanje. Dat zijn wel een beetje de grote drie, denk ik.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat Nederland daarna wel komt met Duitsland, Engeland, Brazilië, een beetje de outsiders.
1: Ja.
2: En ja, het kan natuurlijk allemaal zo, maar eigenlijk elke positie is gewoon heel sterk. Behalve misschien een beetje de spitspositie.
1: Ja.
2: Dus het kan zomaar goed vallen, denk ik.
1: Ja, dat is ook een beetje wat mij een beetje bekruipt. Van dan zou je zien dat dan uitgereikend bij dit WK, waar we dan toch allemaal dat we daar daar dan heel goed doen, hè?
2: Ja, dat Van Dijk dan naast Trump staat. Ja. Die naar zijn hele lange speech moet luisteren.
1: Ja.
2: Maar goed, ik weet niet. Ik heb het er toch wel voor over, denk ik.
1: Absoluut. Nee hoor, dat is allemaal vergeven. Zodra we horen van, er zit een bal toch door de gracht aan te komen. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Jullie zijn nog even bezig met deze mooie theatervoorstelling in aanloop naar de WK. Volgens mij zijn jullie morgen in de Purmerijn.
2: Ja, klopt. Daar zijn nog wat kaartjes voor. Vanavond Hout is uitverkocht. En verder nog Capelle aan de IJssel, Gouda, Spijkenisse, Vlaardingen en dus Zaandam.
1: Ja.
2: En nog Naaldwijk en Schiedam.
1: En dan ook nog het De La Mar, hè? Vlak voordat de WK begint.
2: Ja.
1: Nou, ga die speellijst even zoeken en dan vind je hem vanzelf. Dank voor je tijd, Michel. Neem je, laat ik zeggen, parodie op een kop koffie lekker mee. Geniet ervan. En heel veel succes morgen in Purmerend.
2: Yes, heel erg bedankt.
1: Goedjes. Hoi. Ja, leuk man. Begint nu toch wel een beetje te leven, hè? Het WK. We gaan het meemaken. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30. En dat doen we met het goede doel. En René Vroger. Dit is Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Beetje. Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Ik ben Anne uit Akersloot.
12: Ik ben Mireille uit Heilo.
13: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
14: Ik ben Petra uit Wormerveer.
15: Ik ben Sadou uit Amsterdam. Thuis in heel
16: Het is 10:55 in Purmerend. Is het 14 graden nieuws uit Noord-Holland, hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Reizigers moeten ook vandaag weer rekening houden met langere wachttijden op Schiphol. Sinds gisteren werkte de luchthaven daar met een nieuwe opzet voor de beveiliging. Er waren 5 bedrijven actief. Dat zijn er nu nog maar 3. Het is allemaal samengevoegd, maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel, vertelde deze beveiliger.
18: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
17: Nou, uit onvrede hebben veel van die beveiligers zich ziek gemeld. Schiphol zet voor vandaag extra personeel in. Vooralsnog, vertelde onze collega Eline Boshuizen net, die is op Schiphol, valt de drukte daar nog wel mee. Was niet zo erg als gisteren. Het kabinet gaat gemeenten extra helpen met asielkwesties. De gemeenten zijn daar nu nog zelf verantwoordelijk voor, maar hebben vaak de expertise niet om de opvang en communicatie daarover goed te doen. Een speciaal team van experts vanuit het kabinet gaat de gemeente nu helpen. Die vraag die was er omdat het bijvoorbeeld in Loosdrecht al weken onrustig is vanwege de asielopvang daar. Nou, en over Loosdrecht gesproken, die eerste dag van de avond, vierdaagse, is rustig verlopen daar. De organisatie was aanvankelijk bang voor politieke uitingen. Gingen geruchten dat kinderen zouden meelopen met shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar goed, dat is allemaal niet gebeurd, vertellen deze ouders.
19: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
20: Ik ben ook tegen het AZC.
2: AZC. De Vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar... niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
17: Nou, er was nog nagedacht over een alternatieve route voor het geval dat. Maar de kinderen waren vooral op een andere manier bezig met hun eigen veiligheid.
12: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
13: Ik voel me wel veilig omdat er beveiligers zijn. Maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
14: Nou, veel plezier. Geniet ervan.
13: Dankjewel.
17: De organisatie van de avond Vierdaagse in Loosdrecht vertrouwt erop dat het de komende tijd ook rustig blijft. De koksfabrieken van Tata Steel die blijven waarschijnlijk nog jaren open. De omgevingsdienst wil dat de twee fabrieken sluiten vanwege de schadelijke uitstoot. Maar nou ja, die juridische afwikkeling die zal waarschijnlijk nog een tijdje in beslag nemen. De omgevingsdienst moet het besluit nog onderbouwen. En Tata mag dan nog een alternatieve zienswijze presenteren. Nou ja, dat is een heleboel papierwerk en daar ben je niet zomaar doorheen. Een proces dat waarschijnlijk jaren duurt. En automobilisten dan, die houden zich lang niet altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Die geldt in de bebouwde kom op in verschillende gemeentes. Ook in Amsterdam zijn er wetenschappers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid die dat onderzocht hebben, dat er vaak nog te hard gereden wordt. Ook in Amsterdam dus, mag je maar 30, dat weten we inmiddels wel. En er wordt nog steeds wisselend mee omgegaan.
20: Harder dan 30 km per uur.
14: Mooi, hè?
20: Ja.
14: Absoluut zelfs.
20: Absoluut zelfs, ja.
14: En is de stad er niet fijner op geworden met 30?
20: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
21: Ja, ik vind het echt geen probleem. Want met fietsers zijn ook heel veel fietsers en dat soort dingen. Dus ik vind het echt geen probleem.
22: Ja, oké, okay, maar zij vindt die 30 kilometer geen probleem, deze laatste mevrouw.
17: Nee, die vindt de 30 kilometer geen probleem. En die andere mevrouw die zegt, het is een rommeltje. Ja, het is dan wel de bedoeling dat iedereen zich aan de regel houdt. Dan werkt het, zeg maar.
22: Ja, ik vind het een bijzondere manier van omdenken. Ja. Van, nee, 30 is een slecht idee, want mensen rijden namelijk 50. Ja, dus, ja nee, ja.
17: Ho, ho. Ingewikkeld verhaal. Wat nou het probleem is, wat er vaak gebeurt in die dorpen en steden waar ze die maximumsnelheid verlagen, zetten ze alleen bordjes neer.
22: Ja.
17: Dat werkt niet. Je moet ook de zogenaamde weginrichting veranderen. Dat is dan het advies van de kenners.
22: En handhaven. Hè? Ik heb zelf onlangs in één week 3 keer een boete gekregen, omdat bij mij in de buurt zo'n flexibele flitspaal stond.
17: Oh, jeetje,
22: en dan mag je dan 50. En ik reed dan 4 kilometer in hard 5. Maar ja, 3 in een week, dan leert wel af, hoor.
17: Ja, ja.
22: Dus ja, maar goed,
17: dat is een dure grap.
22: Zo, ja.
17: Oh, die gaat je vakantiegeld, Bart.
22: Nou, of joh, dat gaat naar die nieuwe tante.
17: Oh ja. Zit er een gauw in, ja.
22: Oh. Nou, oké.
17: Okay. Meer tandarts nieuws in de app of op nanieuws.nl.
22: Dankjewel, Frank. Ja, lach maar. Jan Visser, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart.
22: Ik ging de deur uit vanochtend en toen dacht ik, er zit regen in de lucht. Volgens mij gaat het vandaag nog een paar keer los, hè?
23: Ja, nou, voorlopig valt het allemaal nog wel mee, hoor. Okay. We zijn vanmorgen vroeg nog met zon begonnen. Daarna nam de bewolking toe. En het is nu op de meeste plaatsen ook bewolkt. Maar qua regen, dus je ziet wel wat op de radar, maar het stelt zo weinig voor. Het verdampt onderweg, als je begrijpt. Bedoelde met andere woorden van weinig regen vanochtend. Soms ook nog een flat zonnetje. Pas vanmiddag wordt de bewolking gaandeweg dikker en later in de middag en vanavond dan kan er af en toe regen vallen. Temperatuur die loopt op. Het is nu 13 tot 14 graden. We zitten sowieso al op een duidelijk hoger niveau dan een kleine week geleden. He, want toen kwamen we overdag niet aan die temperatuur toe. En nu is het al zover 13, 14 graden. Het is allemaal nog niet echt heel veel, maar we gaan voor winst, om het maar zo te zeggen, deze week. De temperatuur komt vanmiddag trouwens uit op 16 graden. En de wind is zuidelijk en matig aan de kust, af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan hebben we in de nacht en ochtend eerst nog wat regen en 's ochtends een paar buien. In de middag is het wisselend bewolkt, af en toe zon en lijkt de buienkans wat door te schuiven richting het binnenland. Beetje voorzichtig nog, want gisteren kwamen het ook toch behoorlijke buien in de provincie, met name in West-Friesland, omgeving van Hoorn en zo. Dus nog even oppassen dus. Ja. Maar in ieder geval, het is wel de laatste dag met wat wisselvallig weer. Temperatuur morgen in zuidelijk Noord-Holland al 18 graden. En aan de kust een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, donderdag zien we hoge druk boven Duitsland, eigenlijk boven heel West-Europa. En dat impliceert de overgang naar droog weer, veel zon ook. Donderdag kunnen er nog wel wat wolken zijn, maar vrijdag bijvoorbeeld wordt een stralende dag. En de temperatuur, ja Bart, dat gaat echt enorm snel naar boven. Donderdag komen we al naar 20 graden toe. Vrijdag in een groot deel van het binnenland in ieder geval al 25 plus. De beeld eerste zomerse dag van 2026. Andere plaatsen was dat al eerder, hè? Begin mei bijvoorbeeld.
22: Ja.
23: Het geval, maar een groot deel van het land dus nog niet. En dat gaat dus nu wel gebeuren. En zaterdag, ja, dan wordt het in het zuidoosten zelfs al 30 graden.
22: Jeetje.
23: Dus dat gaat ontzettend hard.
22: Ja, potverdorie. Nou, dat hebben ze mooi uitgerekend dan precies in het Pinksterweekend.
23: Precies in het Pinksterweekend,
22: De weergoden zijn ons gunstig gestemd, Jan.
23: Ja.
22: Hartstikke fijn. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
23: Ja hoor.

Nou, die kan zo op het verzamelalbum alle 13 aanstaand weekend. Als ik hoor wat voor weer het wordt. Ik heb een liedje voor bij die zomerse temperaturen. Zo lekker een spiegeltje buiten zetten. En dan lekker in de tuin zo, of op je balkonnetje. Genieten van het mooie weer. Ja, dan kan je zomaar de Young Rascals draaien. En Groovin. Dua Lipa trouwens ook hoor. Kan ook allemaal. Straks in Goedemorgen Helene Fischer en Atemloos Durch die Nacht. Maar eerst de band van een man die tot een van de grootste raadsels uit de popmuziek behoorde. Zijn naam is Mark Hollis. Hij was de zanger van Talk Talk. En Talk Talk was natuurlijk een hele bijzondere.

Bijzondere band. Ook weer een typisch voorbeeld van zo'n band die een genre op zich was. Hè? Talk Talk was met niets te vergelijken. Ja, ik vond het wel heel erg goed destijds. In 1998 ging hij ineens weg bij die band, maar nam hij een soloalbum op. En eind jaren 80 werd hij ook een soort van cultheld, omdat ze ineens iets heel anders gingen doen als Talk Talk. Ze hadden dus hits als het liedje wat ik straks ga draaien. Maar toen ineens gingen ze akoestisch werk maken. Lieten ze zich inspireren door Debussy en Bartok. Toen waren ze wel meteen hun platenlabel kwijt, want die zagen dat niet zo zitten. En toen trok hij zich terug uit de muziekwereld. En verdween hij, woonde hij ergens in Wales, geloof ik. En in februari 2019 overleed hij ineens. Na een kort ziekbed, 64-jarige leeftijd. Maar Talk Talk, ja, dat was een bandje. Mocht je ooit tijd en zin hebben om een werkelijk fantastisch live optreden van die band te zien, live at Montreux. Echt een dikke tip. Thuis in heel Een van die hits van Talk Talk hoor je nu. Dit is Life's What You Make It.

mag de bekende voormalig strafpleiter Theo Hiddema tot haar trouwe fans rekenen. Nou, of ik daar blij mee moet zijn, daar kan ik verder niks over zeggen. Helene Fischer, ja, groot in Duitsland en dus ook behoorlijk wat fans in Nederland. Laatst was ze te gast bij Eva Jinek. Die hele studio vol met allemaal Nederlandse fans van Helene Fischer. Nooit geweten. Goed, een van de leden van dit bandje, de man die basgitaar en zang deed op deze plaat onder andere, zou later een zeer gevierd soapacteur worden, jazeker. Hij ging Ridge Forrester spelen in The Bold and the Beautiful. Voor het zover was, zat Rod Moss, want daar heb ik het over. In deze band, Player, dit is hun grote hit Baby Come Back.

0: zaterdag. Tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke

0: Zeker. Zaterdag. Tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5 hier op de radio.
1: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Kan niet wachten.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
16: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
17: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Klokslag 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Schiphol waarschuwt ook vandaag weer voor langere wachtrijen. Veel beveiligers hebben zich namelijk weer ziek gemeld vandaag vanwege een reorganisatie op het vliegveld. Maar gelukkig zijn de wachtrijen nog niet zo lang als dat ze gisteren waren. De politie maakt zich zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. De appgroepen waarin ze dat doen zijn zo groot dat er vaak niet alleen maar jonge meiden meelezen. En ja, het WK begint over 3 weken en de oranjekoorts is flink toegeslagen op de Amerikaanse televisie. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: De verkeersinformatie van de ANWB, de N201. Hilversum richting Uithoorn tussen de aansluiting met de A2 en Vinkeveen. Daar doe je er nu 13 minuten langer over.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
22: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
23: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
24: Allsafe. Geeft ruimte.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
31: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
30: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
31: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld, toch?
32: Goedemorgen.
33: Met Bart Slim.

0: onlangs nog hier in Nederland, in Amsterdam. Deze Olivia Dean, hier deed ze het samen met Sam Fender en Rain Me In. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Ja, daar zijn we gewoon weer. Hè? Uurtje 2 van deze dinsdageditie van Goedemorgen. Waarin ik lekker doorga met wat ik aan het doen was, als je dat niet erg vindt. Dus lekkere muziek draaien. Het laatste nieuws, dat doe ik dan niet, maar dat doet Frank. Ik heb een weerupdate van Jan Visser. Ik klapte zo nog eens even een pijnstilletje in, denk ik. Want ik begin het toch wel een beetje te merken. Nou, goed, ik zie mezelf dan in de televisie. Ja, mocht je net ingeschakeld zijn. Ik moest gisteren naar de kaakchirurg. Ik heb een vrij forse ingreep gehad. En toch een beetje onderschat, heb ik het idee. Dus daar heb ik nog een beetje wat naweeën van. Maar goed, komt goed hoor, maak je geen zorgen. Toeterplaat komt ook voorbij, jazeker. Hij zit weer zorgvuldig verstopt. Dit keer is hij volgens mij wel goed te doen. Hij zit vrij laat, dus dat houdt ook in dat ik weinig tijd heb om de telefoon op te nemen. Dus ik moet keuzes maken. Keuzes, keuzes, keuzes. Dat allemaal op deze, wat is het? Ja, dinsdag, hè? En het is 19 mei op nhnieuws.nl. Een verhaal over plofkraak. Ja, die lijken toch wel een comeback te maken. Alleen al dit jaar was het in onze regio 8 keer raak. En vooral die automaten waar ondernemers hun dagopbrengst storten, blijken een gewild object.
2: Dus misschien is het beeld voor hun dat die beveiliging van die systemen anders is en dat het daardoor makkelijker is om bij de buit te komen. En want we weten van geldautomaten dat die beveiliging zodanig goed is dat de kans is dat je daar los geld nog uit kan halen, dat heel erg moeilijk gemaakt is.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
2: Ja, ik had natuurlijk een toeter kunnen verstoppen op Proud Mary van Tina Turner. Maar ja, dan had ik het jullie wel heel makkelijk gemaakt. Nee, ik had hem verstopt in 1 miljoen sterren van de Frank Boeijengroep. En daar werd best wel op gereageerd. Ja, sterren, daar rijmen natuurlijk een hoop woorden op. Nel denkt dat het goede antwoord mensen is. En John dacht omhelzen. Ja, lijkt er allemaal op, maar helaas niet goed. Saïda heeft het wel bij het rechte eind. Rinette vond hem in eerste instantie lastig, in tweede instantie goed. En dan hebben we nog even kijken. Gerry, Astrid en Emiel, allemaal correct en tevens juist. Lucia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Waar bel je vandaan?
3: Purmerend.
2: Jij zat lekker naar de radio te luisteren. Je hoorde de Frank Boeijengroep voorbij komen en je dacht, verrek, ik weet wel welk woord er weggetoeterd is.
3: Absoluut.
2: Nou, roept u maar.
3: Wensen.
2: Ja. Hartstikke goed, Lucia. Je bent de winnares van vandaag, dus gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Nou, blijven we even in het thema. Dan ga ik je namelijk een hele fijne dag wensen.
3: Nou, helemaal goed. En nog succes met de uitzending.
2: Ja,
3: en
2: dankjewel.
3: Nogmaals succes met je kaak.
2: Komt goed. Dank voor je goede zorgen en gefeliciteerd, Lucia. Fijne dag, hè.
3: Ai,
2: doei, doei. Ja, het antwoord van Lucia en al die andere mensen was wensen. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
1: NH.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Monica uit de 50-jarige Zaanstad.
9: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
10: Ik ben Julian en ik

0: half 12. In Purmerend is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een autobedrijf in Schagen woedt vanochtend een grote brand. De vlammen slaan daar uit het pand en er komt veel rook vrij. De brand die woedt bij een autobedrijf aan de Zijperweg. Brand brak rond 11:15 uit. En werd vrijwel direct opgeschaald naar een zeer grote brand, zoals de brandweer dat dan noemt. Ze zijn daar met meerdere brandweerauto's en een hoogwerker uit de regio ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen en uitbreiding te voorkomen natuurlijk. De omgeving van het autobedrijf is afgezet. En hoe het daar verder gaat, dat hoor je natuurlijk bij ons op de radio. Verslaggevers van ons zijn onderweg. Het kabinet gaat de gemeente extra helpen met asielkwesties. De gemeenten zijn er nu zelf verantwoordelijk voor, maar ze hebben vaak de expertise niet om het allemaal in goede banen te leiden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Loosdrecht. Daar moest de burgemeester excuses maken vanwege wat slordige communicatie. Nou, een speciaal team van experts gaat de gemeente nu helpen. De vraag die was er ook omdat Loosdrecht al weken in onrust verkeert. Nou, en over Loosdrecht gesproken. De eerste avond van de avondvierdaagse is daar rustig verlopen. De organisatie was bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Er gingen geruchten dat er kinderen zouden lopen met t-shirts waar nee tegen AZC op zou staan. Nou, is allemaal niet gebeurd, zeggen deze ouders. Nou ja, ja, ze vinden het wel jammer natuurlijk dat het erover ging.
2: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven. Ik
3: ben ook tegen het AZC. De Vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar... niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
1: Ja, er was nog nagedacht over een alternatieve route voor het geval dat. Maar de kinderen, nou, die voelden zich niet onveilig. Ja, of misschien toch wel een beetje.
4: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
5: Ik voel me wel veilig omdat er beveiligers zijn. Maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
6: Nou, veel plezier. Geniet ervan.
5: Dankjewel.
1: Ja, de organisatie van de avondvierdaagse die in Loosdrecht die vertrouwt erop dat het de komende dagen ook rustig blijft. Automobilisten houden zich lang niet altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Die geldt in de bebouwde kom van verschillende gemeenten. Nou, Amsterdam is er daar één van. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook in Amsterdam mag je maar 30. En ook daar gaat niet iedereen zich aan die snelheid houden. De onderzoekers die adviseren gemeenten om wegen ook echt in te richten als 30 kilometer wegen. Dat gebeurt nu nog te vaak niet. Er worden alleen bordjes veranderd. Maar goed, dan houden automobilisten zich niet goed genoeg aan de snelheid. Ja, en we moeten het nog even hebben over het WK voetbal. Want de oranje koorts, Bart, moet dan een beetje aangewakkerd worden. Vind jij ook niet?
7: Zeker.
1: Binnen 3 weken trappen we af. Daar geloof ik al in Amerika. En intussen is de oranje fanclub daar natuurlijk al wel aangekomen. En dat is de Amerikaanse televisie niet ontgaan. Wij hebben namelijk, ja, je kent hem natuurlijk wel, een enorme oranje dubbeldekker mee.
8: And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Ja, als grote publiekstrekker.
7: En die, ik neem aan dat die op een boot is gezet. Ja, die kant op. Ja, een dagje of 10, denk ik, hè, ben je onderweg?
1: Nou, dat weet ik niet, maar hij is wel... Het is denk ik al een maand geleden is hij onderweg gegaan.
7: Ja, moest er helemaal aangepast worden, hè? Dat zag ik ergens bij Hart van Nederland. Gewoon een andere stekkendoos en weet ik wat allemaal. Het is natuurlijk allemaal andere amperes en noem maar op.
1: Ja, het is te gek. Wat een avontuur.
7: Ja,
1: het is een soort Brabantse vriendengroep die die bus heeft. En nou, ja, ik weet niet of ze nog een paar Noord-Hollandse leden zoeken. Maar,
7: het beeld is ook zo mooi met die bus voorop. En daarachter is een massa oranje fans die dan naar het stadion lopen.
1: Ja, het is echt te gek. En het is een gave bus. En nu staat hij dus weer in Amerika. Hij is overal al geweest. Zuid-Afrika is hij al geweest. Nou ja, Qatar was hij erbij. En nu dus in Texas staat hij volgens mij. En daar gaat Nederland over 3 weken logeren. En dat is allemaal de opmaat naar het glorieuze...
7: WK voetbal.
1: Inderdaad, wat wij gaan...
7: Winnen. Ja.
1: Precies, dank u. Goed zo. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Ah, Frank, jeetje. Nou, het is bijna zover. 11 juni, eerste wedstrijd, geloof ik. Goed, en wij dan 14 juni tegen Japan, openingswedstrijd. Goed. Het weer nu, Jan Visser.
9: Het is vanochtend droog, met naast bewolking ook af en toe wat zonneschijn. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. In de loop van de middag en vanavond valt er af en toe regen. De temperatuur loopt op naar rond de 16 graden. De wind is over het algemeen meest matig. Aan de kust af en toe vrij krachtig uit het zuiden. Morgen een paar buien, maar ook, vooral in de middag, wat droger weer met nu en dan zon. Het wordt dan in zuidelijk Noord-Holland zo'n 18 graden. De wind is morgen zuidwest en matig, aan zee vrij krachtig.

Hij schreef dit liedje toen hij amper 23 jaar oud was. Ray Davies van de Kings. Prachtige plaat. Ja, wat een held. Schitterend. Straks in Goedemorgen, George Ezra en Green Green Grass.

eerste nummer dat geschreven werd oorspronkelijk door John Anderson en Vangelis. Je weet wel, die Griekse synthesizer-grootheid. Maar het werd opnieuw een enorme hit toen Donna Summer het uitbracht en het liet produceren door Quincy Jones. En wat Quincy Jones eigenlijk uitprobeerde op dit liedje en het album wat daarbij hoorde, is ja, eigenlijk een blauwdruk voor wat hij later ging doen op Off the Wall en Thriller, die twee albums van Michael Jackson, waar we de hand van Quincy Jones natuurlijk heel duidelijk in terug horen. Maar hij experimenteerde en oefende eigenlijk op Donna Summer en dacht, nou, dit is volgens mij wel de sound waarmee ik mezelf op de kaart kan zetten. En dat brengt mij op een toch een bijzonder verhaal over Quincy Jones. Die begon zijn carrière namelijk in de jazz. Hij is zelf ook volgens mij trompetist geweest of saxofonist, maar goed, hij ging al heel snel dirigeren, componeren, bandleider zijn. Hij werkte met Dizzy Gillespie en met Duke Ellington. En hij heeft natuurlijk met Sinatra veel gewerkt. Sinatra at the Sands, hè, waarop Frank Sinatra begeleid wordt door het orkest van de Duke, hè, van Duke Ellington. Nou, dat is sowieso een juweel van een plaat. Maar dat was zijn oorsprong, daar kwam hij vandaan. En hij schreef ook nog veel muziek voor films. En dat leunde dan een beetje, flirte een beetje met klassieke muziek. Ook veel jazzdingen. Ja, uiteindelijk, het gaat je voorstellingsvermogen bijna te boven. Maar Quincy Jones heeft voor meer dan 50 films de score gemaakt. Hè. Daar zit gewoon muziek van Quincy Jones in. Maar toen hij in die jazzperiode zat, werd hem ooit gevraagd naar zijn mening over discomuziek. Nou, die kwam zo halverwege de jaren 70 op. En toen scheen Quincy Jones zich te hebben laten ontvallen dat hij dat helemaal niks vond. Nee, hij vond het maar slecht en anti-muziek. En nu ging het gerucht dat hij, toen hij uiteindelijk zelf disco en funk en soul ging produceren, dat deed onder een pseudoniem. En dat hij dus onder een andere naam de violen toevoegde aan Le Freak van Chic. En nummers produceerde voor Donna Summer en zelfs voor Michael Jackson. Een nummer dat eigenlijk tussen Off the Wall en Thriller uitkwam. Maar dus allemaal onder een alias, een verzonnen naam. Nou, dat verhaal dat dook onlangs weer op Instagram. En toen gingen daar ineens een heleboel mensen op reageren. En toen kwam uiteindelijk was de slotsom dat dat dus een broodje-aap-verhaal is. Gewoon een urban legend. Hij is gewoon onder zijn eigen naam dat gaan doen. En het is ook maar zeer de vraag of hij ooit die toch een beetje neerbuigende woorden over disco heeft gesproken in een interview. Dus dat is een van de vele mythische verhalen rondom Quincy Jones. Wat zeker geen broodje-aap-verhaal is, dat is het verhaal van het achtergrondkoortje bij het nummer dat ik straks ga draaien. Ja, hij was met Donna Summer de studio in geweest. Hij had het nummer opgenomen en ik heb een koortje nodig. Dus wat deed hij? Hij haalde zo'n balboekje tevoorschijn. En hij ging zo eens even dat lijstje langs van mensen die hij kende. En iedereen die hij vroeg van joh, wil je een moppie meezingen? Die zei onmiddellijk ja. En dus kwamen Christopher Cross en Kenny Loggins en Michael McDonald en James Ingram en Stevie Wonder en Dionne Warwick en Lionel Richie. Die kwamen allemaal bij elkaar. Er zijn beelden van op YouTube. En die gingen met z'n allen het achtergrondkoortje. Ik sla er nog een paar over hoor. Brenda Russell geloof ik. Die gingen allemaal het achtergrondkoortje verzorgen bij dit fantastische nummer. En dat nummer hoor je nu in Goedemorgen. Dit is Donna Summer met Quincy Jones. En dat hele elftal grote artiesten. Dit is State of Independence.

0: Goed geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
3: Joen,
2: wat ga je doen?
3: Joen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Wat ga je doen?
0: Wil je het weten?
3: Ja.
0: Oké, mooi. We hebben haar een tijdje geleden het gast gehad. Patty van der Zee. Ze had een boek geschreven over dat ze een donorkind is.
3: Oh ja.
0: En ze was hier met twee andere donoren. En nu is ook nog Dennis Smit mee. En hij is een van de donoren, uiteindelijk is dat gebleken. In Arnhem is natuurlijk ook een heel groot verhaal.
3: Ja.
0: Dus we gaan het daar nog even over hebben. Want het zijn natuurlijk allemaal geheimen die uiteindelijk ontrafeld zijn.
3: Ja.
0: Sjoerd heeft een heel ander verhaal. Het heeft te maken met de handvaardigheid opdracht van zijn kinderen.
3: Oké. Okay.
0: En kralen.
3: Oh, wauw.
0: Ja.
3: Ik krijg iets voor Sjoerd ook.
0: Ja, ik vind het typisch iets voor hem. Ik ben benieuwd of hij met een kettentje terugkomt. En onze collega Arend de Geus die wil straks een oproep doen. En dat heeft te maken met de zomertour. En bijzondere plekken om te overnachten in onze provincie.
3: Oké, okay, dus die schuift straks aan.
0: Ja.
3: Oh.
0: Nou, telefonisch geloof ik.
3: Telefonisch schuift, ja. Dat is ook een vorm van aanschuiven. Ja, ach man, hou op, schuift. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Ik draai nog Gabrielle en ik zeg toedeloe.

0: tiende editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
12: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
13: Uit Diemen.
14: Hallo,

0: Twee minuten over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een autobedrijf in Schagen woedt op dit moment een grote brand. De vlammen slaan uit het pand en er komt veel rook vrij. Een NL-alert is verstuurd aan omwonenden. In Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de play-off-wedstrijd Ajax-FC Groningen. Dat is nou uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente en de politie. En er zijn veel zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. De appgroepen zijn zo groot dat er vaak niet alleen jonge meiden meelezen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De buren tegen?
17: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
16: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
17: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
16: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
17: binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
16: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
15: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: June tot 2.

0: inderdaad Jong tot 2. We gaan het hebben met Patty van der Zee en Dennis Smit over donorkinderen. Hoe het is om een kind te zijn van een donor. Sjoerd ligt ergens in de provincie tussen de Kralen. En Arend de Geus die vraagt of we leuke plekjes weten om gewoon ergens te slapen in onze provincie. Komt allemaal straks. Op mijn persoonlijk moment wil ik me even richten tot iedereen achter het stuur. Onder andere onze lieve collega Anne Brachten.
1: Ja.
0: Die is nu onderweg in de auto naar huis.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik dacht aan haar. En ik dacht ook tegelijkertijd aan mezelf en aan jou. Want je zei net iets en het heeft te maken met mijn onderwerp. Wat doe je als je achter het stuur zit? Ben je iemand die keihard meezingt met alle muziek die voorbij komt? Is dat het? Ga je zitten bellen? Doe je helemaal niks. Praat je met degene die naast je zit? Maar dat kan niet, want die is er niet. Je zit in je eentje in de auto. Ik moet zeggen, je kan in mijn auto kun je via een draadje verbonden met je telefoon WhatsApp inspreken.
1: Ja.
0: Superleuk. Maar hij maakt er heel vaak hele rare woorden van.
1: Ja.
0: Dat is niet altijd handig.
1: Ik weet ook wel wat jij achter het stuur doet.
0: Bellen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik word ook wel eens gebeld en dan heb ik niet opgenomen door jou.
0: Heel
1: en dan bel ik een minuut later terug en dan ben je al in gesprek een half uur. Dan denk ik, oh, ze heeft wel iemand anders gevonden.
0: Een ander
1: slachtoffer.
0: Ga ervan uit dat het altijd puur noodzaak is als ik jou bel. Okay. Wat doe jij als je achter het stuur zit?
1: Nou ja, ik zit dus echt niet vaak achter het stuur. Toevallig, ik denk met Pasen. Toen ben ik teruggereden van mijn ouders naar mijn huis. Dat is een uur. En ik vind het gewoon zo saai dat ik in slaap val. Dus ik zit mezelf echt om de 5 minuten zo in het gezicht te slaan. Energy te drinken, koffie te drinken. Maar ik vind het zo saai. Ik stap in en ik denk al, oh, ik ga me nu een uur lang vervelen.
0: Ja, dat is niet handig, hè?
1: Nee, en ik ga ook.
0: Maar jij zorgt wel voor de juiste bevoorrading dus, want je neemt drinken
1: dat
0: mee.
1: Dat wel, ja. Maar ik ga ook een beetje dromen. Dus dan ga ik gewoon even denken, oh, wat zou ik dan en dan doen? Oh, misschien ga ik dit wel kopen. Oh, dit kan ik ook wel mijn huis doen. En dan ben ik helemaal niet meer met die weg bezig. Het leven is gevaarlijk. Nou, rijk ook nooit.
0: Oké, okay. Jij gaat een beetje dromen. Een beetje dagdromen. En voor de rest zorg je dat jij in ieder geval wat lekkers te drinken hebt. Barbara, als we jou achter het stuur treffen, wat doe jij dan?
2: Ik vind het wel heerlijk om muziek te luisteren.
0: Ja, en dan, meezingen.
2: Ja, dat vind ik echt heel lekker. Soms zit ik wel te zoeken naar de ultieme plaat. Via Spotify bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Of gewoon via onze eigen zender. Dan switch ik een beetje heen en weer. Maar ik ben ook soms heel druk in mijn hoofd. En dan krijg ik best wel snel een melding. U bent moe, vermoeidheid erkend, u moet koffie drinken. Kijk, waar mensen, Michel of mijn man dus, vriend, heeft 1 keer zo'n melding gekregen.
0: Ja.
2: Omdat hij 6 uur in de file stond ergens. Maar ik krijg al heel snel zo'n melding van u bent moe, u moet uitrusten.
0: Oh ja, je bent er maar net begonnen.
1: Maar
0: ja.
1: Hoe weet die auto dat jij moe bent?
2: Ja, die kan dat volgens mij registreren naar aanleiding van kleine stuurbewegingen en dat soort dingen.
0: Ja, wow.
2: Ik rij wel veilig hoor.
0: Kijken met haar mee.
1: Ja, dat is een beetje eng idee. Maar
2: ja, een intelligente auto.
0: Ja, ja.
2: Maar ik vind het dus wel lekker. Muziek luisteren en
0: ja, ja oké. Okay. Radio luisteren, naar de collega's luisteren, een beetje meezingen en bellen.
1: Ja,
2: en bellen inderdaad. En irritant als niemand opneemt.
0: Ja, vind ik heel erg. Maar Maarten heeft gelijk hoor. Dan begin ik heel vaak met hem. En dan neemt hij niet op. En dan ga ik nog
2: wie
0: van
2: is nummer 2?
0: Ik kan niet zeggen. 088. 850 51 52. En wat doet Anne nu?

0: De NCC en The Things We Do For Love. Wat doe je als je achter het stuur zit? Dat is even de grote vraag. En dan gaan we even een rondje maken. Heeft Anne al geappt?
1: Anne heeft nog niet geappt.
0: Ik ben zo benieuwd wat zij
1: ze
0: dan doet.
1: Ze zit aan het rijden, dan mag je niet appen.
0: Oh ja. Ja, dat is waar.
1: Dus ze laat het weten.
0: Wat denk je dat ze aan het doen is?
1: Ik denk dat ze naar ons aan het luisteren is. Ja.
0: Kusje, kusje.
1: Genieten van het uitzicht.
0: Oké. Okay. Mooi. Nou, dan gaan we even naar Audrey. Dag Audrey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat doe jij?
2: Nou ja, ik, als ik de auto inga, ik ben alleen. Dat is een 5-1 aan.
0: Oh, maar waarom als je alleen bent?
2: Ja, mijn man heeft zijn eigen muziek, verdedigd en zo.
0: Ja.
2: En die vindt dat weer leuk. En ik heb het als hij dan eruit is, dan geeft de radio aan.
0: Nou, hartstikke leuk. En de ritjes die je maakt, hoe lang zijn die?
2: Sorry?
0: Hoe lang zit je in de auto normaal gesproken?
2: Nou, dan weet je toch in het beste een half uurtje.
0: Oh, leuk. Dus nu stap je in de auto?
2: Ja.
0: En ga je naar ons luisteren?
2: Ja, nou, ik ben onderweg nu. Dus ik ben al net een half uurtje aan het rijden geweest. Dus dan pak ik net bij jullie nog in het programma om 12 uur. En dan, ja, nu moet ik dan weer werken. Dus dan, ja.
0: Wat heerlijk. Nou, dan heb je in ieder geval even jezelf gehoord.
2: Ja, precies.
0: Oké. Wat voor werk doe je, Audrey?
2: Ik werk bij een bouwmarkt.
0: Bij een bouwmarkt? In de buurt waar onze luisteraars komen?
2: Ik denk het wel. Het is een verschillende plekken.
0: Oké, okay, en hoe heet de bouwmarkt?
2: Het is allemaal voor de makers.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat kan je niet zo...
2: Ik weet niet hoe ik mag zeggen, maar het is bij de praxis.
0: Oh, vandaar. Oké, okay, nou, je hebt het gezegd en ik wens je een hele goede werkdag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè?
0: Goed zo. Dankjewel voor je appje.
2: Doei.
0: Dag. We gaan nog even naar Robert. Dag, Robert.
3: Hoi, hoi, John.
0: Hallo, Robert. Hallo. Doe jij als je in de auto zit?
3: Nou, niet zoveel als sturen natuurlijk, ik heb een lelijke eend, dus dan moet je altijd een beetje, er zit geen stuurbekrachtiging op, dus het is een beetje stoeien met de auto.
0: Oh, ik zie een plaatje, wat is hier leuk, rood met wit.
3: Ja, rood met wit, maar tot 60 kan ik de radio goed horen, dan gaat hij harder, want dan worden de decibellen in de auto te hard. Ja. Maar ik heb gelukkig 4 speakertjes in de auto zitten, dus tot 100 kan ik NH radio horen, boven de 100, want dan gaat 125, dan is de eindoefening hoor, dan gaat hij uit.
0: Oké, dus jij luister naar de radio als je in de auto zit.
3: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Hoe kom je aan die eend? Waar komt die vandaan?
3: Nou, dat is een lang verhaal. Nou, een kort verhaal. Ik maak een kort verhaal. Ik heb hem voor 600 gulden van mijn schoonvader gekocht.
0: Oh,
3: in 1989. En nou ja, inmiddels helemaal gerestaureerd en weer opgeknapt. En hij is nog steeds van mij, hè, belastingvrij, dus dat is ook leuk.
0: Ja, lekker.
3: En er gaat 20 liter in de tank, dus het valt altijd mee.
0: Och, 20 liter, ja, inderdaad.
3: Ja.
0: Dus zie je nog bedragen voorbij komen dat je denkt, moet kunnen. Maar dat dakje, kan het dakje open of is het dakje dicht?
3: Ja, nee, dak kan open. Nee, heerlijk. Oh. En zodra het mooi weer is, gaat het dak open.
0: Och, je stilt de show met die auto.
3: Dan moet je wel een petje op hebben, want mijn haar wordt dunner bovenop inmiddels. En dan kom ik s'avonds thuis en dan zit ik helemaal te krabben van de jeuk, want het is verbrand. Dus ik heb wel een pet op sinds kort.
0: Oké, okay, nou, het wordt een heel mooi plaatje. Jou in die auto, dakje open.
3: Ja, en ik kan er net in. Ik heb de stoel 5 centimeter verlaagd en anders was ik te lang. Zat ik tegen de bovenkant van mijn raam aan te kijken.
0: Ach ja, dan moet structureel dak open.
3: Ja, dat schiet niet op.
0: Hey, dankjewel.
3: Okay.
0: Ja, leuk. Veel plezier.
3: Doei.
0: Maarten, wat doet verder iedereen achter het stuur?
1: Nou, Alice, die doet net als jou veel bellen. En dan vaak neemt niemand op. En als ze dan thuis is, dan bellen die mensen terug. Maar dan heeft ze eigenlijk helemaal geen zin meer om te bellen. Dus dan neemt zij weer niet op.
0: Had ik gisteren ook. Belde 3 mensen mij terug. Ik denk, ik heb gezien. Erg.
1: Ja. Nou ja, Pim dan, die geniet van het mooie landschap. James, die focust zich op de weg. Want hij zegt, ik ben al geen fantastische bestuurder. Rinette, die gaat haar lippen stiften tijdens het rijden. En Lisa...
0: Tijdens het rijden?
1: Ja.
0: Maar ik doe dat ook al met lippenstift, maar alleen bij een verkeerslicht.
1: Ja, dat bedoelt zij denk ik ook. Ik denk niet dat ze midden op de 120 op de vluchtstrook...
0: Nee, dan zit die lippenstift overal.
1: Dat denk ik niet, nee. Lisa dan die zegt, ik vind het altijd leuk om naar nummerborden te kijken. En Niels die knipoogt af en toe naar vrouwelijke bestuurders.
0: Ja.
1: Of hij daar succes mee hebt, dat vraag ik me af. Okay. Maar hij doet het wel.
0: En hoe zit dat met jou? Dat je een beetje flirt met de mannelijke bestuurders in dikke auto's?
1: Dat ligt eraan of Jeroen in die auto zit, hè?
0: Ja, wat een diplomatiek antwoord. Oké, Jeroen, doe de radio maar uit. Hartstikke goed. Oh, we gaan even dansen. Hoewel, ik moet heel naar de plassen. Dit zijn de House Martens. En Happy Hour.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Hey, hallo. Rodi hier vanuit het hele mooie bloemendorp Aalsmeer.
9: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
10: Thuis in heel
11: minuut over 12:30, Batouverdorp, 16 graden, nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij een autobedrijf in Schagen woedt op dit moment een grote brand. Onze verslaggever Thijs-Jan van Aals, die is in Schagen. Goedemiddag Thijs-Jan.
13: Goedemiddag Barbara.
12: Ja, kun je eens vertellen hoe de situatie is op dit moment?
13: Op dit moment wordt er nog vanuit meerdere richtingen geblust. Zowel vanaf de grond als via hoogwerkers. En er hangt ook een drone van de brandweer boven de brand op dit moment. En er is geen sprake van grote rookontwikkeling meer, waar dat eerder nog wel heel erg was. Er is ook een NL-alert afgevaardigd. Ook vanwege de verspreiding van asbest mogelijk. Maar we zien wel duidelijk dat er nog heel veel sprake is van trillende lucht. Dus mogelijk ook vlammen. Dus we zijn hier absoluut nog niet klaar met blussen hier op het industrieterrein.
12: Nee, en kun je al iets zeggen over de schade?
13: Nou ja, dat is nog moeilijk precies in te schatten. Ook omdat het publiek en de pers goed op afstand wordt gehouden op dit moment. Ook om de brandweer de ruimte te geven. Wat wij op afstand kunnen zien, we staan hier vanaf een terras te kijken. Dus we hebben er goed zicht op. En wat we zien is eigenlijk dat het bedrijf waar mogelijk de brand is begonnen, dat vanaf daar het vuur is overgeslagen op een aantal naastgelegen panden. Dus we hebben het wel over een gebied van 100 bij 50 meter op zijn minst. Waar ernstige schade is opgetreden bij de gebouwen die daar staan.
12: Ja, dankjewel voor dit moment. Later meer daarover. Thijs-Jan van Aals dus vanuit Schagen. Dan maakt de politie zich zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. Die appgroepen die zijn zo groot dat er vaak niet alleen jonge meiden meelezen.
14: Heel vaak begint dat heel onschuldig met meisjes en vriendinnetjes uit mekaars klas die iets willen verkopen of armbandjes maken. En de trend is eigenlijk nu wel heel erg dat je steeds meer volgers wil hebben op je kanaal, maar niet weet wie je volgers zijn.
12: Ja, de politie waarschuwt om daar niet aan mee te doen. Er zijn ook meisjes van de basisschool die in die appgroepen zitten. En heel veel onbekende mensen lezen dus ook mee in die appgroepen. Dan, in Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de play-off wedstrijd Ajax-FC Groningen. Dat is de uitkomst, van een overleg tussen gemeente, politie en OM. Ja, gisteren besloot de burgemeester van Volendam nog om uitsupporters te weren, naar aanleiding van de rellen van afgelopen zondag. Maar vandaag hebben alle betrokken partijen dus met elkaar om de tafel gezeten. Welke voorwaarden er zijn voor die uitsupporters, dat is nog niet bekend. En een laatste berichtje. FNV opent een meldpunt voor de duizenden beveiligers op Schiphol die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. Het heeft allemaal te maken met de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. Nou, de vakbond wil dat ervaringen, signalen en problemen, dat die allemaal duidelijk verzameld worden. FNV zegt veel chaos te zien op dit moment op de werkvloer. Er is veel onduidelijk voor de beveiligers. Er zijn ook veel zorgen over de nieuwe roosters en de werkdruk. Gisteren stonden er enorm lange rijen bij de handbagagecontrole. Veel beveiligers hadden zich namelijk ziek gemeld door de situatie. En veel vakantiegangers hadden stress door die lange rijen. En haal ik mijn vliegtuig of niet?
11: Ja, je verslikt je bijna in het woord stress.
12: Ja, dat zal niet voor niks zijn.
11: Nee, dat denk ik ook niet.
12: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Helemaal goed, dankjewel Barbara. Jan Visser, hoe staat het met het weer? Goedemiddag.
10: Dag Joen.
11: Want het is nu nog koud, maar er komt warmte aan.
10: Ja, nou, koud zou ik het nu niet meer willen noemen.
11: Ik vind het koud.
10: Het is een graad of 16, 15, 16.
11: Ja, is toch koud?
10: Nee, dat gaat allemaal wel hoor.
11: Okay.
10: Joen, hè?
11: Oké, Jan.
10: Niet zo kleinzielig, hè?
11: Nee, dat is waar. We zijn niet van suiker.
10: Zo is het. Maar goed, ja, er komt natuurlijk verbetering in. In die zin dat de temperatuur de komende dagen verder gaat stijgen. Wat het weerbeeld betreft, op dit moment is het bewolkt. Af en toe komt ook de zon erdoor. Het is op zich helemaal geen onvriendelijk weer. De meeste zon vanochtend, waar het enige tijd onbewolkt was in het noordoosten van het land. Maar ook daar neemt de bewolking nu toe. En in het zuidwesten in Zeeland valt af en toe regen. En die regen die zal ons tweede helft van de middag, eind van de middag en vooral vanavond bereiken. Niet dat het nou enorm gaat regenen, maar er kan er af en toe regen vallen. Ondertussen loopt die temperatuur nog op naar richting 16 tot 17 graden. En de wind is meest matig. En dan zee af en toe vrij krachtig uit het zuiden. De komende nacht en ook vanavond valt er af en toe regen. Morgenochtend dan komt af en toe de zon eraan te pas. Maar er is ook een enkele bui mogelijk. En morgenmiddag neemt de kans op een bui geleidelijk aan af. Af en toe zon. En in zuidelijk Noord-Holland wordt het zo'n 18 graden. Elders zijn de temperaturen wat lager. Zeker aan de kust. En de wind is morgen zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe krachtig, windkracht 6. Donderdag zien we de luchtdruk boven geheel West-Europa stijgen. Ook in de hogere luchtlagen bouwt zich een hoge drukgebied op. Ondertussen bouwt de warmte zich op in het zuidwesten van Europa, Spanje, Portugal. Daar kan het de komende dagen al richting 34, 35 graden gaan.
11: Zo.
10: Dus dat hakt er echt in. En die warmte gaat zich uitbreiden. Donderdag wordt het zo'n 20, 21 graden wellicht. En verder is het droog, periode met zon. Ook nog wel wat bewolking, misschien wat sluierbewolking, wat stapelwolken. Maar vrijdag is het, wanneer het hoge drukgebied boven Duitsland ligt, is het droog weer of volop zon en stijgt de temperatuur naar zo'n 24 tot 25 graden. Uh-huh. In het midden en zuiden wordt het meer dan 25. En dat betekent dat de beeld de eerste zomerse dag van het jaar gaat registreren. Nou, in het weekend, het Pinksterweekend, blijft het droog, zonnig en warm. Misschien ook zondag en maandag een iets lagere temperatuur in de kustgebieden, maar al met al op veel plaatsen, zeker zaterdag, temperaturen rond en boven 25 graden. En ga je wat verder het zuiden in, naar richting Eindhoven, dan kom je op zaterdagmiddagtemperaturen tegen tot rond de 30 graden.
11: Joh, wordt het zo warm?
10: Ja, ja.
11: Oké, is gelijk weer zo overdreven.
10: Ja, het is gelijk. We hebben ons eerder in 1992. Ik had het er vanmorgen met Edwin Frens over, medewerker en vriend. En die 1992 hadden we ook zo'n rare omslag, weet je wel. In één keer, bam, 25 tot 30 graden.
11: Ja, en is het daarna afgelopen?
10: Nee. Kort, maar krachtig, nee.
11: Nee.
10: Want volgende week gaan we gewoon door met de warmte nog.
11: Oké, hoe lang blijft het zo warm dan?
10: Ja, je moet niet overvragen, hè, dat weet je. Maar in ieder geval tot zeker midden volgende week.
11: Nou, in ieder geval lekker van de mensen die heerlijk op vakantie gaan.
10: Ja, zo is het toch.
11: Pinkster,
10: ja.
11: Absoluut. De weerspraak en de luchtdruk, Jan.
10: 2014 tot 2015, avonddauw en zon in mei. Hooi met Karren op de wei.
11: Ja, precies, want die doet het hartstikke goed. Ja. Oké, dankjewel Jan. Tot over een uur. Joe,
10: ja,
11: dag.
10: Hoi.

0: Lip op termijn, hè, van Nick en Simon.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Lieve mensen, onze voorzitter van de jury is vandaag Maarten Faber.
3: Alleen vandaag?
0: Net als gisteren. Ja. En morgen. En volgende week.
3: En de afgelopen 4 jaar.
0: Nee, de 4 jaar hebben we nog niet aangetikt, toch?
3: Oh, nee. Zo okay. Voelt het wel.
0: Begin november. Het voelt dus meer dan 10 jaar. Oké, jij gaat straks bepalen wie er meespeelt.
3: Ja.
0: Jij gaat ook even de puntentelling in de gaten houden.
3: Ja.
0: 2 kandidaten strijden tegen elkaar. En we komen nu eerst met de selectievraag. En die selectievraag moet dan zo snel mogelijk goed worden beantwoord. Een lichaamsdeel. Een lichaamsdeel is de selectievraag voor vandaag. Het is de N van Nico. 088 850 51 52. Een lichaamsdeel met de N van Nico. Weten wij, hè?
3: Zeker.
0: Jij hebt er 2.
3: Jij niet.
0: Ik niet.
3: Nee.
0: Oké.
3: Okay. Ja,
0: het is niet anders. 088 850 51 52.

0: You Lewis and the News, The Power of Love van de vorige, je First Choice en Dr. Love.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Alle platen hebben tegenwoordig te maken met de liefde. Nou, niet alleen tegenwoordig, ook met terugwerkende kracht. Het is natuurlijk ook heerlijk om een plaatje te maken over de liefde.
2: Zeker.
0: Met als toppunt Maribel met Ik hou van jou.
2: Ja, is dat je lievelings?
0: Ja, die heb ik een keer gehoord bij Over de Top. Ken je dat programma op de donderdagavond?
2: Het schijnt heel goed programma te zijn.
0: Beste
2: van NH Radio.
0: Ik ga bijna over mijn nek. Lekker kritisch naar jezelf. Een lichaamsdeel met de N van Nico.
2: De neus, de nagel, de nagelriem.
0: Nagelriempje?
2: Ja, de nier, het netvlies, de navel en de nek.
0: In de nek?
2: Ja.
0: We zeggen niks over de nek.
2: Nee, doe dat maar niet.
0: Dat hebben we al een keertje gedaan. Ja. Oh, daar begin ik nooit meer over. Met wie spelen we?
2: Nou, met hele leuke mensen. Met Andrea en met Tineke.
0: Oké. Okay. Oh. Oh, sorry.
2: Gaat lekker, of niet?
0: Andrea en Tineke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Andrea, wat was jouw antwoord?
3: Navel.
0: Naveltje. Heb je een beetje een leuke navel?
3: Gewoon.
0: Een beetje diepe of een beetje oppervlakkig?
3: Oppervlakkig.
0: Oppervlakkig, oké. Tineke, wat was jouw antwoord?
4: De neus.
0: De neus. En wat voor neus heb je? Breed, spits, klein, groot?
4: Nee, klein.
0: Wow. Klein neusje?
4: Ja.
0: Oké, ben je blij met je neus?
4: Ja hoor.
0: Mooi. Ja, nee, niet dat ik er iets aan kan veranderen.
2: Wat een diep interview dit.
4: Nou, ik zou wel kunnen, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, hartstikke goed.
3: Maar June.
0: Ja, dat ben ik.
3: Dat nummertje van Maribel.
0: Ja.
3: Dat is allereerst niet van Maribel.
0: Oh, maar ze zingt het zo mooi.
3: Ja, ze zingt het wel heel mooi. Maar de eerste die het zong...
0: Was?
3: Was, God, hoe heette ze nou? Ja. Een Zaanse. Een Zaanse was dat.
2: Maribel is toch Zaans?
3: Die zong het als eerste.
0: Margriet Eshuis of zo?
3: Nee. Het is een zuster van Anneke. Vriendin van me. Haar zuster die zong het als eerste.
0: Nou, we gaan het even uitzoeken.
2: Wat ik hier zie is dat het een liedje was voor het Songfestival... geschreven door Peter van Asten en Richard de Bois... en echt speciaal voor Maribel voor het Songfestival.
3: Ja, maar daarvoor is hij al uit geweest.
0: Dus Maribel heeft hem een beetje gestolen.
2: Oh.
3: Ja, die heeft hem een klein beetje gestolen.
0: Oh, jee. Nou, we gaan er even bellen.
4: Allemaal.
0: We gaan beginnen met het spelletje Pim Pam Pet. En dat is iedere dag hartstikke origineel. Voorzitter van de jury is uiteraard Maarten vandaag. Een jongensnaam is de eerste vraag. Een jongensnaam. Welke jongensnaam ken je met de volgende letter? Het is de T van Tinus. Tinus.
2: Ja. Maar je hebt ook geen helder licht hè, vandaag. Het is de T van Tinus. Jongensnaam. En Tinus komt. Moet ik dat dan goedkeuren?
0: Ja, maar ik was een beetje de taak van...
2: Wie zijn Tinus? Andrea of niet?
3: Ja, ik.
0: Ja, nou ja, ze allebei een punt.
2: Okay.
0: Ja, dat is niet heel handig. Maar ik was ook een beetje afgeleid. Want ik was door die hele scherpe spijkers... was ik hier een beetje de uitzendtafel aan het slopen.
2: Oh, dat ook nog.
0: Ja. Nou ja, je kan niet iedere dag een topdag hebben.
2: Nee, dat is waar.
0: Goed. is het al bijna voorbij? Nou ja, grapje. Vraag nummer 2. Iets dat je gebruikt bij het klussen. Wat gebruik je bij het klussen? Met de zet van Zacharias.
2: De zaag. Ja. En dat was Tineke. Ja hoor.
0: Ik hield me in, want ik wilde bijna zeggen met de zet van zaag. Maar ja. Dat deed ik nog last minute niet.
2: Oh, dat vind ik scherp van je.
4: Jammer nou, Jim.
0: Vraag nummer 3. Iets dat warm is. Wat is er warm? De L van Leo?
3: Lichaam.
2: Het lichaam. Ja hoor. Ja. 38 graden gemiddeld. Vind ik warm.
4: Ja, dat is goed.
0: Oh. Nou, dit is voor mij. Is voor mij... Okay.
2: 39
4: is normaal.
2: Oh, 39.
0: Nee.
2: Oh, nog warmer.
0: Ik dacht dat je lichaam altijd... De lichaamstemperatuur is toch 37,5?
2: Weet ik veel.
3: 37, ja, tussen de 36
2: maar.
3: En de 38.
2: Ja,
0: een
2: beetje.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb geen thermometer bij me. We kunnen het niet bewijzen. De titel van een liedje. We hebben een liedje en dat begint met de T van Tinus.
4: Tita Tovenaar.
2: Tita Tovenaar, is dat ook de titel?
0: Mijn vader is een tovenaar, een Tita Tovenaar. Maar heet het liedje zo?
3: Nee.
2: Nee, het liedje heet echt Mijn vader is een tovenaar.
0: Oh ja.
2: Nee.
4: Oh jee.
2: Een andere suggestie?
3: toverbal.
0: Toverbal. Ja, toverbal. Ja. K3 of zo? Van Monique
2: Smit? Nee, van de, die jongen die hier ook nog laatst was. Nou, hoe heet die jongen ook alweer?
0: Je bent net zo vaag als ik ben.
2: Jordi van Loon. Die heeft dat liedje Toverbal. Ja, ja hoor.
0: Okay.
2: Ja. Hartstikke goed, Andrea.
0: Mooi. De laatste vraag. Wat is de tussenstand?
2: 3-2 voor Andrea.
0: Oh, spannend. Laatste vraag. Iets dat je tegenkomt op straat. Wat komen we tegen op straat? Dave en Dirk.
3: Dirk.
2: Wat?
3: Dirk.
0: Ja, dag.
3: Dakpannen.
2: Dakpannen wel. Ja. Oké, hartstikke goed. Dat was Andrea.
3: Ja, je moet geen cadeau.
0: Nee, ja, die tieners was niet slim van mij. Maar ja, ik heb ook wel een minder moment. En die, maar Dirk op straat, ja, die vliegen geen niet op.
2: Dakpannen.
0: Maar de dakpannen waren wel goed.
2: Ja.
0: Andrea gewonnen, toch?
2: Zeker.
0: Ja, dat ik het niet naast zit. Sorry, het spijt me, Tieneke.
4: Nee hoor, geef niks.
0: Het is niet anders. Volgende keer.
4: Volgende keer beter.
0: Ja, toch? En jij, Andrea, jij mag de prijs uitzoeken.
3: Is goed.
0: Bij Maarten.
3: Is goed.
0: Goed zo, doeg.
3: Ja. Doei, doei.
2: Ja, ik wilde zeggen, wat was je in topvorm, maar...
0: Ik ben toch iedere keer in topvorm?
2: Ja, je kan niet altijd zes gooien, hè?
0: Ik moet er even wat zaagsel wegwerken.

0: zaterdag. Tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
1: Cardi

0: Kikker. Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5, hier op de radio.
1: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Kan niet wachten.
0: Dit is een uitdaging.
3: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34 Heemskerk. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen? Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
12: Ik ben Jan uit Horen.
13: Ik ben Nettie
14: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
15: Ik ben Maurice uit Heemstede.
16: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
17: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
18: Minuten over één. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bij een autobedrijf in Schagen woedt op dit moment een grote brand. De vlammen slaan uit het pand en de schade lijkt aanzienlijk. Een NL-alert is verstuurd aan omwonenden. Er zijn geen gewonden gevallen. In Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de play-off-wedstrijd Ajax FC Groningen. Dat is de uitkomst van een overleg van vanochtend tussen alle betrokken partijen. Gisteren wilde de burgemeester van Volendam de supporters nog weren naar aanleiding van de rellen zondag. En dan zijn er veel zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. Die appgroepen zijn zo groot dat er vaak niet alleen jonge meisjes meelezen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: June tot 2.

0: 10 minuten over 1. Begin dit jaar was Patty van der Zee hier aanwezig in de studio om te komen praten over haar boek met de titel Schepsel. Patty is namelijk een kind van de gynaecoloog Jos Beek en hij gebruikte zijn eigen zaad om tientallen kinderen te verwekken. Met haar mee was hier toen ook in januari Dennis Smit, een lotgenoot. Ook hij is verwekt met het zaad van de gynaecoloog. In een andere plaats, hij kon er toen nog niet zoveel over vertellen, maar nu wel. En ze zijn hier weer. Patty en Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag.
1: Zo fijn dat we er mogen zijn.
0: Ja, Patty, ik begin even bij jou. De vorige keer was je boek net uit met de titel Schepsel.
1: Ja.
0: Hoe verloopt dat? Wat voor reacties heb je gekregen?
1: Ja, de reacties op een boek zijn echt allemaal heel erg positief en heel goed. Heel veel mensen herkennen zich in het verhaal of in een deel van het verhaal. En ik merk dat iedereen ook heel erg graag dan, ja, zijn verhaal aan mij wil vertellen. Daar komt het op neer.
0: Ja.
1: Het is heel erg moeilijk om mensen te vinden in je directe omgeving die zich herkennen in dat verhaal, maar ook die precies begrijpen wat je bedoelt. En daarvoor is het zo fijn om eindelijk een lotgenoot tegen te komen.
0: Ja, zodat je gewoon dat verhaal eigenlijk als een rode draad in je leven kunt delen.
1: Ja, ja. Ja, het gaat om je hele leven.
0: Ja. Wat heeft het jou gebracht, denk je?
1: Sowieso doe ik dit allemaal omdat ik mijn ervaring en betekenis wil geven. Ik weet dat dat op grote schaal gebeurd is. Het is absoluut geen enkel gevalletje. Het is systematisch wat er allemaal aan de hand is. En we hebben natuurlijk met z'n allen jarenlang gezwegen over donorkindschap en donorconceptie en wat het betekent om donorkind te zijn. Het is gewoon weggemaakt. Althans, dat probeerden ze. Maar ja, ik had gisteravond het woord boemeranggeen bedacht. Want ja, alle eigenschappen die je dus meegeeft aan een donorkind, die komen dan ook weer terug. En in dit geval, wij zijn allemaal pioniers, net als onze vaders eigenlijk.
0: Ja.
1: Pioniers in de vruchtbaarheidsindustrie, zou ik maar zeggen. En wij pionieren op het gebied van dit dan maar opruimen en kijken wat hier allemaal aan de hand is. En wat ik heel erg merk is, we geven nu met z'n allen, wij, deze generatie die hier nu mee bezig is, echt voor het eerst woorden, ja, aan wat hier speelt.
0: Nou, en jullie geven waarschijnlijk dus gehoor aan kinderen die hiermee worstelen. En wie weet ook misschien sommige antwoorden. Want Dennis, jij kon in januari nog niet zoveel zeggen. Maar je bent dus ook kind van een donor. Echt, jullie waren nog niet vertrokken of er kwam het nieuws. Ik wist ongeveer wat ik kon verwachten, want jouw verhaal speelt zich af in Arnhem.
2: Ja, inderdaad. Ik weet sinds een jaar of 15 dat ik donorkind ben. En mijn
0: maar wacht even, heb je het pas op latere leeftijd gehoord?
2: Ja, ik was toch wel 25.
0: Zo.
2: Want ja, zo'n beetje iedereen die in de jaren 70, 80 is geboren als donorkind, daarvan moesten de ouders het verzwijgen. De artsen die drukten iedereen op het hart. Heb het er met nooit iemand over. Dus alleen mijn vader, mijn moeder en de artsen die wisten het.
0: Ja, wat was jou verteld? Hoe werd het gezegd?
2: Nou, mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. En jaren later had mijn moeder gewoon helemaal tabak van dat geheim. Ze zag in haar omgeving dat iemand heel ontspannen omging met een donorverhaal. Mijn moeder is een heel oprecht en eerlijk iemand. En ja, een keer doodzenuwachtig riep ze zich bij me. En zei ze, ik wil je wat vertellen.
0: Mm.
2: Je bent van een donor.
0: En wat was je reactie?
2: Heel blij dat ze het mij verteld had. En uiteindelijk snapte ik ook veel beter mijn positie in het gezin. Vanwege oogkleur, vanwege opleidingsniveau. Er waren allerlei dingen waarbij ik mijzelf niet zo goed kon plaatsen in de omgeving waar ik in opgroeide. En dat was op dat moment voor mij even genoeg.
0: Ja. Waren er ook broertjes en zusjes in het gezin?
2: Nee, ik was enig kind. Ja.
0: Ja, goed. Dan heb je dat gehoord. En dan uiteindelijk jaren later ga je daarmee aan de slag. Want je bent op een gegeven moment op onderzoek uitgegaan.
2: Ja, er was wel een bepaalde trigger. Ik werd ouder, ik kreeg zelf een kind. Dus ik had ook te maken met de roots van mijn eigen zoon. Ik werd zelf ziek. En ik moest steeds in het ziekenhuis opgeven. Wat is jouw genetische voorgeschiedenis? Ja. En op een gegeven moment was er een documentaire over het Rijnstaten ziekenhuis, waarin werd gezegd,
0: in Arnhem.
2: In Arnhem. Er is een arts geweest die heeft ook zelf gedoneerd. En nou ja, als je heel goed naar die documentaire keek, werd wel duidelijk om wie het zou moeten gaan. En dat was mijn moeders behandelend arts. En toen dacht ik, nou ga ik gelijk testen. Want in de jaren eraan voorafgaand had mijn moeder ook steeds vermoedens geuit. Nou, misschien ben jij ook wel van de arts. Naarmate de verhalen over Jos Beek, Jan Karbaat, Jan Wildschut en zo naar buiten kwamen, zei mijn moeder, ja, hoe het vroeger ging, het zou me helemaal niet verbazen als jij ook van de arts zou zijn.
0: Ja, en toen ging je testen en toen bleek inderdaad dat deze gynaecoloog in Arnhem inderdaad jouw vader was.
2: Ja, toen moest ik 6 spannende weken wachten. En opeens op een vrijdagmiddag, toen ik met de sporttas van mijn zoontje in de hand stond, klaar om naar volleybal te gaan, zag ik opeens halfbroer, halfzus, halfbroer, halfzus en een naast familielid van de arts, dat ook een naast familielid van mij was. Dus ja, toen wist ik genoeg.
0: Ach.
2: En dat was bevestiging van iets waar, ja.
0: Wat en wat denk je dan? Kun je nog terug naar dat gevoel?
2: Eindelijk eerlijkheid. En gelukkig ligt DNA niet. En het is mooi dat dit nu duidelijk is. En ja, ik wist ook dat hij nog leefde. Dus ik was,
0: hij leeft nog?
2: Hij leeft.
0: Heb je hem gezien?
2: En
0: heb
2: ik
0: hem ontmoet?
2: Heb hem een aantal keer ontmoet. Ja. Ja,
0: wat zegt hij dan?
2: Ja, het is een beetje ongemakkelijk. Want een arts die zelf doneert zal nooit willen dat dit uitkomt. Het was nooit de bedoeling dat dit uitkwam. En het is een beetje duwen en trekken. Maar goed, hij is het proces wel met ons aangegaan. Dus ik heb hem een paar keer ontmoet. En ik wil vooral zien hoe beweegt zo iemand, hoe praat hij, wat vindt hij belangrijk in zijn leven, wat heeft hij zijn kinderen meegegeven. En daar heb ik een aantal antwoorden op gekregen.
0: Ja, ja. Heeft hij er spijt van dat hij het verzwegen heeft? Of dat hij de actie ondernomen heeft?
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen, hij zou het nu niet meer hebben gedaan. Spijt dat hij het verzwegen heeft. Het is een soort groeiproces. Hè? We groeien met elkaar mee en stukje bij beetje komt, met alle nieuwe DNA-bewijzen en zo, komt er steeds iets meer naar buiten. En daarin groeien we met elkaar mee. Alleen er zijn nog natuurlijk wel een hoop open eindjes aan.
0: Ja, we komen zo meteen even terug op de open einde. Pitty, jij hebt jouw vader helaas nooit kunnen ontmoeten.
1: Nou, ik heb hem wel ontmoet toen ik dus 19 was.
0: Ja,
1: en
0: oh ja.
1: Met pensioen ging en wij gingen een bloemetje brengen.
0: Maar toen wist je het toch nog niet?
1: Toen wist ik nog helemaal niks en hij wist alles. Dat was natuurlijk een beetje gek achteraf. Maar zeker niet toen ik dit wist. Nee, jammer. Want ik had natuurlijk heel graag, ja, ik zeg altijd, een appelsapje met hem willen drinken. En ik hoor dus verhalen van zaaddonoren die dan bang zijn dat donorkinderen misschien iets van ze willen.
0: Met terugwerkende kracht heel veel verjaardagscadeautjes.
1: Nou ja,
0: of in een testament.
1: Nee, inderdaad. Nee, dat klopt precies. Waar ben je eigenlijk bang voor? Maar laatst zei iemand, toen dacht ik, ja, jij zegt het precies goed. Je bent niet op zoek naar een ouder. Je bent op zoek naar een stukje van jezelf.
0: Ja.
1: En dat had ik natuurlijk ook wel graag gevonden.
0: Ja, snap ik. En ik kan me voorstellen dat dat inderdaad voor jou moeilijk is. En dat jij jezelf gelukkig prijst, Dennis.
2: Ja, over het algemeen ben ik blij dat het zo verlopen is.
0: Ja. Ja. We gaan straks even na de plaat naar de open eindjes. Pitty is hier, ze heeft het boek geschreven met de titel Schepsel. Gaat dus over donorkinderen. En Dennis Smit praat vanuit eigen ervaring. En gelukkig hebben al deze donorkinderen ook wel weer heel veel steun aan elkaar. Nou ja, kinderen, jullie zijn allemaal volwassen mensen.

0: Incognito. En always there. We praten even verder. We hebben het over kinderen van donoren. Maar dan van behandelend artsen. Want die is dus uiteindelijk gebleken de vader te zijn. Zo heb jij, Patty, jij bent dus de dochter van een behandelend gynaecoloog van je moeder.
1: Klopt.
0: Ja, en bij Dennis, jouw verhaal speelde zich af in Arnhem. Dat betekent dan dat je opeens, want jouw vader leeft dus nog, hebben jullie halfbroers en zusjes al ontmoet? Hoe gaat zoiets als je dat dan eenmaal weet?
2: Ja, nou, hij staat open voor contact. Dus degene die iets van hem willen, die kunnen contact met hem opnemen. En wij onderling hebben een appgroepje. En we hebben elkaar een aantal keer gezien in het ziekenhuis. En binnenkort, daar heb ik wel zin in, zien we elkaar eens een keer in een ontspannen setting. Gaan we met elkaar gezellig barbecuen.
0: Joh, wat leuk.
2: Ja, donorkinderen plus aanhang.
0: Ja, en hoop je dan dat er nog als een soort mystery guest de donor zelf nog binnenstapt?
2: Wie weet. Het is vooral voor de donorkinderen bedoeld. Ja, je zou hem kunnen uitnodigen, maar iedereen moet zich daar wel goed bij voelen. Dus in eerste instantie gaat het om de donorkinderen.
0: Is er ook woede en verdriet?
2: Het verschilt een beetje. Ik heb zelf bijvoorbeeld wel last van bepaalde rafelrandjes die er aan zitten. Allerlei open eindjes.
0: Ja, zoals wat dan?
2: Om hoeveel kinderen gaat het uiteindelijk? Hè? Ik hoop op wat meer openheid daarover. Ik denk dat er wel meer over dat hij daar wel iets meer over weet.
0: Want wat weet je tot nu toe? Hoeveel kinderen?
2: Dat het er 16 zijn en dat er zich nu 40 mensen voor een DNA-test bij de officiële instantie hebben gemeld.
0: Dus het is al bijna meer dan dubbelen.
2: En nou ja, die tests die zijn nu allemaal in ontwikkeling en dat moet allemaal heel zorgvuldig. Dus dat duurt een tijd, daar hebben we nog geen uitslagen van. Maar ja, er komen wel steeds weer nieuwe konijntjes uit de hoge hoed.
0: Ja.
2: Ja, over het algemeen is het wel heel leuk om al die verwanten te zien en te kennen. En die toch een bijzonder verhaal met jou gemeen hebben. En dat voel ik ook met kinderen van andere artsen.
0: Nou ja, en precies, dat brengt me even weer bij het boek van jou. Schepsel van jou, Patty. Daarin wordt ook beschreven dat die kinderen op een gegeven moment dan bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Wat heb jij qua gevoel gemeen met andere kinderen van deze donor? In het geval van jouw moeder.
1: Ja, het is ongelooflijk dat je dan merkt dat je niet samen bent opgegroeid en dat je elkaar toch heel erg snel begrijpt. Mijn zus is hier nu ook, buiten de camera en buiten de microfoon. Maar toen ik haar ontmoette, zei ze, het is net alsof ik jou heel lang ken. Maar dat is helemaal niet zo. En dat is echt heel erg bijzonder. Dus lotgenotencontact kan sowieso heel erg waardevol zijn. En dan met verwanten kan het ook nog zo zijn dat je je heel erg in elkaar herkent. Ja,
0: ja. Wat kun je hier verder mee, denk je, de rest van je leven?
1: Nou, voor mij gaf het dus allerlei puzzelstukjes. Dus dus daar kom ik vandaan en dat klopt. Dus al die eigenschappen die herkende ik ineens toch wel in iemand. Wat ik nog nooit eerder had ervaren, zeg maar. En ik ontwikkel nu zelf ook bepaalde vormen van donorkindcoaching. Of in elk geval voor mensen die er klaar voor zijn om te praten over donorconceptie en donorkindschap. Bijvoorbeeld samen met een vriendinnetje heb ik gesprekskaarten ontwikkeld die bepaalde hele complexe concepten uitbeelden in korte zinnen en hele heldere tekeningen.
0: Ja, wat staat er onder de kaart?
1: Hier staat, ik wil me compleet voelen. Hè, dus dat is een concept van iemand die met allemaal missende puzzelstukjes zeg maar door het leven gaat. Maar deze is ook heel erg leuk. Wat is nu eigenlijk familie? Nou, dat spreekt zoveel mensen aan. Wat is nu eigenlijk familie?
0: Hè, en wat is voor jou familie?
1: Behalve het feit dat je natuurlijk technisch gezien heel veel familieleden hebt, vind ik het feit dat ik me bij iemand thuis voel echt het gevoel van familie geven.
0: Heb je dat met je zus die op de bank zit?
1: Helemaal, dat is echt mijn beste vriendin geworden.
0: Ja,
1: ja, heel erg mooi. Ik ben zo gelukkig en zo blij en ik voel me nu eindelijk dus compleet.
0: Ja.
1: En dat brengt het mij.
0: Ach.
1: En ik gun dat iedereen.
0: Ja, ik krijg bijna kippenvel ervan. Echt heel mooi. Dennis, hoe zit het met jou? Heb jij al iemand ontmoet waarvan je denkt, oké, dat voelt als een biologische halfbroer en halfzus. Want zo is die situatie natuurlijk.
2: Ja, nou dat moet ik nog verder zien. Want ik ben vooral heel erg bezig geweest met onderzoek. Ik ben in allerlei archieven in geweest en zo. Daar heb ik me vooral op gericht. En nu komt er uiteindelijk ook eens ruimte om te zien, wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen? Wat vinden ze belangrijk in het leven? Hoe zijn ze opgegroeid? En verder is voor mijn familie toch mijn moeder, mijn vrouw en mijn zoon. En ja, hoe ik verder alle mensen noem, dat weet ik ook niet zo. Ik zeg altijd halfbroers, halfzussen. Dat is hoe het zit. Maar wat je dan verder gevoelsmatig van elkaar bent, dat weet ik niet. Maar dat je mensen ziet die op jou lijken, ook fysiek, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, want jij hebt bruine ogen en
2: Ja,
0: binnen de familie waren het allemaal blauwe ogen.
2: Allemaal blauwe ogen, ja. En al die donorkinderen, die hebben allemaal bruine. En sommigen hebben groene ogen en allemaal donker haar.
0: En de donor dus ook
2: ja,
0: bruine ogen.
2: Ja,
0: dat
2: is allemaal de vraag. Komen we uit Italië of Spanje of Turkije? Dat is bij sommige mensen ook de trigger geweest om zo'n test te doen.
0: Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik kan me zo voorstellen dat jullie gewoon weer verder gaan met het onderzoeken en het beleven van allerlei mooie momenten. En dat we gewoon ergens later dit jaar, in oktober of zo, jullie weer uitnodigen om te zien hoe het met jullie gaat.
1: Ja, heel erg graag. Er zijn zoveel ontwikkelingen nu in donorkindland. Er wordt onderzoek gedaan. Er is van alles in gespreksvorm met het ministerie van VWS gaande. En nou ja, je ziet de kranten er echt bol van staan. Dus ja, heel graag.
2: Ja, en mochten er mensen zijn die bij deze uitzending denken van, nou, misschien slaat dit ook wel een beetje op mij. Ga alsjeblieft naar de site van de Stichting Donorkind. Daar heb ik zelf ook ontzettend veel aan gehad. Er zijn fantastische podcasts met allerlei ervaringsverhalen. Dat heeft mij heel veel verder gebracht.
0: Mooi, goed dat je dat dan even noemt. Hè? De website dus Donorkind. Wij spreken elkaar in oktober. En dan ben ik heel benieuwd hoe jullie verder staan in dit traject. Dankjewel ook voor jouw zus die verderop op de bank zit.
1: Dankjewel.
0: Patty was hier, Patty van der Zee. En niet te vergeten, jij natuurlijk, Dennis Smit. Dankjewel en succes met deze enorme zoektocht naar de laatste puzzelstukjes van jezelf.
2: Dankjewel.
0: Want daar gaat het om in het leven. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dank jullie wel.
1: Dankjewel.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
14: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp. Thuis in heel
15: minuten over 1:30 in Averhoorn is het 16 graden nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. We beginnen bij die grote brand bij een autobedrijf in Schagen. Daar is een NL-alert verstuurd aan omwonenden en geadviseerd wordt om vooral uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Brandweer spreekt van een zeer grote brand. En eerder vanmiddag spraken we onze collega Thijs-Jan van Aalst op locatie.
17: Ja, op dit moment wordt er nog vanuit meerdere richtingen geblust, zowel vanaf de grond als via hoogwerkers. En er hangt ook een drone van de brandweer boven de brand op dit moment. En er is geen sprake van grote rookontwikkeling meer, waar dat eerder nog wel heel erg was. Er is ook een NL-alert afgevaardigd, ook vanwege de verspreiding van asbest mogelijk. Maar we zien wel duidelijk dat er nog heel veel sprake is van trillende lucht, dus mogelijk ook vlammen. Dus we zijn absoluut nog niet klaar met blussen hier op het industrieterrein.
16: En dat zei Thijs-Jan van Aals, onze verslaggever, aan het begin van de middag. Inmiddels kunnen we melden dat er geen gewonden zijn gevallen. Oorzaak van de brand, die is nog onbekend. Dan maakt de politie zich zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. Die appgroepen zijn zo groot dat er niet alleen jonge meiden meelezen.
18: Heel vaak begint dat heel onschuldig met meisjes en vriendinnetjes uit mekaars klas die iets willen verkopen of armbandjes maken. En de trend is eigenlijk nu wel heel erg dat je steeds meer volgers wil hebben op je kanaal, maar niet weet wie je volgers zijn.
16: Er kunnen soms dus wel duizenden mensen anoniem meekijken en de politie die waarschuwt voor deze groepen. In Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de play-off-wedstrijd Ajax-FC Groningen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen alle betrokken partijen. Gisteren besloot de burgemeester van Volendam nog om uitsupporters te weren naar aanleiding van de rellen van zondag. Maar vandaag hebben ze dus opnieuw gesprekken gehad. Onder welke voorwaarden de supporters er mogen zijn, dat is niet bekend. En de eerste avond van de avondvierdaagse in Loosdrecht is rustig verlopen. Nou, de organisatie was eerst bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Er gingen geruchten dat kinderen zouden lopen met shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Ja, de kinderen dachten wel na over veiligheid, maar wel een ander soort veiligheid.
19: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
20: Ik voel me wel veilig omdat er beveiligers zijn, maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
21: Nou, veel plezier, geniet ervan.
20: Dankjewel.
16: Schattig.
22: Ja, heel schattig.
16: Ze brengt allerlei herinneringen
22: echt
16: zich mee.
22: Ach, vroeg bij jou ook? Ik heb zo vaak meegelopen.
16: Ja, ik als kind, maar ook later natuurlijk als moeder.
22: Ja.
16: Dat zijn wel leuke avonden.
22: Enig. En dan met twee kinderen.
16: Ja.
22: Om de buurt. Die ene mocht er niet.
16: Nee, maar die ging dan toch mee?
22: En die ging dan toch mee, maar die haakte halverwege af.
16: Snoepjes en zo, dat soort dingen.
22: Ja, maar dus
16: op
22: heel,
16: de laatste avond.
22: Zo'n rugzakje voorzien van sultana's en zo. Flesjes water. En vooral het publiek ernaast.
16: Ja.
22: En dat je dan dat je dan binnenkomt.
16: Ja,
22: dan
16: op de laatste avond.
22: Ja. En dat je dan alles ziet door de ogen van je kind. Ja, dat vind ik echt geweldig.
16: Ja. Nou, koester die herinneringen en meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
22: Ja, want de avondvierdaagse met onze kinderen zit er niet meer in, Barbara.
16: Ik denk het niet.
22: En Maarten heeft hem ook net achter de rug. Goed, we gaan gewoon door met het weerbericht van Jan Visser.
23: Af en toe komt vanmiddag de zon nog tevoorschijn, maar later op de middag en vanavond is het bewolkt en valt er nu en dan regen. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 16, plaatselijk 17 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig aan de kust, af en toe vrij krachtig. Morgen in de nacht en ochtend nog wat regen, later een enkele bui, maar ook, vooral in de middag en avond, af en toe zon. En dan is het overwegend trouwens meest droog weer en het wordt 16 tot 18 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Bon Jong in June tot 2 op NH.
1: NH helpt.
0: We hebben Sjoerd, hè. Sjoerd is een van onze favoriete verslaggevers. Nou, die heeft over het onderwerp van vandaag echt nagedacht. Sjoerd!
2: Hey, June. Een hele goede middag vanuit Wormerveer. En ik sta voor een bord en er staat op kralen, sieraden, herstel, workshops, knopen. Ja, ik ben hier dol op. En kinderen trouwens ook, hè. Want daarom ben ik hier. Ik ga nu naar Trusje Mul, die weet alles van kralen, kettetjes. Want het is dus helemaal hip tegenwoordig, begrijp ik. Want ook op de school van mijn jongens moet dat allemaal zelf gemaakt worden. Wordt dat allemaal zelf? Hé, hey, Trusje. Ach, jeetje. Wat heb jij... Ja, echt. Er is weinig ruimte onbenut gelaten hier met jou met kraaltjes, hè?
3: Nee, het is chockvol.
2: Oh, my god. Maar ja, de keuze is reuze bij jou.
3: Ja, natuurlijk. Ja, moet je kijken van alles.
2: Oh, de laatste zit ook nog vol.
3: Ja, kijk. Ja.
2: Maar dit zijn miljoenen kraaltjes.
3: Nou, miljarden.
2: Wel meer. Ja,
3: miljarden. Ja.
2: Kijk je daarvan op dat het weer helemaal hip is om zelf je eigen sieraden te maken?
3: Het is golfbeweging. Dan is het weer stil en dan ineens wom. Dan komen al die kinderen. En al die mensen.
2: Komen ze dan hier lekker binnen en dan gaan ze uitzoeken?
3: Met hun oma's en opa's mee of met hun moeder en vader. Ja hoor,
2: en dan staan ze hier wel echt uren, denk ik. Want
3: ja, maakt mij niet uit.
2: Nee, hè?
3: Maakt mij niet uit. Kijk, ik heb al weer lege bakjes.
2: Je hebt trouwens ook zelf zo'n ding, zo'n prachtige ketting om. Ja. Die zelf gemaakt
3: hebt. Ja, tuurlijk. Ja. De krulketting, hè? Ja.
2: De krulketting, ja.
3: De krulketting.
2: Maar ook, inderdaad, oorbelletjes.
3: Oorbellen en sieraden en van alles. En brosjes en ringetjes.
2: Ja.
3: Heel veel maak ik zelf.
2: Als mijn jongens dit zien, die worden helemaal gek.
3: Neem ze maar een keer mee.
2: Ja, gek, hè? Maar ook die jongens, hè? Die gaan helemaal los op kettetjes maken en armbinden.
3: Maar ik heb net een workshop geboekt.
2: Ja?
3: Van vier jongens, vier mannen.
2: Ja?
3: Die komen kettingen rijgen. Dat vind ik zo erg leuk. Ja, echt, ik ben enig.
2: Is er nog een techniek van kralen rijgen? Want jij zegt een workshop. Er is wel,
3: Nee, er moet wel het een en ander uitgelegd worden.
2: Het is niet gewoon draadje pakken, dingetje eraan.
3: Ook niet altijd. Maar ook als mensen dat niet kunnen, dan gaan ze gewoon lekker rijgen. En, als het, en ik help ze ermee.
2: Dus jij ziet het verschil tussen een professionele rijger en een amateuristische rijger.
3: Ja, maar ik maak geen onderscheid.
2: Nee, dat snap ik ook wel. Ik zou wel amateuristisch beginnen, toch?
3: Tuurlijk. ik ben ook maar zo.
2: Hey, wat is een beetje hip tegenwoordig? Wat is een beetje trendy?
3: Nou, pareltjes. Goud, hè? Goud. En bedeltjes.
2: Heb jij echt goud?
3: Nee.
2: Nou, ik wil eens zeggen. Ik denk dan dat we dan...
3: Goudkleurige kraaltjes.
2: Ja.
3: En die bedeltjes, die zijn... Ja, kijk, dat is toch hartstikke leuk. Eén voor 25 cent, vijf voor een euro.
2: Dat is het leuke eraan, hè? Je kan echt geen kettingje maken.

0: voor 2,50.
1: Nee, dat kan. Nou, soms je bent.
0: Nou,
1: je
0: bent. 25.
1: Nou, ook wel. Ja. Nee, maar ze kunnen het goedkoop doen. Je kan, ik ga ook niet zeggen, je moet dit doen of dat. En als er een meisje is die dure spullen pakt, dan zeg ik, ga het eerst even aan je moeder vragen.
2: Ja, nee. Dat
1: want er moet wel even overlegd worden. Ja. Natuurlijk,
2: hoe lang zit jij hier al?
1: 30 jaar.
2: 30 jaar?
1: Ja, 30
2: en
1: jaar.
2: En je komt rond van kraaltjes.
1: Nou ja, ik heb mijn AOW, dus...
2: Ja.
1: en dit doe ik er gezellig bij. Ja. Ik vind het gewoon hartstikke leuk.
2: Ja. Ja,
1: iedereen komt hier aanschuiven en ik repareer natuurlijk ook heel veel. Krijgen ze een kopje koffie erbij en hartstikke leuk. Ja. Het is gezellig hier
2: het
1: altijd.
2: Het is echt, als je hier bent, een uitje.
1: Ja, is dat ook? De mensen komen van heinde en verre.
2: Ja.
1: En er zijn ook mensen die komen één keer in het jaar, maar dan komen ze uit België. En dan komen ze hier natuurlijk ook.
2: Ja.
1: En dat combineren ze, want dit hoort er dan bij. Maar dat vind ik toch zo leuk.
2: Zouden June, ik en Maarten dan een keer bij jou een workshop kunnen volgen?
1: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
3: Ja, nou, lekker dan.
1: Ja, dat zou ik leuk
2: dan komen wij hier en dan gaan we lekker rijgen.
1: Oh, dat vind ik leuk.
2: Amateuristisch rijgen. Kijk, Jules.
3: Hoor je dat,
2: is pro,
3: Maarten?
2: Dat ik nu al.
3: Lijkt me hartstikke
1: leuk. Ja, natuurlijk. Maar Maarten die houdt ook van kettingen.
2: Is ook een pro.
1: Ja,
2: is ook altijd leren.
1: Ja, maar hij kan het.
2: Jongens, we gaan gewoon lekker inboeken. Een workshopje.
3: Gaan we doen.
2: Nou ja, kralen rijgen. Op amateuristisch niveau of pro-niveau. Het maakt het trusje allemaal niet uit. Het wordt hartstikke gezellig.
1: Als het maar gezellig is. En niks moet, alles mag.
2: Terug naar jou, June.
3: Heel ja, dank je. Oké, jij bent een pro als het gaat om het rijgen van kralen.
4: Blijkbaar, ja.
3: Ik kom ook een eind in die richting, hoor.
4: Mijn zus wilde vroeger kralenrijgster worden.
3: Ja?
4: Ja, dat was haar droombaan. Ja, echt waar.
3: Ik denk niet dat het heel veel verdient.
4: Nou, weet ik niet. Is wel leuk.
3: Ja, enig.

0: Lenny Vera en deze plaat heet Tuesday.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, wij kijken hier bij NH vooruit en wel naar de zomer. En dan komt er weer een zomertour op televisie. En niet alleen op televisie, ook natuurlijk op alle andere kanalen. Social media, niet te vergeten, radio. Maar ja, goed, hoe het in zijn werk gaat, dat wordt bepaald door de redactie. Arend de Geus en Fieke, die zitten daar bovenop. Arend heb ik aan de lijn. Dag Arend.
2: Hey June. Hoi. Ja, dat klopt. We zijn knijterhard aan het werk hier. Zeker. Ja.
0: Wat
2: zeker
0: kunnen wij betekenen voor jullie? Hoe kunnen luisteraars jullie helpen?
2: Als ik ergens nu in het haar zit met produceren, dan denk ik altijd, is er nog één redding. Ah. Dat is het netwerk van June. Want dat is zo geweldig en breed en goed geïnformeerd. Ja. Moet je horen. Wij gaan de zomertour dit jaar iets anders aanpakken dan de jaren hiervoor. Uh-huh. Toen gingen we altijd met een presentator de provincie in, met een fotograaf op stap en zo. Dat gaan we nu niet doen. Wij gaan nu echt focussen op wat maakt Noord-Holland nou zo'n lekkere plek om vakantie te vieren. Ja. En dat doen we in twee manieren. We gaan portretjes maken van leuke overnachtingslocaties. Ja. Daar heb ik een oproepje voor gezet, onder andere op Facebook. En nou, daar komen heel veel reacties op.
0: Ja, moet ik dus dan denken aan hotelletjes, pensions, bed and breakfast, campings?
2: Allemaal dat soort dingen. Waar ga je op een bijzondere manier overnachten in Noord-Holland? Nou, daar krijg ik heel veel tips over. Ja. Dus dat loopt wel. Maar wat ik ook wil, en die mensen zijn gewoon minder makkelijk te vinden. Ja. Wie komt er al jaren naar Noord-Holland altijd weer naar datzelfde plekje terug? En bij wie mogen we langs om daar eens over te praten? Wie is er in juli in een bed and breakfast, op een camping,
0: met zijn caravan,
2: ook een rustig weilandje, een vaste vakantieplek van iemand die zegt, ja, maar hier wil ik gewoon ieder jaar weer naartoe, want ik vind het hier zo mooi, ik vind het zo fijn. En dan sturen wij daar onze grote vriend Sjoerd Hilarius naartoe om een gesprekje met die mensen te houden en een portretje van hen te maken op die mooie plek in Noord-Holland.
0: Ja.
2: Dus mijn vraag aan jou is, zou jij aan jouw luisteraars willen vragen, met tips voor, nou, misschien zijn ze zelf wel iemand die al 40 jaar naar hetzelfde plekje in de provincie gaan. Of wie weet, kennen ze wel mensen van hun camping of uit de buurt waarvan ze zeggen, oh, maar die zijn leuk. Die komen helemaal uit Maastricht.
0: Dat is al een heel leuk gegeven. Ja, wij zoeken dus, Arend, ik begrijp je goed. Wij zoeken dus, en ik zal deze oproep ook een beetje gaan herhalen de komende tijd. Wij zoeken dus mensen die gewoon altijd naar dezelfde plek in Noord-Holland komen en dat al jaren doen. En dan maken we daar een mooi verhaal van. En dat is dan te zien bij ons op televisie. Dat is de oproep.
2: Klopt.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, vanaf 4 juli gaan we dat uitzenden. Maar dat betekent dus dat we in juni moeten die portretten gaan draaien.
0: Ja, dus we hebben nu zo snel mogelijk die mensen nodig.
2: Absoluut.
0: Ja, dus ben je aan het luisteren en ken je iemand die gewoon al jaren bij jou in de buurt op vakantie komt? Weet je wie dat is? Kun je ons dat vertellen? Of ben je misschien zelf wel iemand die gewoon stevast naar dezelfde plek gaat in Noord-Holland en het ook nog eens een keertje leuk vindt dat gezellige Sjoerd over de vloer komt? 088-850-5152. Er komt hier al een eerste telefoontje binnen. Wij communiceren gewoon even het telefoonnummer hier in de studio en dan sluizen we dat door aan jou en Fieke.
2: Ja, prima. Mag ik nog één dingetje toevoegen? Stel nou dat je een kleine minicamping of een leuke bed and breakfast in jouw buurt kent, waarvan je denkt, oh, daar zitten vast dat soort mensen. Dan vind ik zo'n adres ook leuk, dan bel ik ze zelf even.
0: Ja, dan kom je er ook achter. Hartstikke goed, man. Wordt vervolgd. We gaan keihard aan de slag.
2: Dankjewel, June. Groet aan Maarten.
0: Ja, dankjewel. En jij de groet aan Fieke daar. Dus doeg. Dit zijn hele mooie verhalen en die willen we graag hebben bij ons. Laat het weten.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
11: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
12: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Schipholbeveiligers dienen massaal klachten in over hun nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen voor hun rooster en de werkdruk. In Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de playoffwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. En bij een autobedrijf in Schagen heeft een grote brand gewoed vanmiddag. De vlammen sloegen uit het pand en de schade lijkt aanzienlijk. Een NL-alert is verstuurd aan omwonenden vanwege de rook en mogelijk ook asbest. Er zijn geen gewonden gevallen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam-Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Is dit allemaal van jou?
22: Alleen de belangrijke dingen.
23: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.

Styles bij NH met American Girls. Ja, hoe zit het met jou? Ga jij op vakantie? Misschien wel, misschien niet. En als je dan op vakantie gaat, ga je dan met de auto? Ik kan me voorstellen dat veel mensen in Europa blijven, omdat Amerika misschien een beetje moeilijk is. Maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld ook met de auto naar Spanje gaat. Wel ver weg, maar let op. In Spanje worden in de zomer nieuwe snelheidscamera's met geavanceerde technologie in gebruik genomen. De snelheid van auto's is er vanaf 200 meter afstand te meten. Je hebt dus eigenlijk geen tijd om te remmen. Zodra je deze camera dus ziet, ben je al te laat, heb je al die boete te pakken. Ik dacht, kunnen wij een liedje bedenken met over rustig aandoen? Even kalmte bewaren bijvoorbeeld. Nou, kun je laten weten. 088-850-51-52. 088-850-51-52.

Er is Surreal bij en haar met Stumbling In. Ga je op vakantie naar Spanje, misschien met de auto? Let er goed op, want in Spanje worden in de zomer nieuwe snelheidscamera's met geavanceerde technologie in gebruik genomen. Ja, die kunnen dus de snelheid van jouw auto meten met een afstand van 200 meter. Dat betekent dus, zodra jij deze camera ziet, ben je eigenlijk al te laat. Dus remmen heeft geen zin, die boete valt dan vervolgens gewoon op de mat. Dankjewel voor liedjes die hierbij passen. 088 850 51 52. Douwe Bob, slowdown. Hoor je bij NH.

0: is UB40 bij NH met Sing Our Own Song.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is voor bijna zover dat heel Noord-Holland eigenlijk op vakantie gaat. Tenminste, als je op vakantie gaat. Hè. Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Bar, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik begreep dat jij morgen ben jij al vrij, hè, toch?
2: Klopt, ik ga donderdag ga ik een paar dagen op vakantie.
0: Wat leuk, waar ga je heen?
2: Naar Ibiza.
0: Oh, Ibiza.
2: Ibiza.
0: Waar ga je heen op Ibiza?
2: Ja, moet ik dat allemaal gaan vertellen? Ja, de radiostations komen al mijn fans ook daar naartoe.
0: Oh, ja, denk je dat? Dat is niet op mijn hoek, hè? Ibiza is ook niet heel goedkoop natuurlijk, hè? Wees er niet bang voor. Dan kunnen alleen de rijkste mensen betalen. Je ziet
2: ja, maar die wil ik ook
0: in,
2: niet hebben.
0: Oh, nee. Oké, okay, maar daar geniet ervan dan wel, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Okay. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in, Bar?
2: Dat sluit aan bij vakantie. Namelijk, wat gaan Noord-Hollanders doen met hun vakantiegeld?
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Hey, Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ik ben Lieke uit het mooie Amsterdam.
16: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel in Amsterdam, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Schipholbeveiligers dienen massaal klachten in over een nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever. En dat heeft veel gevolgen, denken ze, voor hun rooster en de werkdruk. Om alle meldingen van de beveiligers te kunnen verwerken, heeft de vakbond nu een speciaal meldpunt geopend. Een aanzienlijk aantal beveiligers melden zich gisteren trouwens op de eerste werkdag ziek. En dat had het gevolg dat er lange rijen stonden bij de veiligheidscontroles in de vertrekhallen. Vandaag is het vooralsnog rustig bij de controles. Een grote brand woedde er aan het begin van de middag bij een autobedrijf in Schagen. Een NL-alert werd verstuurd aan omwonenden in verband met de rook en mogelijk ook asbest. Geadviseerd werd om ramen en deuren te sluiten

0: en ook de ventilatie uit te zetten. Brandweer sprak van een zeer grote brand. Er vielen geen gewonden, maar de schade die is wel aanzienlijk. Dan maakt de politie zich zorgen over jonge meisjes die steeds vaker privébeelden delen op WhatsApp. Die appgroepen waar ze in zitten zijn zo groot dat er vaak niet alleen jonge meisjes meeluisteren.
1: Heel vaak begint dat heel onschuldig met meisjes en vriendinnetjes uit mekaars klas die iets willen verkopen of armbandjes maken. En de trend is eigenlijk nu wel heel erg dat je steeds meer volgers wil hebben op je kanaal, maar niet weet wie je volgers zijn.
0: En daardoor kunnen er dus soms wel duizenden mensen anoniem meekijken. Politie die geeft dus een duidelijke waarschuwing uit over deze appgroepen. In Volendam zijn donderdag toch uitsupporters welkom bij de playoffwedstrijd Ajax-FC Groningen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen alle partijen vandaag. Gisteren besloot de burgemeester van Volendam nog om die uitsupporters te weren, naar aanleiding van de rellen van afgelopen zondag. Maar vandaag hebben dus de partijen opnieuw met elkaar aan de tafel gezeten en is besloten dat het wel door mag gaan. Onder welke voorwaarden die uitsupporters welkom zijn, dat is nog niet bekend. Laatste berichtje, het vakantiegeld wordt binnenkort overgemaakt. Ja, voor gepensioneerden is het bedrag dat ze krijgen hoger dan vorig jaar. Ze krijgen zo'n 20% meer. En ja, de vraag is, wat doen we met dat extraatje? Quince, ja, cashje?
2: Cashje? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen het ook tegenwoordig gebruiken om dingen mee te betalen. Want
0: ja, die hebben er al op gerekend en die vinden het helemaal niet een extraatje.
2: Nee, want het is ontzettend duur en misschien moeten mensen hun auto wel voor onderhoud. Of weet ik, je wil iets doen aan het huis misschien, ik weet het niet.
0: Nou, de mensen die wij gesproken hebben, die zitten volgens mij best redelijk in de slappe was. Oh. Luister maar eens even.
3: Sparen is een leuk plan, denk ik.
4: Extraatje, het staat er al wel, maar dan hoef je in ieder geval niet uit je potjes te halen.
3: Ik ben net op vakantie geweest, dus daar gaat mijn geld niet naartoe. En altijd als ik een groot bedrag krijg, dan treat ik mezelf wel op iets van kleding of zo.
4: Ik ga de massa van mijn schip afhalen en eindelijk eens een keer in de lak zetten. Dat werkt wel eens een keer tijd. Op de boot zitten is al vakantie genoeg.
2: Als je de massa van je schip af kan halen, dan heb je het wel goed, hè?
0: Waar is onze verslaggever geweest? Was dat Blaricum?
2: Ja, ik hoop niet op de honden, hè? Dan kunnen de masten er voorlopig vanaf blijven, denk ik natuurlijk ook, hè?
0: Ja, maar even de masten in de verf zetten, ja.
2: Ik zou niet eens weten hoe het moet. In die categorie vond ik ook niet, hoor.
0: Even de banden van mijn Ferrari oppoetsen met vakantiegeld.
2: Oh ja, ja.
0: Dat ga ik doen.
2: Ik denk dat je daar je vakantiegeld niet voor nodig hebt.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
2: Weet je wel, Bart. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Nick. Af en toe komt vanmiddag de zon nog tevoorschijn, maar later op de middag en vanavond is het bewolkt en valt er nu en dan regen. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 16, plaatselijk 17 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Morgen in de nacht en ochtend nog wat regen, later een enkele bui, maar ook, vooral in de middag en avond, af en toe zon. En dan is het overwegend trouwens meest droog weer en het wordt 16 tot 18 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

0: Het is Just Stone bij NH met Don't You Wanna Ride.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Roxette met It Must Have Been Love.

toch liever keuze B. Dan kies je voor de Take That met Everything Changes. Nou, dat zijn ze. Ja hoor, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A. Rockstar, It Must Have Been Love. Of voor de keuze B. Take That, Everything Changes. Stemmen 088-850-51-52. 088-850-51-52. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is NH met Michael McDonald nu. Sweet Freedom.

0: nieuwe muziek van The Rolling Stones bij NH met In The Stars.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Rock Said It Must Have Been Love. En keuze B, Take That, Everything Changes.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 55% kies voor keuze A, Rock Said, hoor je bij NH.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
10: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
11: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
12: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat er juist onrust doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. In Haarlem is een grote zoekactie bezig bij het water in de buurt van de middelbare school. En Schiphol-beveiligers dienen massaal klachten in over hun nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen, denken ze, voor hun rooster en de werkdruk. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
19: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
26: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
27: Goedemiddag. Met Nick.

0: Pink en Sting bij NH met Dreaming.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dat je wel al voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag Paula jarig. Paula uit Haarlem, gefeliciteerd. Is vandaag 67 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook Ellie is jarig vandaag. Ellie uit Purmerend is ook jarig. 54 jaar. Gefeliciteerd, Ellie.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088 850 51 52. Dit is Will to Power bij NH met Baby. I love you, hey.

0: Hij is Son Mieux bij NH met Dark Before the Dawn.
1: 19 toe.
2: 19 toe. We
1: zijn gewoon
3: 19 toen.
1: 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaartal 1992. Weet je dat nog? Ik was toen nog niet geboren. Nee, 3 jaar later pas maar. In 1992 had je de Surprise Show. Luister mee.
4: Goedenavond en van harte welkom bij deze oudejaarsavond Surprise Show 1992 bij RTL 4. Waar zit de vrouw die bleef lachen toen een avondje stappen in het water viel? Wist u dat Lee Towers met kleren aan onder de douche gaat? En waar zitten de twee vrouwen die hem daaronder vandaan kregen? Waar zitten de mensen van de operatie Jackson? U kunt het nu allemaal gaan zien.
0: Nou, mocht je naar de radio bij wagen zijn op 19 mei 1992... dan heb je dit niet kunnen missen. Hij scoort er niet. Lionel Richie hoor je bij NH. Do it to me.

0: Carlsen Bello bij NH met Maniac. Het is bijna 3:30. Sterker nog, het is gewoon 3:30. Hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Naast een middelbare school in Haarlem is een grote zoekactie bezig van de politie. Zometeen hoor je daar meer over.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
13: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Drie minuten over 3:30, momenteel in Edam is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Haarlem is een grote zoekactie bezig... bij het water in de buurt van een middelbare school. De school, het Eerste Christelijk Lyceum, is deels ontruimd... en de leerlingen zijn naar huis gestuurd. Politie meldt dat ze op zoek zijn naar iemand... die mogelijk in het water terecht is gekomen. Examens daar gaan wel door. Tegelijkertijd is er op Burgernet een bericht verspreid... over een vermissing van een 13-jarig meisje aan de Leidse Vaart. Dat is dus pal naast die middelbare school. Of er inderdaad naar dat meisje wordt gezocht, dat kan de politie nog niet bevestigen. Politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat er onrust, zoals in Loosdrecht, juist doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. De commissaris roept politici dan ook op om goed te overleggen met inwoners, goed te luisteren en ze vooral ook de waarheid te vertellen. Dit gaat dan niet over de vraag of asielzoekers worden opgevangen, zegt de commissaris, maar meer waar, wanneer en hoe ze dat samen gaan doen. Voor iedereen moet het helder zijn dat de asielwet democratisch is aangenomen en dus ook moet worden uitgevoerd. Daarover gesproken, een groep van 8 bedrijven en 5 inwoners van Loosdrecht gaat deze week bij de bestuursrechter proberen om een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht dus alsnog tegen te houden. De eerste 15 mensen wonen er ondertussen al. U hoort onze verslaggever Céline Sulsters over die rechtszaak bij de bestuursrechter.
15: De groep verloor vorige maand nog een kort geding, maar stapt nu dus naar de bestuursrechter. Daar kun je als burger naartoe als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Ze laten ons weten van mening te zijn dat het debat onterecht wordt teruggebracht tot een discussie voor of tegen de komst van asielzoekers. Maar dat het hen gaat om de manier waarop het besluit is doorgedrukt en de wet die daarvoor is gebruikt.
1: En dat zei verslaggever Celine Sulsters. Eerder was er dus ook een rechtszaak, maar toen zei de rechter dat de asielcrisis veel zwaarder weegt dan de persoonlijke bezwaren van inwoners en ondernemers. En Schiphol-beveiligers dienen massaal klachten in over een nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen voor het rooster en de werkdruk. Om alle meldingen van de beveiligers te kunnen verwerken, heeft de bond nu een speciaal meldpunt geopend. Een aanzienlijk aantal beveiligers die melden zich gisteren ook op de eerste werkdag ziek. En daardoor stonden er lange rijen bij de veiligheidscontroles in de vertrekhallen. Vandaag is het vooralsnog rustig bij de controles. En een laatste berichtje, een grote brandwoede vanmiddag bij een autobedrijf in Schagen. Een NL-alert werd verstuurd aan de omwonenden in verband met de rook en mogelijk ook asbest. Geadviseerd werd om de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Brandweer sprak van een zeer grote brand. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de schade lijkt wel aanzienlijk te zijn. En hoe die brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend.
0: Oké, nou hopen dat het...
1: Ja, dat het toch meevalt. Ja. Het is toch erg, want er staan daar vast allerlei auto's.
0: Heb je ooit brand gehad thuis?
1: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Oh, jeetje.
1: Ja,
0: we hebben geen tijd voor
1: nu. De brandweer, daar moeten 8 brandweermannen aan te pas komen. Maar uiteindelijk bleek het paniek om niks. Ik had namelijk een appeltaart in de oven gezet. En ook nog eens een klein mini-appeltaartje erbij. Dat mini-appeltaartje moet natuurlijk eigenlijk veel korter in de oven.
0: Oh ja. Ook minder heet ook? Of gewoon veel korter?
1: Ja, geen idee. Maar ik had ze tegelijkertijd en even lang erin gezet. Toen was ik even zelf weggegaan.
0: Is niet handig ook, hè? De oven aanlaten en dan weggaan. Hè?
1: Nee, we zijn gegaan. Ik had ook een baby. Toen kwam ik terug. Hoorde ik allemaal geluid van mijn brandalarm. Toen keek ik mijn gang in, die heel lang is. Zag ik alleen maar rook.
0: Oei, oei.
1: Maakte ik totaal in paniek. Belde ik 112. Ja. De brandweerwagens waren al op de Van Wouwstraat. Dus binnen 3 minuten waren er van die enorme wagens in de straat en stonden er gewoon echt 15 man in mijn huis. En dan kwamen lachend terug met een appeltaartje die helemaal zwart was.
0: Helemaal verbrand, ja. Maar gelukkig maar, hè. Dus er was vooral veel rook eigenlijk.
1: Ja. Maar ze zeiden ja, volgende keer kom je op de zwarte lijst. Ja.
0: Zeiden ze ook de volgende keer, doen ze maar een ijsje in plaats van de taart.
1: Ja, het zou wel kunnen, ja.
0: Goed. Maar dankjewel, hè.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Weer dan met Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
16: Goedemiddag, Nick. Af en toe komt vanmiddag de zon nog tevoorschijn, maar later op de middag en vanavond is het bewolkt en valt er nu en dan regen. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 16, plaatselijk 17 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig aan de kust, af en toe vrij krachtig. Morgen in de nacht en ochtend nog wat regen, later een enkele bui, maar ook, vooral in de middag en avond, af en toe zon. En dan is het overwegend trouwens meest droog weer en het wordt 16 tot 18 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
0: De verkeersinformatie van ABB, er staat één vertraging. A2 Amsterdam richting Schiedam-Bos tussen Breukelen en afrit Utrecht, daar momenteel 26 minuten.

0: Ace of Base. Bij NH met Life is a Flower. En zeker in de zomertijd, hè, dan ontpopt die flower zich tot een ontzettend mooie bloem. Zo, een lesje van Ik Velderman.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Beetje poëtisch, hè. Goed, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A. In Excess met Need You Tonight.
3: I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping.
0: Kan je opstemmen? Of eventueel keuze B kan je ook voor kiezen. Casey and the Sunshine Band met Keep It Coming Low. Keep it.

Wat wil jij liever horen zo? Dat is aan jou, kun je laten weten. 088 850 51 52 voor keuze A in excess. Met Need You Tonight. Of voor de keuze B. Casey and the Sunshine Band met Keep It Calm in Love. Stemmen 088 850 51 52. The Fine Young Cat.

0: Sierra Spyro bij NH met Material Lover.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ah, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, In Excess, Need You Tonight. En keuze B, Casey and the Sunshine Band.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. 80% kiest voor keuze B. Casey and the Sunshine Band hoor je bij. En haar Keep It Coming Love. Zometeen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. En dat is vanmiddag met Patricia. Zeg ik tegen jou een bijzonder fijne dinsdagmiddag, Noord-Holland. Nou, dag hoor.

0: zaterdag. Tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week.
1: De Over de Top 50.
2: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
3: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: zaterdag. Tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5 hier op de radio.
1: Heerlijk.
0: Bij je na.
2: Kan niet wachten.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgas van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Ik ben Trudy uit Graft.
13: Ik ben Nico uit Berkhout.
14: Ik ben Banne uit Amsterdam.
15: Ik ben Vincent uit Schorl.
16: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
17: Ik ben Peter uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: En dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. In Haarlem is zojuist een grote zoekactie geweest bij het water naast een middelbare school, het Eerste Christelijk Lyceum. De school is deels ontruimd. In de buurt is ook een 13-jarig meisje vermist. Of er naar haar gezocht wordt, kan de politie nog niet bevestigen. Politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat er juist onrust doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. En Schipholbeveiligers dienen massaal klachten in over hun nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen, denken ze, voor hun rooster en de werkdruk. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
19: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet je al, maar is het druk?
1: Het begint redelijk druk te worden. Op dit moment 13 files. Ik noem even de langste drie. De eerste de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 14 minuten vertraging. 12 minuten vertraging op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En de laatste de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Vels en Akersloot. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. 40 minuten vertraging.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
22: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
4: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
30: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
29: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
31: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
32: Vandaag de dag.
33: Met Patricia Navel.

0: Goedemiddag allemaal op deze dinsdagmiddag 19 mei 2026. Dan hebben we alles wel gehad. Denk ik, oh, de tijd. Die had ik net al genoemd. Hier is het.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, Jelmer. Fijn dat jij er ook weer bij bent.
1: Fijn dat jij er weer bij bent. Het is toch iedere dag weer een gezellige verrassing.
0: Ja, leuk hè, dat het dan toch weer gelukt is om hier te komen.
1: Toch weer gelukt.
0: En Barbara ook.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. En jij hebt het hartstikke druk met al het nieuws van vandaag, denk ik, hè?
2: Best wel.
0: Best wel.
2: Maar ik doe het graag.
0: Nou, kijk. Zuchten zijn niet.
2: Ja, de baas luistert
0: niet bellen. Oh ja, dat is waar. Ja. Oh ja, nee, dat is ook zo, ja.
2: Grapje.
0: We doen het allemaal graag. En niet al te traag vandaag, toch?
1: Ja, we hollen springen.
2: Ja, echt.
1: We rennen vliegen en weer doorgaan.
0: En weer doorgaan, hoor. Ja, echt zeker. Waar. Nou, we hadden allemaal vandaag wel zo'n dag dat het was van... we moeten dit nog, we moeten dat nog. Ik weet niet hoe het kwam, maar het was een beetje gekkenhuis vandaag.
1: Ze hadden storm. Nee, er komt helemaal geen storm.
0: Nee, maar zo voelen wij ons.
1: Er komt een zonnestorm.
0: Een zonnestorm, dat is heerlijk, zeg.
1: Dat is wat het is.
0: Hey, het is dinsdag 19 mei vandaag, de internationale dag van het eerlijke spel. In het leven geroepen door de Verenigde Naties. Om aandacht te vragen voor het belang van sportief zijn, respectvol, teamwork. En vooral niet vals spelen natuurlijk. En toen dacht ik, mijn gevoel zegt me dat de kleine Jelmer misschien af en toe wel eens een beetje kon vals spelen.
1: Ik vind flauw.
0: Ja.
1: Dit vind ik wel.
2: Ja, en dan doet hij net of hij niet goed op begint.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik hoor.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik bijna nog geen spel niet vast heb gespeeld.
0: Dat gevoel had ik al.
1: Als we Monopoly aan het spelen waren, nou, dan ging even mijn vader naar de wc. Nou, 500'tjes, kom maar naar mij.
2: Echt?
1: Ja hoor, hier met dat geld.
0: Oh.
1: Nee, ik vind dit de Verenigde Naties, ik vind dat totaal overrated. Nee, joh, gewoon lekker vals spelen, is toch leuk wat er is.
0: Oh,
1: dat geeft nou spanning.
0: Ja, nou is dat het. Ja, ik durf dat dan weer niet. Jij, Bart?
2: Ja, soms.
0: Ja?
2: Soms wel, ja.
0: Ik heb één keer meegemaakt, toen was ik met een vriend op vakantie in Italië. En we deden een kaartspelletje. En dat heette ook nog iets van Ultimate Loser. En dus het was best wel belangrijk dat je zou winnen. Anders was je echt een loser. En ik weet nog dat hij op de een manier elke keer precies wist wat mijn laatste kaart was. Dus ik dacht, nou, hoe kan dat nou? Totdat ik opeens doorkreeg dat ik in mijn grote donkere zonnebril best wel een beetje een spiegeltje voorhield. Dus hij kon gewoon dat hele spel meelezen via mijn bril.
2: En heb je hem toen niet gemanipuleerd?
0: Ja, toen heb ik hem gemapt en geslagen. En gezegd, nou moet je alle drankjes betalen, potverdorie.
1: Maar dat is toch heerlijk? Ik bedoel, vooral spelen geeft zoveel sjeu aan het verhaal.
0: Zo is het wel.
1: Heerlijk vind
0: ik het. Het is wel lachen. Ja. Nou goed, dat is dus even over het vals spelen. Ik ben blij dat ik er niet helemaal naast zat. Het is ook de dag dat we even gaan bellen met en over het kleinste theatertje van Amsterdam. Daar brengen ze een ode aan het ouderwetse Vlooien Theater. En of je daar ook echt jeuk van krijgt, dat hoor je zo.

0: Yeah. Talk to me, Damiano David, hoor je met Tyla.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we nemen je even mee naar het kleinste theatertje van Amsterdam. En dat is Villa Cacophonie. Dat klinkt al heel gelijk heel schattig. Midden in de Jordaan gelegen. En daar is momenteel een ode te zien aan het ouderwetse Vlooien Circus met de voorstelling Jeuk in de Jordaan. Het is een voorstelling over cultureel erfgoed, over krabben en over diversiteit. En afgelopen zaterdag is de voorstelling in première gegaan, maar die is nog wel even te zien. En dus bellen wij eigenaresse van dit kleinste theater van de Jordaan. En dat is Betty de Bruin. Goedemiddag, Betty.
3: Hallo, hi. Ja,
0: wat een mooi bezit, een klein theatertje en nog wel het kleinste van Amsterdam. Hoe ziet Villa Cacophonie eruit? Hoe klein en knus is het?
3: Nou, je stapt een huiskamersetting in, midden in de Jordaan. En die huiskamer ziet eruit zoals een Jordanees huisje in de jaren 50. En er kunnen ongeveer 20 mensen kunnen er naar een voorstelling of naar een film kijken die dan speelt.
0: Ja, toch nog 20 man in dat huiskamertje. Ja. En je zegt de jaren 50, Jordaan, neem ons even mee dan. Hoe ziet dat eruit, zo'n huiskamer?
3: Ja, dat ziet er heel gezellig uit natuurlijk. Met een ouderwets keukentje, met een granieten aanrecht en een oude gijzer. En allemaal ouderwetse spulletjes in de keuken. En kleedjes en leuke vaasjes. Zoals de Jordaan eruit zag vroeger.
0: Ja. Ben je zelf ook een Jordanees en daar opgegroeid? Ja. In dat soort huiskamers?
3: Ja, ik ben een geboren en getogen Jordanees. En ik woon er nog steeds met heel veel plezier.
0: Ja, want je hoort natuurlijk wel eens dat de Jordaan verjupt is en dat er alleen nog maar juppen wonen. Maar dat is eigenlijk toch niet helemaal zo, denk ik.
3: Nee, hoor, er zijn nog heel veel Jordanezen die er wonen. Nou, heel veel zijn er natuurlijk ook weg.
0: Ja.
3: Maar er zijn weer een nieuwe Jordanezen voor in de plaats gekomen. Een nieuwe generatie. Mijn kinderen zijn hier ook geboren. Dat is een nieuwe generatie Jordanezen.
0: Ja. En dit theatertje, heb jij dat zelf zo bedacht en gemaakt zoals het nu is?
3: Ja. Ik ben dat bijna 2 jaar geleden ben ik dat gestart. Omdat, ik ben theatermaker en ik had de behoefte om een plek te creëren waar een intieme plek waar verhalen gedeeld kunnen worden door middel van theater en film. En ik had een ruimte onder mijn huis, een oude loods. En ik dacht, waarom niet gewoon onder mijn huis?
0: Ja. Slim.
3: Dus ik ben het gewoon gestart.
0: Zonder
3: subsidie en gewoon gegaan. Ja,
0: zo kan het ook. Een van de voorstellingen die daar te zien zijn is op dit moment dan het ouderwetse Vlooien Circus. Wat is dat voor een voorstelling?
3: Nou, het is een voorstelling van 2 hele enthousiaste theatermaaksters. Mike Lans en Nina van Veen. Zij heten de geoliede geoten uit Amsterdam-Noord. En zij spelen 2 Franse circusartiesten die het oude Vlooien Circus van Bertolotto vinden midden in de Jordaan. En dan besluiten ze om het Vlooien Circus nieuw leven in te blazen voor de kinderen uit Amsterdam. En daarvoor hebben ze natuurlijk vlooien nodig. Dus ze zijn op zoek gegaan naar vlooien. En die hebben ze gevonden op de vlooienmarkt. Op de Noordermarkt op maandagochtend. En daarmee zijn ze gaan repeteren. En hebben ze de vlooien allerlei trucs geleerd. En zij worden ontvangen in het huisje van Lien en Leen. Dus in Villa Cacophonie. En dat zijn 2 echte Jordanezen. En die voorzien de hele voorstelling ook van een stukje geschiedenis uit de Jordaan. Die niet vergeten mag worden.
0: Ja, zoals wat dan bijvoorbeeld? Wat zit daar dan in wat jij misschien als Jordanees ook belangrijk vindt?
3: Nou, er zijn 2 verhalen die erin voorkomen die een grote rol spelen. Dat is de palingoproer en de aardappelopstand.
0: Ja, 2 echt bepalende momenten in de Jordaan natuurlijk. In de geschiedenis.
3: Ja, het gaat vooral om dat we niet vergeten dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis mag voelen.
0: Ja.
3: En dat het stukje, de geschiedenis van de Jordaan natuurlijk ook gaat over opstand en verzet op te komen voor elkaar.
0: Ja, mooi. Dus er zit ook echt nog een dieperliggende boodschap in de voorstelling.
3: Zeker.
0: Het is voor jong en oud. Hè? Mensen kunnen daar met de kleinkinderen ook naartoe of met de kinderen, toch?
3: Ja, want het stond vandaag in het Parool. En ze hebben het heel mooie titel voor alle opa's en oma's is het een feest van herkenning.
0: Oh, ja.
3: En voor de kinderen is het een feestje vol verwondering.
0: Oh ja, leuk. Ja. En zitten er ook echte vlooien in de voorstelling? Want vroeger was dat zo, toch? Dan was een vlooiencircus echt gewoon met vlootjes die rondsprongen.
3: Tuurlijk zijn er echte vlooien, Patricia.
0: Oké. Okay. Dus we krijgen ook echt een beetje jeuk als we daar zitten.
3: Ja, zeker. Maar je mag niet krabben. Je mag niet krabben.
0: Oké, okay, goed.
3: Daar niet goed tegen.
0: Nee, dat snap ik. Nou, dat wordt nog een hele opgave. Leuk. De voorstelling die is dus nu in première gegaan. En die is vanaf zondag 31 mei te zien. En is het eigenlijk alleen op zondag?
3: Nou, dus iedere zondag spelen we 3 voorstellingen. Voorlopig is het op zondag, omdat dat is gewoon ook de beste dag voor uitjes voor kinderen. Om zaterdag gaan we allemaal sporten. Maar we spelen de voorstelling ook door de week voor scholen.
0: Oh.
3: Dat zijn besloten voorstellingen. En onder andere voor de school, de thuisschool die om de hoek zit.
0: Ja.
3: En, maar ook voor het speciaal onderwijs. Komt een hele school uit Zuidoost.
0: Oh, wat leuk.
3: Kinderen van het speciaal onderwijs. Het gaat heel erg ook over, over die diversiteit. Ja. Dat we allemaal ergens vandaan komen. De vlooien concluderen van... ze hebben heel veel bloed geproefd. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat het bloed van ieder mens hetzelfde smaakt.
0: Oh, nou, wat een mooie boodschap. Te zien in de voorstelling Jeuk in de Jordaan. Dankjewel, Betty, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
3: Nou, graag gedaan.
0: Oké, en meer informatie vind je via de website. Op villacacophonie.nl is dat.

0: De Electric Light Orchestra, de Sweet Talking Woman hoorde je. En we gaan zo luisteren naar zo'n Sweet Talking Woman. Dat is Barbara.
1: Ik hoop het, ja.
0: En daarna dan kun jij weer meepraten bij ons in de uitzending. Dat vinden wij altijd heel erg leuk als je even belt of appt. En waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over de auto. Waarom? Dat is omdat we even teruggaan naar het jaar 1896. Dan rijdt er voor het eerst iemand met een gewone auto. Een Benz Victoria. Dat is echt lang geleden dus. Het was een soort koets met wielaandrijving. Maar wij dachten wel leuk om eens te praten over wat nou jouw eerste autootje was. Weet je dat nog? Je kunt nu bellen of appen met 088 850 51 52. Ik weet het nog precies. Ga ik zo vertellen. Barbara, weet jij nog wat jouw eerste autootje was?
1: Ja, die had ik dan samen met mijn vriend. Dat was een rood cabriootje dus. Met een, met een open dak dus. Golf.
0: Jeetje, wat leuk.
1: Ja, die was super. Goedkoop, maar heel gaaf.
0: Ja, leuk. Nou, als jij ook een leuk verhaal hebt over jouw autootje van toen, bel of app ons even, dan kun je meepraten in de uitzending na het nieuws van 16:30. En Barbara, wat zit daarin?
1: Nou, een belangrijke boodschap van onze eigen commissaris van de Koning over de opvang van asielzoekers.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
18: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
19: Ik ben Roy.

0: Het is 4:30. In Ursem is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Haarlem heeft de politie vanmiddag een grote zoekactie gehouden in het water naast de middelbare school, het Eerste Christelijk Lyceum. De school werd deels ontruimd en de leerlingen werden naar huis gestuurd. De politie meldt dat ze op zoek waren naar iemand die mogelijk in het water terecht was gekomen. Examens gingen wel door. Tegelijkertijd werd er via Burgernet een bericht verspreid over de vermissing van een 13-jarig meisje aan de Leidse Vaart. Dat is pal naast die middelbare school. Nou, politie wil nog niet zeggen over degene naar wie ze zochten en of ze uiteindelijk iets gevonden hebben in het water. De noodverordening rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht blijft langer van kracht. Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente hebben besloten de maatregelen met minstens 48 uur te verlengen, tot donderdagavond 6 uur. Volgens de gemeente is het afgelopen dagen weliswaar rustig geweest rond het gemeentehuis, waar de tijdelijke opvang is gevestigd. Toch blijft het dreigingsbeeld onveranderd. En politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning van Noord-Holland. Volgens hem ontstaat onrust, zoals in Loosdrecht, juist doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. De commissaris roept politici op om vooral goed te overleggen met inwoners, te luisteren en ze vooral ook de waarheid te vertellen. En dan gaat het niet over de vraag of asielzoekers worden opgevangen, maar meer waar, wanneer en hoe ze dat samen gaan doen. Voor iedereen moet helder zijn dat de asielwet democratisch is aangenomen, zegt Arthur van Dijk. Schiphol-beveiligers dienen massaal klachten in over een nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen, denken ze, voor hun rooster en de werkdruk. Om alle meldingen van de beveiligers te kunnen verwerken heeft de vakbond nu zelfs een speciaal meldpunt geopend. Een aanzienlijk aantal beveiligers melden zich gisteren ziek op de eerste werkdag. En er stonden hele lange rijen bij de veiligheidscontroles. Vandaag is het vooralsnog rustig. En eens even kijken, laatste berichtje nog. Hebben we nog tijd voor een laatste berichtje? Nee, dit was het eigenlijk.
0: Nou, je hebt nog wel tijd hoor. Als je wil, dan mag je altijd nog. Als het een mooi berichtje is. Is het een leuk bericht of een beetje minder leuk bericht?
1: Nou, dan gingen we eigenlijk weer even terug naar Loosdrecht. Dat een aantal bewoners en een aantal ondernemers opnieuw een rechtszaak gaan aanspannen bij de bestuursrechter. Omdat ze alsnog die opvang daar willen tegenhouden, terwijl er al 15 mensen wonen.
0: Ja.
1: Nou ja, die rechtszaak dient deze week. Die gaan we natuurlijk ook volgen. Maar dus dat wilde ik er nog even aan toevoegen.
0: Nou, dat is toch helemaal goed. Dan ben je weer helemaal volledig geweest.
1: Zo is dat. En meer Noord-Hollandse verhalen, die vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En wij gaan verder met Jan Visser voor het weer.
2: Af en toe komt vanmiddag de zon nog tevoorschijn, maar later op de middag en vanavond is het bewolkt en valt er nu en dan regen. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 16, plaatselijk 17 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig aan de kust, af en toe vrij krachtig. Morgen in de nacht en ochtend nog wat regen, later een enkele bui, maar ook vooral in de middag en avond af en toe zon. En dan is het overwegend trouwens meest droog weer en het wordt 16 tot 18 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
0: Dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
3: 23 files. Het begint redelijk druk te worden. Sommige vertragingen zijn erg lang. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Bijna 20 minuten vertraging. Een uur vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de laatste voor nu de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Beverwijk en knooppunt Beverwijk. 21 minuten vertraging.

0: Michael Jackson bij NH met Billie Jean.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, je kunt weer meepraten op deze plek in de uitzending. En we vinden het altijd leuk als je dat doet. Je kunt gewoon even bellen of appen.
2: Zeker naar 088-850-5152.
0: Zo is het. En vandaag hebben we het over je eerste autootje. Weet je nog wat jouw allereerste auto was? En dat doen we omdat op deze dag in 1896... ja, dat is best wel heel lang geleden... voor het eerst een autoritje gemaakt werd door een particulier, zeg maar, met een auto. Het was de Benz Victoria. En volgens mij was dat echt zo'n soort koets met zo'n hele grote voorklep.
2: Ja, met van die gigantische wielen.
0: Ja.
2: Het is best wel een heel erg mooi ding, maar het lijkt in niks meer op een auto eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Nee. Heel anders dan mijn eerste autootje bijvoorbeeld. Want ik ben begonnen met een hele oude Seat Ibiza. Met, ja, dat was een heel leuk. Was toen een beetje uit de jaren 80.
2: Ja.
0: Het was echt zo'n heel vierkant autootje was dat. Echt heel vierkant.
2: Ja.
0: Heel erg leuk. En het mooiste was wat er onder de motorkap zat.
2: Een motor.
0: Ja. Terug. Nou, jij gaat door voor de koelkast.
2: Thanks.
0: Nou, er zat dus een motor onder die motorkap van Porsche.
2: Oh.
0: Dus ik had een heel klein racewagentje onder mijn kont. Het was echt zo'n snelle auto dit. Oh. Je wil het niet weten. Als ik bij een stoplicht stond en ik gaf een beetje gas, dan hoorde je... En dan spoot ik als eerste weg. En ik heb serieus wel eens meegemaakt dat ik s'avonds door een taxichauffeur thuis werd gebracht. En toen zei ik, het is dat huis daar waar die oude Seat Ibiza staat. En toen zei hij, oh, is dat er eentje? Is dat er zo eentje met die Porsche motor erin? Mag ik even kijken? Nou, ik had toevallig

0: ook hartstikke nieuws, net op de markt. Hij heeft namelijk maar twee wielen. En hij heeft zelfs drie versnellingen. Het is echt ongekend.
1: Ja, ja. Jij gaat er best wel hard mee.
0: Ik ga er best wel hard mee. En je zit ook altijd buiten.
1: Oh ja.
0: Ja, dus okay. Het is een magisch ding.
1: Ja.
0: Dus ik moet nog even sparen, denk ik.
1: Nou, wij vragen dus vandaag, heb jij nog leuke herinneringen aan je eerste autootje? Voor Jelmer moet die nog komen. Voor mij is hij, ik ben inmiddels geloof ik 4 auto's verder. Maar goed, we zijn benieuwd naar je verhaal. Je kunt meepraten via 088 850 51 52. En er komen al wat appjes binnen, zie ik.
0: Zeker. Sanne bijvoorbeeld, die zegt, mijn eerste auto was een rode Suzuki Swift met meer deuken dan lak.
1: Oh.
0: Maar hij startte altijd, wonder boven wonder.
1: En Pierre die stuurt een Dinky Toy. Was zijn eerste auto. Ja, dat is natuurlijk als je het goed bekijkt. Een Dinky Toy, speelgoedautootje is dat.
0: Oh, zo. Ja, sorry hoor. En Tim die zegt nog een Volkswagen Golf 2 uit 89. Kocht hem voor €400. €400. En heb er 3 zomers mee gereden. Beste koop ooit.
1: Jeetje.
0: Fantastisch.
1: Oh. En dan nog even Esther die zegt, mijn eerste autootje was een Citroën Saxo. De radio deed het alleen als je een tik op het dashboard gaf. Oh, dat is ook wel weer grappig, hè? Nou, en jammer, ik heb mijn eerste autorietje ging in een auto van een vriend van mij. En daar zat nog een koppeling in die aan het stuur zat. Dus je moest, dus niet zo naast je, maar die zat aan het stuur. Dan moest je hem naar je toe trekken en omhoog duwen. Nou ja, ik had net mijn rijbewijs één dag. En dat vond ik best wel ingewikkeld, kan ik je vertellen.
0: Dat is best wel ingewikkeld, weet je wat ik een keer heb gedaan? Nu je zegt koppeling. Ik heb een keer in mijn moeders auto gereden, dat was hartstikke prachtig. En ik wilde hem in zijn achteruit zetten en ik trek zo die hele koppeling uit de auto.
1: Nee!
0: Die had ik zo in mijn hand.
1: Je kent je kracht niet.
0: Ik denk, oh, nou, daar kon ik niet. Ik was zo blij dat ik nog bij ons op de oprit stond. Want stel dit gebeurt bij het stoplicht.
1: Of de snelweg.
0: Stel je daar met je koppeling. Ja, verschrikkelijk. Ja, echt.
1: Oh, jeetje. Nou, spannende verhalen. Praat met ons mee, dat vinden we leuk. Je kunt ons appen of bellen en dan horen we je zo na Waylon.

0: Waylon bij NH. De Escapist hoorde je. En wij hebben het vandaag over jouw eerste autootje. Weet je nog wat het er voor eentje was? En heb je daar warme herinneringen aan? Ik zie dat er veel mensen voor het eerst een auto kochten en dat dat een eentje was.
1: Ja, daar krijgen we echt heel veel foto's van weer. En dat was natuurlijk echt de populairste auto die er was. En Frank die belde nog, die zegt de Ford Anglia. Die had een schuin dakraampje.
0: Oh, wat grappig. En Jos die stuurt zelfs een foto van die eend erbij. Het was er eentje uit 1977, een De Chauveau. Hij weet zelfs het kenteken nog. Oh. En hij zegt, bijna net zoals het rijtuigje naar Vinkeveen. Dus ja, leuk. Want dat ging natuurlijk niet al te snel, denk ik dan.
1: Nee, en Trix die stuurt nog, een hele luxe vrouw die Trix. Die zegt, mijn eerste auto was een Aston Martin.
0: Oeh, lala.
1: Metro, best een luxe. Ja, ja, nou, dat geloof ik, ja.
0: Zeker. En Marianne die reed als eerste in een zwarte Mini. Leuk, stoere autootjes zijn dat.
1: Enig.
0: En we gaan ook eens even bellen met Vincent Bakker. Die heeft een garage. Hij is mede-eigenaar van de Oldtimers garage in Opdam. Nou, daar komen vast wel wat bijzondere auto's voorbij. Goedemiddag, Vincent.
2: Een hele goede middag.
0: Hallo. Weet je nog wat jouw eerste autootje was?
2: Ik had ook een Suzuki Swift. Ik hoorde de eerste reactie volgens mij. Dat was ook een Suzuki Swift. Dat was een rode. Ik had alleen een witte uit de eind jaren 80.
0: Oh, wat leuk. En was dat ook zo'n lekker snel pittig autootje?
2: Nee, dat was een 1.3. En het was puur klein budget. Dus we moeten ergens mee beginnen.
0: Oh ja, maar je hebt wel een enorme liefde voor de auto. Waar komt die vandaan?
2: Ja, die komt voornamelijk over de klassieke auto's. Die komt voornamelijk toch achter de verhalen achter de auto's.
0: Oh, ja. Ja, want als je ons even meeneemt door jouw garage bijvoorbeeld, wat staat daar?
2: Het is heel erg gevarieerd. Er staan eigenlijk auto's vanaf 1920 tot 1990 ongeveer.
0: Echt?
2: Dus ja, zoals ik nu even over de werkplaats kijk, staat bijvoorbeeld een A-Ford uit 1925. Maar er staat bijvoorbeeld ook een Porsche 928 van de eind jaren 80.
0: Oh, geweldig zeg. Wat
2: ja,
0: een,
2: zeker.
0: Wat mooi om daar af en toe gewoon eens lekker doorheen te lopen, lijkt me.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Ja, en rijden ze ook allemaal nog?
2: Ze komen hier schaarrijdende deur uit. Dat is de bedoeling.
0: Oh,
2: de meeste komen op het aanhanger aan. Maar ze moeten weer rijdende deur uit.
0: Oh, zo ja. Dus ook die uit 1925, die krijg je gewoon nog aan de praat?
2: Zeker, ja, oh, zeker.
0: Gek zeg.
2: Ja.
1: En zie je dat nu ook een beetje veranderen dan? Want ik bedoel, je klandizie verandert ook. Iedereen wordt een beetje ouder en er komt een nieuwe generatie aan. Zie je dat ook in de auto's terug?
2: Dat zien we heel erg terug, inderdaad. Ja, kijk, een 10 jaar geleden was het natuurlijk allemaal nog jaren 70, jaren 60 auto's. En we zien wel echt een opschuiving naar de jaren 80 en jaren 90 auto's. Dat zien we zeker, ja.
1: En nu heb ik ook ergens gelezen dat er de auto van Pamela Anderson bij jullie heeft gestaan.
0: Nou,
2: dat klopt inderdaad, ja. Klopt. Oh. Die was geïmporteerd uit Amerika vandaan. En die had iemand gekocht inderdaad. En die had er ook wat foto's van. Die mocht ik helaas niet zien, want dat waren wat pikante beelden.
0: Oh.
2: precies, inderdaad. Dat klopt.
0: Ja. Wat grappig. Ja.
2: Ja.
0: Nou, leuk om even van jou te horen over de bijzondere auto's die jij daar hebt staan in Opdam, Vincent.
2: Ja.
0: En nou, een fijne middag nog.
2: Ja, zeker. Okay. Dank
0: je
2: wel.
0: Doei. Ja, er komen nog heel veel appjes binnen van mensen die nog precies weten wat hun eerste autootje was. Paul bijvoorbeeld, die zegt, ik had een Opel Kadett B met een versnellingspook van een meter en een kofferbak waar je makkelijk wat vrienden in kon vervoeren. Nou,
1: oh,
0: dat is
1: wat heerlijk. Er komen ook elektrische auto's binnen. Ja, hoe die heten weet ik niet, maar dan denk ik, dat is ook een mooie eerste auto.
0: Zeker. En wat was de eerste auto van Karel? Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel het eens.
3: Ja, ik heb uit Ursem, vlakbij Opdam.
0: Ja? Oh,
3: ja, ik zit hier naar een foto te kijken uit 1978. Ik sta een gele Opel Rekord 1.9S te wassen met een zwart dak, vier deurs.
0: Oh, jij staat die auto te wassen, want dat was jouw kindje?
3: Ja, maar ik zie er ook zelf ook heel anders uit.
0: Oh ja? Zoek de verschillen. Wat is er vooral veranderd bij jou en bij de auto?
3: Ik had veel meer haar toen. En toch, het zag er wel goed uit, die jongen. Eigenlijk. Ja. Anyway, maar die auto...
0: En toen dacht je dat niet? Toen dacht je van, oh jee.
3: Nou, ik weet het niet. Mijn huidige vrouw is toen met mij meegeweest. We zijn naar Zuid-Frankrijk gegaan met die Opel.
0: Ach.
3: Record.
0: Ja. Leuk. Leuk, wat mooi, hè?
2: Ja. Geweldig. Ja.
0: En moest jij toen ook stiekem een klein beetje huilen toen je die auto weg moest doen dan?
3: Nou, ja, nou nee. De achteras, daar was wat mee. En daarna heb ik een Nissan Bluebird gekocht. Een automaat. Ook een hele leuke auto. Maar goed, die eerste was die gele Opel. Die toch wel indruk maakte. Vierdeurs.
0: Ik heb hem een beetje op mijn vizier. Want ik kan me dat nog herinneren. Dat je van die gele Opels had met een zwart dak, inderdaad.
3: Ja, precies.
0: Grappig, ja. Ik zie hem nog wel voor me. Nou, leuk, Karel, dat je het even met ons wilde delen.
3: Goed zo.
0: Oké, dag. Fijne middag. Hoi. Nou, leuk. Er komen ook nog steeds foto's binnen van mensen die nog foto's hebben van vroeger. Een kever zie ik ook veel langskomen.
1: Nou, en Marianne die zegt, mijn eerste auto was een zwarte Mini. De eerste zwarte Mini in Nederland.
0: Oh. Ja.
1: Dat is toch ook heel opmerkelijk.
0: Leuk altijd om over auto's te praten.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Het is bijna 5 uur. We moeten denk ik nog even iets rechtzetten. Want wij maken dus blijkbaar allebei dezelfde fout altijd.
1: Ja, ja.
0: Ik had het over een auto stuurschakelen met de koppeling in het dashboard. Dat is dus de versnellingspook.
1: Ja, en ik zei...
0: De koppeling zit op de grond.
1: Ja, ja, precies. Ik heb de koppeling eruit getrokken. Nu heb mijn vader... nee, dat is de versnellingspook de auto heb getrokken.
0: Ja, dus wij bedoelen waar wij zeggen koppeling, bedoelen wij altijd versnelling. Dat is gewoon even nu duidelijk.
1: Ja.
0: Oké. Okay, dan is dat ook weer even opgeklaard. Bijna 5 uur is het. En straks dan gaan we even bellen met Waternet over een soort rampenoefening die ze hebben gedaan met een fantastisch krebbelwoord, als ik het even zo mag zeggen. Want het ging over de nooddrinkwaterpunten.
1: Mooi, hè? Papa.
2: Dit is een uittip.
3: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
2: Dit was een uittip.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
14: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
15: Hilco uit het zonnige Annapolona.
16: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
17: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en dit is het belangrijkste nieuws in Noord-Holland. Over 9 jaar wonen er naar verwachting voor het eerst 1 miljoen mensen in Amsterdam. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose van de dienst Onderzoek en Statistiek. In Haarlem is vanmiddag een grote zoekactie van de politie geweest bij het water naast een middelbare school. Mogelijk werd er gezocht naar een 13-jarig meisje dat in de buurt vermist wordt. En politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat de onrust juist doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie. Jelmer, hoe druk is het in Noord-Holland?
1: Het is veel drukker dan normaal. Er staan op dit moment 28 files en de vertraging loopt soms hoog op. Zo ook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot is een wegwerkzaamheden bezig. Een uur vertraging. Gaan we eventjes richting de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kormeer en Uitgeest. Bijna een half uur vertraging. En de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen Beverwijk en knooppunt Beverwijk ook een half uur vertraging.
20: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
21: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
22: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
27: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
28: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
29: Vandaag de dag.
2: met Patricia Nagelkerken.

0: ze hadden niet alleen een hit met Pamela, maar ook met Hold the Line. Je hoorde Toto hierbij. NH, het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, 5:10 is het pas. We gaan nog wel even een tijdje door hier, Jelmer. Wat dacht je ervan?
2: Nou, in ieder geval nog tot 7.
0: Absoluut. En wat gaan we het komende uur dan allemaal doen?
2: We krijgen natuurlijk weer het laatste sportnieuws. En het gaat over Volendam. Eerder ging het daar goed mis. En we gaan het ook hebben over Dancing Queens.
0: Dat klinkt goed. We horen er zo meer over. Maar eerst gaan we eens even bellen met Waternet. In Amsterdam hielden ze een soort rampenoefening vandaag. Want ja, wat nou als er tijdens een ramp of een crisissituatie geen drinkwater meer is? Nou, daarvoor oefende Waternet vandaag met nooddrinkwaterpunten. Het is een hele mond vol. Die zou je dan in zo'n geval moeten kunnen inzetten. Maar dan moet je natuurlijk wel weten of dat allemaal werkt. En of het gaat zoals dat achter een bureau is bedacht. Daar praat ik over met Ivanna de Jonge van Waternet. Goedemiddag, Ivanna.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat is de fictieve ramp of crisis die was bedacht voor deze oefening?
3: Nou, we hebben vandaag 2 oefeningen gedraaid. De eerste hebben we 's ochtends in Amsterdam gedraaid en 's middags in Amstelveen. Eigenlijk precies dezelfde oefening, waarbij we uitgingen van een chemische verontreiniging in de bron. En de oefening hebben we niet alleen gedraaid, dat hebben we ook samen met de veiligheidsregio gedaan, met de gemeente, met het Rode Kruis en buurtbewoners hebben we opgeroepen om mee te doen.
0: Oh, oké. Okay. En waar was dat precies?
3: In Amsterdam, op het Anton Komplein.
0: Oh, en, Zuidoost?
3: En in Amstelveen aan de Stadstuinen.
0: Oh, oké. Okay. En deden er veel mensen mee, ook bewoners?
3: Nou, er zijn toch nog aardig wat bewoners gekomen. Hè. Het is een werkdag, dus we hadden eigenlijk ook wel voorzien dat niet iedereen zomaar zijn werk kan skippen hiervoor. Dus we hadden ook zelf ook wel extra figuranten geregeld.
0: Ah.
3: Dus vanuit alle organisaties hebben ook absoluut mensen meegedaan. Maar er zijn ook zeker omwonenden gekomen. Dus dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, goed om
3: iedereen
0: zoiets
3: meedoet.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En wat zijn dan situaties dat zo'n drinkwaternoodpunt moet worden ingericht?
3: Ja, het zijn wanneer wij nooddrinkwater inzetten, dan is er een situatie waarin mensen geen water meer uit krijgen. En dat moet op langere tijd duren. Ja, dus we gaan na 24 uur rukken we uit eigenlijk met wat groter materieel, met hele grote watertanks. Nou, dan kun je denken aan een hele grote leidingbreuk, een sabotage, een ernstige verontreiniging of een andere ramp. En in dit specifieke geval hebben we een chemische verontreiniging tijdens de oefening zogenaamd aangetroffen in de bron.
0: Oh ja. Ja, en dat, dan moeten er dus nooddrinkwaterpunten worden aangelegd of ingericht. Hoe zien die eruit?
3: Ja, dat zijn. Het ziet er wat minder sexy uit dan het klinkt, wellicht. Het zijn hele grote tanks die vanuit de verschillende hoeken van het land aankomen gereden. Wij werken samen met drinkwaterbedrijven om op strategische plekken in het land die vrachtwagens neer te kunnen zetten. En die kunnen ook heel snel naar ons toe komen. In dit geval kwamen ze vanuit Vitens. En zijn ze bij ons gevuld en dan zetten we ze neer. En als je ze neerzet, dan kun je daarna een leiding leggen en dan staat er eigenlijk een soort rekje met allemaal kraantjes erop. Eigenlijk een beetje iets wat je ook wel eens op een festival ziet.
0: Ja, zat ik ook net aan te denken inderdaad. Ja. En zijn die tanks
3: er gezellig uit.
0: Ja, en geen muziek erbij.
3: Nee, helaas.
0: Nee. Maar zijn het dan ook van die, ik heb een beetje beeld van die hele grote witte, een beetje vierkante, hele hoge kubussen eigenlijk achtig, waar dat water dan in zit.
3: Ja, nee, het zijn eigenlijk een soort containers, zo moet je het beetje zien. Ze zijn blauw, van staal, ze staan ook op vaste vrachtwagens. Dus die haal je er ook niet zomaar af, die zijn echt speciaal hiervoor ontworpen.
0: Ja, ja. En zijn die nooddrinkwaterpunten dan vaste plekken in de stad die nu al bedacht zijn van nou, als het een keer misgaat, dan zetten we ze daar en daar neer? Of is dat nou juist helemaal flexibel en in te richten op het moment dat er een keer wat misgaat?
3: Nou, dat is helemaal flexibel inderdaad. Het zijn geen vaste locaties. Dus die locaties die kunnen we zelf bepalen. Dus als wij bijvoorbeeld zien, zoals vandaag hebben we in Amsterdam geoefend, dat er in Amsterdam Noord en in Diemen geen water was. En dat we dus 1 punt daarvoor inrichten. En dat is dan wat we kunnen realiseren. En kijk, je moet je wel, als je het een beetje voor je kunt zien, het zijn allemaal rekjes met kranen. Het liefst wil je zelf drinkwater in huis hebben in het geval van nood.
0: Ja.
3: Want stel dat je bijvoorbeeld een keer één, twee, drie dagen geen drinkwater uit de kraan hebt, omdat er zich iets voordoet. Hè? In een onverhoopt geval overigens, maar we oefenen dit wel voor alle zekerheid. Dan wil je wel zelf ook voorbereid zijn. Kijk, wij zijn voorbereid. Maar het is heel fijn als je zelf ook drinkwater in huis hebt, hè, als onderdeel van je noodpakket ook. Ja. Want zo'n nooddrinkwaterpunt, dat is gewoon best heel druk gaat dat worden. En er kunnen ook wel eens chaotische toestanden ontstaan.
0: Ja, dat snap ik.
3: Dat is gewoon niet fijn.
0: Ja, dus dit is niet in plaats van de oproep van de overheid om voldoende drinkwater in huis te hebben. Dit is ernaast. Hè? Dus je moet en dat drinkwater in huis hebben en jullie zijn voorbereid met dit systeem, met die nooddrinkwaterpunten. Om in het geval van een waterprobleem toch iets te kunnen doen.
3: Ja, dan staan we er. Maar hoe meer mensen zelf water in huis hebben, hoe beter we de situatie dus ook samen aan kunnen.
0: Ja, en waren er nou vandaag ook nog figuranten die jullie het werk moeilijk moesten maken? Hebben jullie daar ook een beetje mee gehad? Want dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè, als er echt een crisis is, dat er van alles misgaat.
3: Ja, en dat is ook heel realistisch. Hè? Mensen gaan dingen eisen. Willen misschien wel veel meer water dan de 3 liter per persoon per dag die je op mag halen. Vandaag hebben we inderdaad ook figuranten de opdracht meegegeven om het ons lastig te maken. Dus ook iemand die echt heel veel water wilde meenemen, maar niet echt kon bewijzen voor hoeveel personen het was. Iemand die een 40 liter tank aquarium wilde vullen, kwam nog langs. Iemand met een hele vieze emmer. Wat doe je daar dan mee? Weet je wat? Ga je dan alles vies maken daar? Of zeg je nou, doe dat maar niet. We geven je wel wat anders mee. En er was ook iemand die kwam met eigen handzeep en die wilde even zijn handen wassen. Ja, dat soort gedrag hoort ook bij een echte crisis. Nou, is ook heel belangrijk voor alle medewerkers van alle organisaties die mee hebben gewerkt om daarmee te leren omgaan. En we moeten allemaal duidelijk blijven, rustig blijven en toch proberen de regels te volgen.
0: Ja, en als je nu terugkijkt, hoe is het dan gegaan? Wat is de conclusie? Zijn we veilig straks en is iedereen goed voorbereid?
3: Nou, ik denk dat wij in ieder geval goed voorbereid zijn vanuit Waternet. En samen met de partijen die ook meegeholpen hebben, de oefening ging hartstikke goed. We hebben ook intensief samengewerkt. Het doel is dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren als het ooit misgaat. Nou, dat was eigenlijk wel heel duidelijk dat zeker zo is. Maar we hebben natuurlijk ook dingen geleerd. He, want mensen kunnen heel veel type vragen stellen. Of heel erg in paniek zijn. Nou, en hoe gaan we dan met die vragen om? Dus daar zit echt nog wel een ontwikkeling die we samen kunnen maken. En dat was ook wel heel leuk om te zien.
0: Ja, en nuttig ook lijkt me. Nou, dankjewel dat je ons even een inkijkje hebt gegeven in deze drinkwateroefening. En nu lekker met de beentjes omhoog, glaasje water erbij en even bijkomen.
3: Zo is het. Hey, dankjewel.
0: Je hoorde Ivana de Jonge van Waternet over deze nooddrinkwaterpuntenoefening. Wat een heerlijke woorden zijn dit toch allemaal, om het heel vaak te zeggen. Ik heb gelijk zin om te gaan scrabbelen. Wat jij, Jelmer?
2: Ik denk dat ik wel wat woorden ga verzinnen waarmee ik je dan toch nog ga verslaan.
0: Nou, dat denk ik niet. Oh ja, jij speelt vals. Dat is waar.
2: Ik speel vals. Ja. Ik verzin gewoon een woord.

0: Basten hoorde je van Stella Lefty.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is weer tijd voor de sport. En vandaag gaan we daarvoor spreken met verslaggever Frank van der Meijden van de sportredactie. En we gaan naar Volendam. Daar ging het zowel op als naast het veld natuurlijk heel goed mis het afgelopen weekend. Frank, we hebben het daar gisteren natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Maar het was echt geen fraai plaatje, hè?
2: Nee, inderdaad, want niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hè, want Volendam verloor van Telstar, waardoor Telstar naar de Eredivisie gaat nog een jaar. En Volendam moet spelen in de play-offs. Maar inderdaad, gisteren al besproken, veel ongeregeldheden. Supporters van FC Volendam, al wil ik het misschien niet eens supporters noemen. Het waren ook andere mensen die zich ermee bemoeiden.
0: Ja, relschoppers,
2: veel woede,
0: eigenlijk.
2: Relschoppers, ja, dat is inderdaad het goede woord. Ja. En het liep helemaal uit de hand. En ook onschuldige buurtbewoners werden getroffen.
0: Ja, het schijnt zelfs dat er mensen werden bekogeld met stenen. En mensen in een auto die werden belaagd.
2: Inderdaad, heb ik ook gehoord. Straatstenen losgetrokken, richting auto's gegooid. Erg vervelend natuurlijk voor die mensen daar in de buurt om het stadion. Volendam heeft een stadion wat in tegenstelling tot veel nieuwe stadions wat op bedrijventerrein ligt. Bij Volendam is nog heel sfeervol. Ligt het in een woonwijk. Maar in dit geval was dat vooral nadelig. Maar het is vooral natuurlijk heel erg schandalig dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. En wat het eigenlijk nog wel wranger maakt, is dat morgen moet Volendam gewoon weer voetballen. Want ondanks dat het zondag zo uit de hand liep, moeten ze nu alweer de focus hebben op morgen. Dan spelen ze tegen Willem II. En de winnaar van dat tweeluik, dat mag alsnog in de Eredivisie blijven. Resultaat overigens is wel dat door die ongeregeldheden er geen uitfans mee mogen naar Willem II. En ook aanstaande zaterdag in de return mogen er geen fans van Willem II in Volendam aanwezig zijn.
0: Ja, het is een toestand. Wat zeggen ze er bij FC Volendam zelf eigenlijk over?
2: Ja, ik was vandaag naar Volendam toegetrokken om even de sportieve kant van het verhaal te belichten en vooruit te kijken naar de wedstrijd van morgenavond. Maar ik was natuurlijk ook wel even benieuwd naar de spelers en de trainers, wat die van de situatie vonden, want dat hadden we nog niet gehoord. En dus vroeg ik daar ook naar bij aanvaller Brentley Kuwas en trainer Rick Kruijs.
3: Ik heb er niet zoveel van meegekregen. Kijk, wat jammer is natuurlijk dat er geen uitfans mee kunnen gaan. Dat is enorm jammer, want heel seizoen lang zijn ze hier voor ons. Dus dat is spijtig. Dus dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Voor de rest heb ik niks van meegekregen wat er echt allemaal is gebeurd, nee.
4: Vervelend. Zoiets hoort niet. En dat past denk ik ook niet bij Volendam. En vervelend dat nu veel mensen daar de dupe van zijn.
5: Heb je nog gevoel dat het impact gaat hebben op je selectie op een of andere manier?
4: Nee, wij proberen ons gewoon af te sluiten van alles. En we vinden het natuurlijk wel heel jammer. En ook vervelend, wat ik al zei, voor mensen die er niks mee te maken hebben. We moeten een job doen. En dat is waar we het over hebben.
0: Ja, dat zei Rick Kruijs, de trainer van Volendam, met een diepe zucht. Iedereen baalt hier natuurlijk als een stekker van. Ook omdat ze dus nu zonder fans moeten spelen. Aanstaande woensdag, dat is dus morgenavond al, die belangrijke wedstrijd. Vanaf 6:30 nemen jullie dan mijn uitzending ook een beetje over, hè?
2: Frank? Ja. Dan nemen we even dankbaar even een half uurtje van jullie programma in. Want om 6:45 is dan de wedstrijd in Tilburg. En NH Sport doet live verslag daar van die wedstrijd in Brabant. En collega's Erik-Jan Brinkman en Stefan Brandtos die zijn live ter plaatse om verslag te doen van de wedstrijd.
0: Ja, dat wordt weer enorm spannend, dat weet ik nu al. Dankjewel voor nu en al het laatste nieuws over die wedstrijd en ook de andere wedstrijden die er gespeeld gaan worden de komende week, vind je natuurlijk op NH Sport en op nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.

0: message is love. Al Green en Arthur Baker hoorde je straks het nieuws van 17:30 alweer. En daarna dan gaan we het hebben over de Dancing Queens. Wie of wat dat zijn, dat hoor je dus zo. Na het nieuws, Barbara, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, er was een belangrijke zoekactie vanmiddag van de politie in Haarlem. En daar hoor je zo meteen meer over.
2: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ik ben Kim uit Winkel.
8: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
9: Henk Hagemeijer uit Sparendam.
10: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Weidewormer is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Haarlem is vanmiddag een grote zoekactie van de politie geweest bij het water naast een middelbare school. Mogelijk werd er gezocht naar een 13-jarig meisje dat in de buurt vermist wordt. Werd gezocht bij het Eerste Christelijk Lyceum. De school werd ook deels ontruimd en leerlingen zijn naar huis gestuurd. Politie was op zoek naar iemand die mogelijk in het water terecht was gekomen. Tegelijkertijd werd er dus via Burgernet een bericht verspreid over de vermissing van een 13-jarig meisje aan de Leidse Vaart. Dat is precies in die omgeving. De noodverordening rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht blijft langer van kracht. Politie, OM en gemeente hebben besloten de maatregelen met 48 uur te verlengen. Tot aanstaande donderdagavond 6 uur. Ja, volgens de gemeente is het de afgelopen dagen weliswaar rustig geweest rond dat gemeentehuis, maar het dreigingsbeeld blijft onveranderd. En daarover gesproken, politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt onze commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat onrust, zoals in Loosdrecht, juist doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. Hij roept de politici op om goed te overleggen met inwoners, te luisteren en ze vooral ook de waarheid te vertellen. Het gaat dan niet over de vraag of er asielzoekers worden opgevangen, maar meer wanneer en hoe ze dat samen gaan doen. Voor iedereen moet helder zijn, zegt de commissaris, dat de asielwet democratisch is aangenomen en ook dus moet worden uitgevoerd. Schipholbeveiligers dienen massaal klachten in over hun nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen voor hun rooster en werkdruk. Om alle meldingen van de beveiligers te kunnen verwerken, heeft de bond nu een speciaal meldpunt geopend. Een aanzienlijk aantal beveiligers melden zich gisteren op de eerste werkdag ziek. En dat leidde tot lange rijen bij de veiligheidscontroles. Ja, vandaag is rustiger op de luchthaven. Laatste berichtje. Over 9 jaar wonen er naar verwachting voor het eerst 1 miljoen mensen in Amsterdam. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose van de dienst Onderzoek en Statistiek. De teller staat ondertussen op 940.000 inwoners. Het heeft ook wel te maken de groei met buitenlandse migratie. Nieuwe inwoners die in 2025 naar de stad immigreerden kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Italië, Duitsland, Spanje, India en Turkije.
0: Ja, dat dacht ik al. Die hoor ik allemaal op die terrasjes zitten bij mij in de buurt.
1: Ja?
0: Ja. Allemaal Spaans, Amerikaans, ja.
1: Ja, maar, gezellig.
0: Ja, toch zeker.
1: Allemaal nationaliteiten.
0: Ja, het is wel, het verklaart wel waarom het zoveel drukker voelt dan vroeger. Toen wandelde, geloof ik, toen ik in Amsterdam kwam wonen, wandelde volgens mij 700.000 mensen in de stad.
1: Ja.
0: En toen was het echt wel significant rustiger, moet ik zeggen. Op straat en in de terrasjes en zo. Maar ik bedoel, ja, het kan natuurlijk ook leuk zijn. Maar 1 miljoen
1: is best
0: wel veel.
1: Het speelt ook mee, denk ik, dat het toerisme heel erg is toegenomen. Want dat is ook wel wat jij, denk ik, als persoon waarneemt. En
0: dat is ook zo. Ja, want hoeveel toeristen. Ze komen er wel niet per jaar. Hè? Dat is nog eens een keer een verdubbeling, denk ik, van wat er woont.
1: Ja, en ook heel veel dagjes mensen.
0: Ja,
1: en,
0: absoluut.
1: Maar goed, Amsterdam is populair.
0: Nou, en ik snap het ook wel.
1: Zo is het.
0: Blijft een mooie stad.
1: Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Laten we dan eens eventjes gaan bomen over het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
11: Patricia, goedemiddag.
0: Hallo daar. Nou, ik heb vanmiddag wel heel even het zonnetje zien schijnen, volgens mij. Ik zat net binnen toen, zoals even jammer. Maar hoe was deze dag?
11: Ja, lange tijd is het droog gebleven. Met inderdaad ook af en toe wat zon. Soms een flat zonnetje. Soms kwam hier even wat meer door, maar niet heel veel hoor. Echt zonnig was het eigenlijk alleen in het noordoostelijk deel van het land. En daar zijn ook de hoogste temperaturen gemeten. 18 tot 19 graden in de provincies Drenthe en Groningen. En bij ons werd het op de meeste plaatsen een graad of 17. En nu is het afgekoeld naar 14 graden. Want het is vanmiddag, in de loop van de middag, begon het een beetje te druppelen. En daarna is het toch wat meer gaan regenen. Niet veel hoor, 1 tot 2 millimeter, maar we zijn er nog niet helemaal vanaf. In het zuidwesten van het land en ook in, zeg maar in Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, daar regent het. En er komt nog meer regen onze kant op. Het blijft bij redelijk kleine hoeveelheden. Maar vanavond dus nog van tijd tot tijd regen. Dat gaat tot in de nacht door, daarna wordt het weer wat droger. En de wind die waait uit het zuiden, zal in de nacht draaien naar zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. Nou, morgen zijn er buienkansen in de loop van de ochtend. In de middag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog, af en toe zon en een temperatuur die uitkomt op 17 tot 18 graden. En de wind is morgen zuidwesten en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig. Vanaf donderdag zien we dan de opbouw van hoge druk boven West-Europa. Donderdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door bewolking. Het wordt een graad of 20, blijft droog. Matige wind uit het zuidwesten. En vrijdag en zaterdag met hoge druk ten oosten en noordoosten van ons land. Zwakke zuidoostenwind. En dan in één keer is het dan bam, zomer. Met temperaturen van om en nabij de 25 tot 26 graden.
0: Oh, dat komt even goed uit, Jan. Want heel veel mensen hebben dan natuurlijk een lekker lang weekend.
11: Ja, inderdaad. Ja,
0: oh, heerlijk. Nou, dus dat wordt een mooie zonnige Pinkster, als ik het zo hoor. Ja, dus daar gaan we ons alvast op verheugen. En zo slaan we ons dan nog even door de wat killere en misschien nattere dagen door die er nu gaan komen.
11: Ja. Ja, het is al over 24 uur is dat weer een beetje min of meer al bekeken, hè, met de nattigheid.
0: Ja. Nou, en op zich wel goed hoor, dat het nog even doorregent.
11: Ja, want zeker in combinatie met het warme weer wat eraan komt, dan krijg je natuurlijk echt een groeiexplosie, hè?
0: Ja, precies. Explosie. Ja. Maar dan groei.
11: Ja. Dat is een groeiexplosie, ja.
0: Dat is nou eens een keer een explosie waar we ons niet druk over hoeven te maken.
11: Nee,
0: fijn. Behalve dat we misschien een beetje moeten snoeien en maaien en dat soort dingen in de tuin. Maar ja, goed, dat hoort erbij, Jan.
11: Zo is het.
0: Ja. Hey, ik dank je zeer en wens je een mooie avond.
11: Hetzelfde.
0: Joe. Hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
12: Het is giga druk op de weg en het zijn hele lange files. Dus niet zo best. Ik noem even de langste vier. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 50 minuten vertraging. Een uur vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. Dan dezelfde A9, maar dan Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Daar zijn ook wegwerkzaamheden aan de gang. 44 minuten vertraging. En de laatste, de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Door een file op de A2 staat daar ook bijna 50 minuten vertraging.

0: Natalie Cole bij NH. This will be.
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: Ja, vandaag is er weer een nieuwe aflevering te zien, de tweede, van ons tv-programma Bij de Tijd, met daarin dit keer aandacht voor de beweegweek van het Nationaal Ouderenfonds. Meer dan de helft van de ouderen beweegt te weinig, en daarom worden er deze week allemaal leuke activiteiten georganiseerd, zoals de beweegbingo in Naarden. Nou, dat lijkt me helemaal leuk, nu al, toch? Jammer, ga je mee een keer?
3: De beweegbingo. Nou, ik weet dat ik ga verliezen, want ik ga lekker liggen,
0: vals spelen.
3: Lekker liggen.
0: Goed, en dan is er ook nog de wandelvierdaagse in Den Helder bijvoorbeeld. Nou, in Alkmaar, daar bestaat sinds kort een dansklas voor dames op leeftijd in wijkcentrum De Eenhoorn. En de dansjuf, Sophie Collis, die wist eerst eigenlijk niet waar ze aan begon. Vertelt ze in een reportage van Bij de Tijd, die dus vanavond te zien is bij ons op tv.
4: Ik denk dat mensen snel denken over deze leeftijd. Oeh, doe maar voorzichtig. Wat is er nog mogelijk? Nou moet ik zeggen dat ik zo ook wel begon met deze groep. Van wat kan er? Maar er is heel veel mogelijk.
5: Hou die vuisten en schouder hoog. Iets sneller.
6: En we zijn met mantelzorg bezig geweest. En nu is het mijn tijd.
7: Ik heb 30 jaar geroeid. En nou, dat beviel me enorm. Maar dat is alsmaar dezelfde beweging met armen en benen. En nu moet ik en mijn armen apart en mijn benen apart bewegen. Dat kost meer moeite. Ja.
8: Ik was een fanatieke hardloper en conditietraining altijd. Pilates. Maar ik heb 4 jaar geleden een herseninfarct gehad.
0: Oh, en dan lukt dat niet meer?
8: Nee, dan krijg je evenwichtstoornis. Ik tenminste. Dus ik heb een half jaar. Dus ik ben nu zachtjes weer begonnen.
6: Elke dinsdag dan ben ik er tot aan toe.
9: Dansen is hip. Het aantal dansscholen in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Noord-Holland kent met ruim 800 de meeste dansscholen. En op steeds meer plekken worden ook danscursussen voor senioren aangeboden. Dansen is ook bij uitstek de manier om hersenspieren te trainen, blijkt uit meerdere onderzoeken.
7: Ik merk dat voor mijn linker en mijn rechter hersenhelft heel goed is.
6: Om te onthouden de choreografie. De pasjes, de stukjes achter elkaar, match met elkaar. Oh, hoe was dit, hoe was dat?
7: Alzheimer is natuurlijk de ziekte van deze laatste tijd. Dus ik wil er wel zeker wat aan doen.
9: Ja. Ben je daar huiverig voor?
7: Ja, zeker. Ja. Ja. Het komt ook voor mijn familie, dus ja, je weet het nooit. Als ik het kan voorkomen op deze manier of uitstellen, dan doe ik dat.
9: Je kan ook gewoon gaan gimmen.
4: Ja. Muziek is teruggaan naar een herinnering voor jezelf. Hè, van vroeger, van oh, daar stond ik dan. En dat neemt een enorm warm gevoel mee. Dus dat is al 50% van de les. En dat vind

0: En dat zie ik ook terug bij de dames. Zet ik muziek aan en eigenlijk bewegen ze al gelijk.
1: Dat is ook echt hun muziek, hè?
0: Ja. Ja, ik probeer echt 60, 70, 80. Niet alleen maar in de jaren 60 te blijven. Ook gewoon eventjes die ethisch erbij. Maar je ziet gewoon dat echt werkt. En dat is echt anders dan in een voor de televisie je gym oefening.
2: Oké, ladies.
3: Ik was hinkelen in de gang. Ik heb een lange gang van 10 meter. Dus ik kan daar een beetje hinkelen. En pasjes, danspasjes doen, ja.
1: Oh, je bent er ook echt door de week mee aan het oefenen?
3: Ik altijd wel, ja, zeker.
4: Ja, je hoorde 70ers Anne, Truus en Maria. Die willen inmiddels helemaal niks anders meer dan elke dinsdag dansen. En gaan dus tussendoor ook nog hinkelen in de gang. In juni hebben ze trouwens hun eerste heuse optreden. Ook dat nog, de Dancing Queens. En ben je geïnteresseerd in een leuke activiteit om zelf meer te gaan bewegen? Kijk dan even op de site van bewegenweek.ouderenfonds.nl. Die reportage die je net hoorde kun je ook terugzien bij ons op tv in de uitzending van Bij de Tijd. En in dat programma vragen we ook altijd om wijze inzichten van de Tesselse schapenboer Jan-Willem Bakker. Aan hem dit keer natuurlijk de vraag of schapen ook wel eens dansen.
5: Als je die eerste lammeren het land inlaat, dan zijn ze echt nog maar 2-3 dagen oud. Ja, dan beginnen ze volop te dansen. En het leuke is dat je ziet dus ook bij jonge moeders, dus moeders van 1 of 2 jaar oud, dat ze soms ook van die capriolen uit gaan halen. Die hebben ook hun wilde haren nog niet verloren. Die gaan dansen. En ik vermoed dat ook die oude schapen, die willen het misschien niet meer helemaal laten zien. Hè? Die generen zich daar misschien wat voor. Maar ik denk dat die af en toe ook nog wel eens stiekem dansen.
6: Je ziet ze ook wel eens, dat de hele jonge lammetjes op de moeder staan te dansen een beetje.
5: Klopt, ja. En dat zijn van die tekenen voor mij ook, hè, als ik dat zie. Ze moeten eruit, want ze barsten bijna uit hun voegen.
6: Ja.
5: Ze lopen te dansen op de moeder, ze lopen te springen over de moeder heen, weer naar beneden. En ze hebben dan echt de ruimte nodig en willen naar buiten. En als je ze op dat moment naar buiten brengt, dan zie je ook dat ze het hele perceel gebruiken om hun dans wat verder te laten zien.
4: Ah, leuk toch? Jan-Willem Bakker hoorde je, de Tesselse schapenboer. En als je wil zien hoe dat er allemaal uitziet, de dansende dames, de dansende schapen, dan kun je kijken bij ons op tv. Het programma Bij de Tijd wordt elk uur herhaald. En is natuurlijk ook weer terug te vinden bij ons via de website. Die ken je vast. Dat is nhnieuws.nl. En we hebben ook nog een app waarop je het allemaal kunt bekijken.

0: Cardigans en Loveful. Het is al bijna 6 uur, Jelmer. Dat betekent dat we zo weer gaan zoeken naar een leuk dagplaatje. Kun jij ons alvast een beetje gaan verklappen welke kant we op moeten gaan zoeken?
1: Ja, dat kan ik een beetje gaan doen, maar ik denk niet dat je er heel erg veel aan hebt. Tenminste, het is heel erg...
0: Waarom doe je dat dan? Waarom doen we dit eigenlijk?
1: Het is heel erg ingewikkeld, maar als je het echt goed luistert, dan kan je het misschien oplossen. We gaan het straks hebben over iets dat maar liefst 10.000 weken, met andere woorden ongeveer 70.000 dagen, met andere woorden ongeveer 1,6 miljoen uur op deze planeet heeft rondgelopen.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Ik ben Marcel uit Haarlem.
12: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
13: Ik ben Robin uit Den Helder.
14: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
15: Ik ben Koen uit Hello.
16: Ik ben Niels uit Purmerend.
17: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
19: Goedenavond. Een jong meisje is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Heerhugowaard. De bestuurder van de auto is aangehouden. En bij een autobedrijf in Schagen woedde vandaag een hele grote brand. Er kwam veel rook vrij en ook asbest. Omwonenden kregen een NL-alert. En over 9 jaar wonen er naar verwachting voor het eerst 1 miljoen mensen in Amsterdam. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose van de dienst Onderzoek en Statistiek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en dan gaan we verder met het slechte nieuws. Want het is echt mega druk op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer. Wat is er aan de hand?
1: Echt ongelooflijk. Nou, er zijn wat ongelukken gebeurd, maar het loopt ook gewoon ontzettend vast. Op 27 plekken maar liefst. En sommige vertragingen lopen echt heel hoog op. Ik noem de langste, de eerste, de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar ligt olie op het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. 37 minuten vertraging. Een uur vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Dat komt door wegwerkzaamheden. Gaan we naar diezelfde A9, ook maar richting Amstelveen dan. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Ook daar wegwerkzaamheden, 38 minuten vertraging. En de laatste, de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Door de file op de A2 is je reis daar bijna 70 minuten langer.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Vandaag de dag
29: met Patricia Navel.

0: Gladys Knight en de Pips hoorde je hier bij NH. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij volgen het laatste nieuws. Ze komen overal en nergens soms. Verslaggever Rembrandt van der Heijden die was vanmiddag bij het IJmeer met als doel de baai van ballast. Klinkt interessant. Maar dat liep even anders dan hij had gedacht. Rembrandt, goedenavond. Ja, op zich klinkt het niet verkeerd om voor je werk lekker even naar het IJmeer te gaan. Maar waarom wilde je naar die baai van ballast?
3: Ja, de baai van ballast, dat is een baai naast Muiden. En het ligt in het IJsselmeer. En er is daardoor verschillende omwonenden overlast gemeld van zogenoemde partyboten. Dat zijn van die grote zeilboten waar dus allerlei toeristen vanuit Amsterdam op zo'n hippe Ibiza-achtige feestboot stappen. En dan met veel harde muziek en drank feest gaan vieren op het IJmeer. Ja, en er zijn de mensen in de omgeving gewoon echt totaal niet blij mee. En bovendien is het ook heel slecht voor de watervogels. Dus wij gingen daar even een kijkje nemen. Maar dat liep toch iets anders dan gedacht.
0: Ja, want je had alles geregeld. Je had de mensen uitgenodigd met wie je wilde praten. Zelfs een boot geregeld om naar die baai te varen. Maar waarom ging het dan uiteindelijk allemaal niet door?
3: Ja, ik kwam daar dus aan. We hadden afgesproken in de haven in Naarden met Henk Wijga van de reddingsbrigade en Frank van Groen, bioloog. En we komen daar aan en we zien dat er naast de boot van de reddingsbrigade een futennest ligt. Ja, en het is een natuurgebied. Dus het is niet alsof je die boot even kan opstarten en dat nest aan de kant kan duwen. Want dan verstoor je het nest. Dus we stonden erbij en we keken ernaar. En de futen die keek ook terug. En we konden gewoon niet zoveel doen. Dus,
0: want je mag zo'n fut niet verstoren, toch? Als hij aan het broeden is.
3: Nee, dus het ging niet door.
0: Nee, jullie konden niet uitvaren. En eigenlijk is dit ook wel precies tekenend voor waar je verhaal over gaat. Ja, toch? Want je zou ook gaan praten met een bioloog die zich grote zorgen maakt over bijvoorbeeld de zeearenden in het gebied en de andere watervogels.
3: Ja, klopt inderdaad. Ik was daar dus met Frank van Groen, de bioloog. We zijn uiteindelijk dus naar een plek gereden waar de zeearend wel zat. We kwamen daar aan en het was dus een mooi stukje groen. Totdat het op een gegeven moment keihard begon te regenen. Alles was nat. Onze schoenen waren nat. Je kon niet eens meer door de verrekijker kijken. De paraplu trok helemaal krom. Maar we hebben hem uiteindelijk wel gezien. En we hebben daar gesproken over waarom het belangrijk is dat de natuur niet verstoord wordt.
4: En het is omdat er heel veel vogels hier vooral in de wintermaanden verblijven en ook voedsel zoeken, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Dus het is dus een belangrijk gebied voor watervogels.
5: Ja. Wij kregen natuurlijk een tip dat er ook wel eens van die feestboten hier aanmeren. Is dat de bedoeling?
4: Nou ja, dat is een nieuwe vorm van recreatie. En vanuit Amsterdam, die boten die varen hier het IJmeer op en die zwalken hier een beetje rond. En op een gegeven moment gaan ze weer terug. Maar het is natuurlijk niet gewenst als dat dan op kwetsbare plekken is waar bijvoorbeeld zo'n zeearend roept. Het zou beter zijn als ze daar een beetje afstand toe zouden houden.
0: Ja, en dat doen ze natuurlijk niet. Nou, ik hoorde het al, de kletterende regen inderdaad op jullie parapluutje. Ja. Nou, lekkere reportage voor jou vandaag, Rembrandt. Maar jij zou nog meer mensen spreken in dat bootje dat niet kon uitvaren, toch?
3: Ik zou dus met Henk Wijga spreken. Dus die is van de reddingsbrigade.
0: Ja.
3: En dan zouden we het hebben over de boten en over de mensen die gemeld hebben. Zelf heb ik ook nog contact gehad met Rijkswaterstaat. Die zijn de beheerder van de wateren. Over hoe het nou eigenlijk zit met de regels. En dat blijkt toch nog wel knap ingewikkeld. Omdat ze hanteren een soort gedragscode. Maar er is niet echt een bindende regel. Dus op het moment dat het niet gezien wordt, wordt in principe alles wat met overlast te maken heeft toegestaan.
0: Dus die boten moeten eigenlijk een soort van op heterdaad betrapt worden dat ze te veel herrie maken. Zoiets. Komen er dan nog wel extra maatregelen aan? Aangezien er toch wel heel veel klachten komen van zowel de omwonenden als de bioloog als de mensen van de reddingsbrigade en de ondernemers?
3: Ja, nou ja, voor zover bekend dus niet. Frank van Groen vertelde nog wel dat hij met Rijkswaterstaat gesproken heeft. Maar er is elk jaar elke 6 jaar is er een soort beheersplan. Er komt elk jaar weer een nieuw beheersplan. Maar voor nu zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd.
0: Oké, goed. Nou ja, dus de omwonenden hebben het daarmee te doen. En de watervogels ook. Jij bent inmiddels weer een beetje opgedroogd, Rembrandt. En schone sokken aan. En ik hoor bij jou op de achtergrond wel de vogels vrolijk fluiten. Dus die zitten goed. Ja, toch?
3: Zeker.
0: Oké. Ja. Hey, dankjewel voor je verhaal en een fijne avond voor jou.
3: Hetzelfde. We will

0: Mooi nummer van de NIT. JOS Days hoorde je. Jammer, het is dus weer tijd voor die dagplaat. Maar je had een beetje een onbegrijpelijk tipje van de sluier, zeg maar zeggen. In welke richting we moeten gaan denken. Ga je dat nu uitleggen of zullen we eerst even de muziek erbij starten?
1: Eerst even muziek.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Goed, dat voelt ook weer beter. Maar vertel nou even, waar gaan wij het over hebben? Want we gaan altijd op deze tijd even op zoek naar een leuk plaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten. De luisteraars die mogen meedenken in een van die plaatjes kiezen wij om helemaal te draaien. Straks na het nieuws van 6:30. En toen had je een ingewikkelde tease hier naartoe.
1: Een hele ingewikkelde. Ja, ik zei iets. We gaan het iets hebben over iets dat al 10.000 weken, met andere woorden 70.000 dagen, en met andere woorden 1,6 miljoen uren op deze planeet heeft rondgelopen.
0: Ja.
1: Ja, dat is dus schildpad Tui Malila.
0: Oh ja! Die is dood. Ja,
1: inmiddels
0: heb ik gelezen.
1: Is die dood? Hartstikke dood.
0: Ja.
1: Die is dood gegaan vandaag in 1965. Maar al die cijfers die ik net opnoemde, dat is bij elkaar 192 jaar. En zo oud is dat dier gewoon geworden.
0: 192 jaar, dat is ongelooflijk. Ik hoop wel dat ze hem een beetje onderzocht hebben, want kijk, dat willen we natuurlijk allemaal wel. Gezond.
1: Nee,
0: en wel.
1: Nee, helemaal niet allemaal wel.
0: Nou, nee, als iedereen.
1: Schat, nee,
0: nee vind je dat te lang?
1: Nee, en ook dan zijn we hier met nog meer mensen. Nou, we
0: dat
1: zien echt
0: waar.
1: Dat het allemaal niet zo best
0: waar.
1: Gaat. Dus alsjeblieft niet zeggen.
0: Okay.
1: Nee, we moeten geen 192
0: worden. Oké.
1: Sorry.
0: Nee. Nou, goed, maar ik hoop toch dat ze een beetje onderzoek hebben gedaan naar het beestje. Want daar kunnen we wel wat van leren. Waarom die zo oud kan worden.
1: Ja.
0: Toch? Nou, één ding is, hij doet alles heel traag. En dat is natuurlijk wel zo. Wij zijn natuurlijk altijd heel snel met allemaal dingen.
1: Ja, dus misschien is dat het wel. Gewoon lekker relaxen de hele dag. Dat is misschien het
0: en als je gaat lopen, gewoon een beetje bom.
1: Ja, want als je alleen maar relaxed, versleet je ook niks.
0: Nee, precies. Gaat je hart lager, trager. Ja. Nou, oké, we gaan dus plaatjes zoeken over schildpadden, maar ook over traag leven en over heel oud worden.
1: En over heel oud worden.
0: En waar dacht jij het mee?
1: Nou, ik dacht, als 192 jaar oude schildpad, denk je natuurlijk ook wel op een gegeven moment, nou, zijn mijn dagen nou geteld? En dan ga je misschien ook wel denken, laat ik mijn schildpadspullen wel goed na?
0: Ja, je schild bijvoorbeeld.
4: Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn
0: kind. Oh, dat is wel mooi. En volgens mij ben je zelf ook dik tevreden. Je hebt echt dat hoofd van, ja maar is tevreden.
1: Ja, ik had dit bedacht toen dacht ik, dit is helemaal. Dit is een goed verhaal.
0: Mooi liedje.
1: Ja,
0: mooi liedje van Boudewijn de Groot.
1: Ja, testament. Ja. Maakt hij op.
0: Prachtig.
1: Op zijn schildpadspulletjes. En jij dan?
0: Nou, ik zat meer op dat traag leven in te zetten eigenlijk. Met ook wel een mooi nummer van Bonnie Raitt.

0: denk ik toch het geheim van het lange leven, hoor. Zo'n slow ride.
1: Ik ben helemaal een beetje verbouwereerd dat jij zo lang wil leven. Op een gegeven moment is het gewoon toch klaar.
0: Ja, maar dat hangt er toch vanaf hoe je dat doet en hoe fit je bent en of al je vrienden ook nog blijven leven. Ik bedoel, als het allemaal nog gezellig blijft en je hebt een leuk huisje met z'n allen met een zwembad erbij, waarom zou je dan dood willen gaan?
1: Nou.
0: Nou ja, goed. Een andere discussie misschien. Ja, maar
1: op een gegeven moment is het gewoon afgelopen.
0: Oké, okay, nou, ik ben voor Desiree met live. Pro-life.
1: Ja, ik ben anti-life. Nee, wel grappig. Dan ben ik
0: niet. Oh,
1: jongens,
0: van.
1: Je blaadjes 088 58 oh, ja. 51.

0: Live hoorde je van Desiree. En wij zoeken dus plaatjes over traag leven en over heel oud worden. Naar aanleiding van die schildpad. En straks na het nieuws van 6:30... dan hoor je of jouw plaatje vandaag de dagplaat wordt. En die gaan we namelijk helemaal draaien. Maar eerst het nieuws van 6:30. Barbara, wat zit erin?
1: Nou, duizenden bijen hebben voor nogal wat paniek gezorgd vanmiddag in een winkelstraat in Heemstede. Hoe dat ging, dat hoor je zo.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
11: Ik ben Jelle uit Bussum.
12: Ik ben Marika uit Medeblik.
13: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:55. In Weesp is het 14 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een jong meisje op de fiets is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Heerhugowaard. Het gebeurde bij de Rustenburgerweg. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeval. Onder andere een traumahelikopter. Bestuurder van de auto is aangehouden. Dat gebeurt vaker bij ernstige verkeersongevallen. Politici moeten eerlijker zijn over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. Dat zegt de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Volgens hem ontstaat er onrust, zoals in Loosdrecht, juist doordat bestuurders om de kwestie heen draaien. Hij roept politici op om goed te overleggen met inwoners en ze vooral ook de waarheid te vertellen. Dat gaat dan niet over de vraag of asielzoekers worden opgevangen, maar meneer, waar en wanneer ze dat samen kunnen gaan doen. Hij zegt, voor iedereen moet helder zijn dat de nieuwe asielwet democratisch is aangenomen en dus moet worden uitgevoerd. In Haarlem is vanmiddag een grote zoekactie van de politie geweest bij het water naast een middelbare school. Mogelijk werd er gezocht naar een 13-jarig meisje dat in de buurt vermist wordt. Er werd gezocht bij het Eerste Christelijk Lyceum. De school werd deels ontruimd en leerlingen zijn naar huis gestuurd. Er werd dus tegelijkertijd een burgernet via Burgernet een bericht verspreid over de vermissing van dat 13-jarig meisje. Of er inmiddels iemand gevonden is, dat is onduidelijk. En Schiphol-beveiligers dienen massaal klachten in over hun nieuwe werksituatie. Sinds gisteren hebben ze een nieuwe werkgever en dat heeft veel gevolgen, denken ze, voor het rooster en de werkdruk. Om alle meldingen en klachten van de beveiligers te kunnen verwerken, heeft de vakbond nu zelfs een speciaal meldpunt geopend. Gisteren meldde een aanzienlijk aantal beveiligers zich ziek op de eerste werkdag. En daardoor stonden er lange rijen bij de veiligheidscontroles in de vertrekhallen. Vandaag is het redelijk rustig gebleven bij die controles. Laatste berichtje, een grote zwerm bijen heeft vanmiddag voor veel onrust gezorgd in een winkelstraat in Heemstede. Duizenden bijen vlogen plotseling tussen het winkelend publiek. Nou, sommige mensen vluchten winkels binnen, ja, omdat ze dachten dat het om wespen ging. De bijen verzamelden zich uiteindelijk in een boom langs de straat en onze eigen imker Pim Lemmers, die is gebeld. Want inmiddels een viswinkel trok aan de bel. En uiteindelijk werd deze imker te hulp geroepen. En hij kon via een hoogwerker van de brandweer de zwerm uit de boom halen. Jee. De zwerm bijen.
10: Ja, spectaculair lijkt me.
1: Ja, het was ook spectaculair. Heel veel mensen zeiden ook, het was ook heel spectaculair.
10: Ja,
1: maar ook wel beangstigend.
10: Ook beangstigend, zeker als je allergisch bent voor bijensteken bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is meestal voor wespen volgens mij.
10: Ja, nee, bijensteken kan je ook allergisch voor zijn.
1: Oké, ja, dan zou ik rennen.
10: Ja, gelukkig steken bijen niet zo snel zomaar uit zichzelf. Maar goed, als ze in zo'n grote zwerm zitten en er ontstaat paniek, dan weet je het niet natuurlijk. Ik ben altijd maar blij dat er imkers zijn die beestjes weg durven te halen.
1: Ja,
10: ja toch?
1: Nou, misschien horen we het nog een keer uit zijn eigen mond. Verhaal.
10: Dat zou mooi zijn inderdaad, zeker. Een artikel erover staat wel bij ons op de site, geloof ik.
1: Klopt, je kan even in onze app kijken of op onze site. Dat is nanews.nl.
10: Dankjewel, Barbara. En een fijne avond voor jou.
1: Jullie ook.
10: Joe. We gaan gauw verder met het weer van Jan Visser.
11: Vanavond valt er van tijd tot tijd regen. In de nacht naar woensdag is het op een enkele bui na droog. Het wordt niet kouder dan zo'n graad of 12. De wind draait naar het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. Morgen in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag plaatselijk een bui. Daarna wordt het overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 17 tot 18 graden en de zuidwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig windkracht 6.
10: Ja, dan die drukke avondspits waar we mee te maken hebben, Jelmer. Hoe is het daarmee inmiddels?
15: Nou, het hoogtepunt is wel voorbij, maar het is zeker nog niet rustig. Er staan 16 files, ik noem even de langste 4. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Olie op het wegdek daar, de rechterrijstrook is daar dicht, bijna een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Vels en Akersloot. Diezelfde A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooi, meer een half uur vertraging. En de langste vertraging die vind je op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen, bijna een uur vertraging.

0: Amerika. Zoals niemand anders kan.
1: De Dijk, zeggen ze op de dijk in Volendam. De dijk.
2: Dijk.
1: De dijk. Nergens goed voor.
3: Vandaag de dag.
4: Dagplaat.
1: Ja, wij gingen op zoek naar een dagplaatje over traag leven, over heel oud worden en over schildpadden. Dit naar aanleiding van het verhaal van Toei Malila. Dat is een schildpad die echt mega oud is geworden. 192, om
2: dat
1: precies te zijn.
2: Is echt niet normaal.
1: Niet normaal.
2: Toen kregen wij een foto binnen.
1: Ja?
2: Van ook een heel oud schildpadje. Nou, toen was ik ook helemaal verbaasd.
1: Vertel. Rita, goedemiddag.
5: Goedenavond.
1: Ah, middag, avond. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik ben helemaal in de war.
5: Van mijn schildpad.
1: Ja, vertel eens even.
5: Nou, mijn schildpad, die heb ik gekregen toen ik op een feestje was. Mensen die vroegen, is er iemand die belangstelling heeft voor een landschildpad? En toen zei ik, ja, ik. Want we hadden vroeger thuis aan mijn ouders ook een landschildpad, vond ik heel leuk. En zo ben ik aan de schildpad gekomen voor een eigen gebakken kruidkoek.
1: Wat een goede deal.
5: Ja, maar ze wilden er helemaal niets voor hebben. Maar dat vond ik ook niet leuk. En ik vind bakken erg leuk. En ik heb toen een kruidkoek voor ze gemaakt.
1: Oh, en die schildpad, die is nu... Want je stuurt een foto met een schildpad naast een kat. Dat is ook al heel leuk, want dat is een schildpadkat.
5: Ja, maar toen was je uit logeren. Oh. Die mensen hadden een kat.
1: Hij heeft een goed leven, dat hoor ik al. Maar hoe oud is hij, ja?
5: 71, met zo oud als ik.
2: Zo.
1: Wat? Is die echt serieus waar?
5: Je weet dat ze veel ouder kunnen worden, ja? Dat heb je net verteld.
1: Ja, dat is ook zo inderdaad. Maar dat is echt toch wel ongelooflijk, hè? 71 jaar, joh. Wat heeft hij allemaal wel niet meegemaakt in zijn leven? Ja, hij is gerald voor een kruidkoek.
5: Hij slaapt heel veel.
1: Ja.
5: Nou, hij is nu in de winter slapen. Begint nu een beetje wakker te worden.
1: Ah, en dat is misschien wel het geheim, Rita. Want wij vroegen ons af, hoe kan dat? Maar als zo'n diertje natuurlijk maandenlang slaapt per jaar... dan verbruikt hij niks, wordt hij niet ouder.
5: Ja, klopt.
1: Nou, heel erg leuk om te horen.
5: En hij heet Dikkertje Dap.
2: Dikkertje Dap, de schildpad.
1: Is helemaal leuk. Dankjewel, Rita. Had je ook nog een leuk liedje bedacht eigenlijk erbij?
5: Nou, mijn man had een leuk liedje, maar dat is een stukje uit de opera van Porgy and Bess. It ain't necessarily so, is dat geloof ik. En dan gaat dat Methuselah, die werd 900 years.
1: Nou, die gaan we dan nog een keertje opzoeken, Rita. Ja,
2: die hou je toch goed.
1: Ja, je toch goed.
2: Maar groetjes een Dikkertje Dap.
1: Ja, heel leuk. Dankjewel, fijne avond.
5: Okay,
1: dag Rita. Hoi. Hé, wat mooi zeggen. Schildpad van 71, gewoon bij ons in Noord-Holland.
2: Is
1: hè?
2: Niet leuk normaal. Nou, weet je wat ook heel mooi is? Alle platen die binnen zijn gekomen.
1: Vertel.
2: Want er kwamen allemaal suggesties binnen. Enig, Henny en Frank, die trappen af samen met Douwe Bob.

0: En Hilco, we hadden natuurlijk de discussie... wie wilde nou 192 worden? Nou, jij wilt wel, mits in goede omstandigheden. Ik moet er niet aan denken. Dus Hilco zei, doe mij dan maar Queen.
1: Oh, wat een goeie, Hilco. Ja, ja en nee dus. Hè. De ene wel, de ander niet. Bram, die kwam met Gerard Cox. Want die heeft dus echt een liedje blijkbaar over dit onderwerp geschreven.
2: Toen opeens in de dorpsstraat een winkel met dieren van klein tot groot zat voor het raam. En in het midden daarvan kroop groenig en wel een prachtig klein schildpadje rond.
1: Oh, wat leuk! Die ken ik nog niet. Wat goed. Maar goed, wat is nou uiteindelijk de dagplaat geworden?
0: We gaan voor de keuze van Mieke en Finn. En het is natuurlijk al 192 jaar iemands grote vriend geweest. Dus we gaan voor Hello Old Friend van Eric Clapton.
3: Dagplaat.

0: Old Friends. Je hoorde Eric Clapton hier bij NH. En jammer, de dag is al wel zo'n beetje voorbij, want het is 7:50 geworden.
1: Nou, lieverd, ik lig ook al bijna in mijn bed.
0: Ik zag het aan je. Ja. Nee, maar serieus, jij bent gewoon lekker toe aan een heel relaxed avondje. Maar we gaan toch eerst nog even terugkijken op de dag, vind je niet?
1: Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, er gebeurde weer van alles op deze dinsdag de 19e mei. Het was de dag dat Pieter het in de ontbijttafel had over zijn lievelingsattractie op de kermis. Maar welke is dat precies?
3: De Balco Rotor.

0: Balkorotor.
1: Ja, volgens mij wel. En je hebt hem al gevonden, inderdaad. Balkorotor.
2: Ik heb niks van wat je zei.
3: Ik snap het wel.
4: Ik ga hem ook gelijk even googlen, want dat zegt mij helemaal niks.
3: Jou wel? Ik was laatst in de Octopus.
4: Oh, die vond ik altijd heel erg leuk.
3: Nou, dat... Ik had geen stem meer over. Ik heb het uitgeschreeuwd. Alsof het laatste kunstje was dat ik deed in dit leven. Ja, echt.
4: Was een beetje te spannend misschien.
3: Was verschrikkelijk. Want
4: dat is die ene die ook omhoog gaat, toch? Omhoog en omlaag.
3: Ja, en het was een bruiloft. Dus er was al wel wat wijn in het spel. Nou, je moet gewoon niet met wat wijntjes in zo'n octopus gaan
4: zitten. Nee, dat is waar. Dat is duidelijk.
3: Zo'n slecht idee.
4: Goed. Hey, het was ook de dag dat June bij June tot 2 tijdens Pimpelpet niet op haar scherpst was.
5: Welke jongensnaam ken je met de volgende letter? Het is de T van Tinus.
6: Tinus.
0: Ja, maar je hebt ook geen helder licht, hè, vandaag. Het is de T van Tinus.
4: Ik vind hem wel grappig. Ik vind hem heel leuk. En ook dat de mensen gelijk roepen, Tinus.
3: Ja, zie je. De T van Tinus, goed gedaan, noem een naam.
4: De M van Marie, noem een naam, ja. Oké, wij doken hier in de uitzending de herinneringendoos in... en vroegen naar de eerste auto die je ooit kocht. Nou, Karel was weer helemaal terug, maar niet alleen de auto viel op.
7: Ja, ik zit hier naar een foto te kijken uit 1978. Ik sta een gele Opel Rekord 1.9S. te wassen met een zwart dak, vier deuren.
4: Dat was jouw kindje?
7: Ja, ik zie er ook zelf ook heel anders uit. Ik had veel meer haar toen en toch een, het zag er wel goed uit, die jongen. Ja.
4: Leuk. Leuke herinneringen waren het. Hey, morgen is er weer een dag en dan gaat verslaggever Sjoerd een rolletje wagen bij de nationale rollatorloop in het Olympisch Stadion. En hoe dat gaat klinken, dat hoor je dus allemaal morgenochtend in de ontbijttafel natuurlijk. Hij gaat gewoon meedoen.
3: Heerlijk.
4: Ja, toch?
3: Kan niet wachten.
4: Leuk. Nou ja, dat moet toch even wachten tot morgenochtend een uur of 7, 8, denk ik. Eerste muziek nog. De Daisies van Justin Bieber. Een heerlijk nummertje.

0: Stacey's, hoorde je. Wij gaan eens eventjes de jassen aandoen. En er vandoor. Oh, je hebt hem al aan. Ja, je bent al bijna weg.
1: Ik ga naar een VVE-vergadering, dus wens me sterk.
0: Oei, ja, heel veel sterkte voor jou, maar dan. Ik hoop dat jullie thuis wat betere plannen hebben. Gewoon lekker een potje eten maken, bijvoorbeeld. Misschien nog even met de hond wandelen. Hopelijk hou je het droog. En dan lekker een avondje voor de buis. Wat dacht je daarvan? Of misschien wel gaan dansen. Want dat schijnt dus ook heel goed te zijn als je ouder wordt, Jelmer. Hoorden we vandaag bij ons in de uitzending.
1: Dansen en heel
0: dansen
1: veel eten.
0: En eten en een beetje gelukkig wezen.
1: Genieten gewoon.
0: Hey, fijne avond.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijk

0: klassieker. Zaterdag.
1: Tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5 hier op de radio.
0: Heerlijk.
1: Bij NH.
2: Kan niet wachten.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
9: Ik ben Benita uit Amsterdam.
10: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
11: Ik ben Ron uit Hello.
12: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
13: Ik ben Joost uit Opdam.
14: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
16: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
0: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
1: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. Tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
1: Kan niet.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan
2: uit de Goren.
3: Ik ben Nettie Velsen.
4: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
5: Ik ben Maurice uit Heemstede.
6: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
7: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Het is 8:00.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
10: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
9: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Delicia.
0: Nummer 199.
2: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal
3: fly.
4: Van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
2: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
5: Bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel
5: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
6: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
5: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
4: Bij

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9:00 is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
6: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
5: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Benne uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat leuk je broer. Thuis in heel
7: Het is 11 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Het is 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.